0: graden. In de ochtend eerst zon. In de middag buien met onweer en hagel. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op wreede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk ook nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook weer buien met onweer en hagel. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij EuroMillions, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui. Het is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

en goedemorgen. Welkom bij NPO Radio 2. Gisteren bedacht ik me ineens dat het alweer bijna zomervakantie is. Nog 6 weken. En daar begrijp ik dus niks van. Het lijkt wel alsof de tijd steeds sneller gaat naarmate je ouder wordt. En misschien is dat het, verandert je beleving van tijd gewoon als je ouder wordt. Of misschien ga ik wel gewoon te gehaast door het leven. Nou, je leest en je ziet natuurlijk veel over dat soort onderwerpen. Dat je het rustiger aan moet doen. Dat je momenten moet pakken. Dat je het kleine moet waarderen. En dat probeer ik ook. Maar dat lijkt niet echt veel verschil te maken. En toen dacht ik, ja, misschien is het wel een goed idee om te gaan mediteren en zo. Maar ja, misschien is het ook wel gewoon onzin. Werkt het helemaal niet? Wat denk jij? Maar we kunnen misschien wel de proef op de som nemen. Eens kijken wat het effect is. Er is een soort van meditatieradio voor je. Maar dan nog wel steeds een beetje Radio 2. Even kijken hoor, dan moet ik dus dit doen. Zo, ja. En dan gewoon op een hele rustige, mediterende toon. Zo, ja. Door te vertragen, laten we ons meebewegen met de rivier van het leven. En langs die rivier horen we straks onder andere Marvin Gaye, Jesus Jones, Nena en Kim Wilde voorbij komen. Maar niet voordat we hebben kunnen onderdompelen in de bron van muzikaal genot van Terence Trent D'Arby en Wishing Well. Welkom bij Dagnacht.

0: Nena en Kim Wilde. Any place, any day, anywhere, anytime. Je moet het wel goed zeggen natuurlijk, Sam. In de NPO luister-app. Het begint een beetje als Sinterklaas te klinken. In de NPO luister-app ontmoeten we Ronnie. En Ronnie zegt, naarmate je ouder wordt, gaat de tijd oerend hard. Dat is normaal. André zegt, goedemorgen Sam. Tjonge jonge, jouw zalvende stem. Jouw zwevende manier van praten op deze vroege ochtend. Het doet me nu al neigen naar de nachtplaat. Het zal mij benieuwen. In elk geval koffie. Heel veel koffie. En Renzo zegt, mediteren. Je kan beter masturberen. Dat gaat ook lekker snel. En dan heb je een goed hoogtepunt.
1: Hoe ouder je wordt, hoe minder herinneringen je maakt. Vandaar dat de tijd veel sneller gaat. Of in ieder geval sneller gaat.
0: En dat waren de woorden van John.
2: De dag nachtplaat.
0: Door te vertragen gaan we meer mee met de rivieren van het leven. En die rivier leidt ons naar een tweesprong. Daar vinden we de dagroute en de nachtroute. En daarbij moeten we natuurlijk wel de dag-nacht voorbeelden klaar hebben staan. En die ga ik nu voor je erbij pakken. Want we hebben een hele mooie nachtplaat en een hele mooie dagplaat. Die twee verschillende waterwegen brengen ons naar een andere keuze. Die fundamenteel anders is. Maar tegelijkertijd hebben ze beide ruimte voor hetzelfde idee. Luister naar de dagplaat. Dat is niet de dagplaat.

0: haar de Queens of the Stone Age tegemoet. En langs die andere route, de nachtroute, vinden we iemand met wat meer schoonheid en subtiliteit daar aan de oever.
1: Nachtplaat.

0: Dat zijn de woorden van Neil Young en zijn lied Old Man.
1: Dagblad.
0: Ja, die hebben we al gehoord. Dat is dus Queen of the Stone Age, hè? Zo. En nu de plek waar we elkaar gaan ontmoeten. Waar wij luisteren naar jouw stem. Dat is de NPO Luister-app. Banen weg naar deze ontmoetingsplek. En zet in steen wat jouw voorkeur geniet. De dag- of de nachtroute. De dagroute is van Queens of the Stone Age. From the Stone Age, ja, moet ik zeggen. En Go with the Flow. En de nachtroute leidt ons naar Neil Young en Old Man. We ontmoeten elkaar in onze digitale astrale vlakte. Zoals Jesus Jones het bedoelde. In het hier en in het nu. Je hoort hem nu. Met Right Here, Right Now.

0: Taylor Swift zingt Now the Sky is Open Light. Een steen. Die steen weerspiegelt de rust, helderheid en het zachte, iriserende licht dat doorbreekt wanneer je die donkere wolken loslaat. En vanuit die krachtige energie, uit die veelkleurige, hypnotiserende steen, vertrekken we naar het digitale, astrale NPO-luistervlak. En daar zien we sporen, achtergelaten door...
1: De dag-nachtplaat.
0: Marco Nijssen. Hij gaat voor de nachtplaat, evenals Lika en Eric. Ook Christian gaat voor de nachtplaat. Maar we hebben ook dagplaatstemmers. Bijvoorbeeld Peter en Marco. Laten we een verbinding zoeken met elkaar. Ik voel een hele sterke verbinding met Manuela. Manuela. Goedemorgen. Hallo? Manuela? Ik voel wel een verbinding, maar ik hoor hem niet. Eens even kijken. Hallo?
2: Hallo?
0: Dag Manuela.
2: Dag Sam.
0: Hallo. Hoe gaat het met je?
2: Ja, prima. Ik vind het bijna mijn broek van het lachen als je het zo doet. Maar goed.
0: Hoe verbonden voel jij je, Manuela?
2: En ja, met wie? Helemaal verbonden. Daarom ben ik straks zo vroeg opstaan met jullie.
0: En met wie voel jij je verbonden?
2: Ik voel me verbonden met mijn hond die hier op bed zit.
0: Oh, ik dacht met Tim.
2: Ja, ook. Maar die is heel veel weg van mij nou.
0: Ik voelde Tim in jouw energie.
2: Ja, dat kan kloppen. Ja, die is ook wakker.
0: Wil je nog iets zeggen tegen Tim?
2: Goedemorgen, schatje. Fijne reis.
0: En hoe kunnen we jou helpen de verbinding met jezelf en de wereld te versterken?
2: Door de nachtplaat.
0: De nachtplaat. Van Neil Young.
2: Ja.
0: Die hebben we voor jou. En hij draait nu. Zet je radio lekker hard en kom tot rust.
2: Fijne uitzending.
0: Dag Manuela.

zoals het allemaal begon. De geboorte van de mannen uit Goes, Raccoon en Laugh About It. Als je ooit in Glasgow bent geweest, ben je het vast met me eens. Qua looks is het misschien niet de mooiste stad. Het is hier en daar wat grauw, een beetje smerig. En het is eigenlijk een echte industriële stad. En daar is niks mis mee. Maar steden zoals Stirling en Edinburgh zijn, als je het mij vraagt, wel een stuk mooier. En toch, juist uit die industriële rusteloosheid is zoveel moois voortgekomen. Dat we daar vandaag in stilte bij stil mogen staan en van mogen genieten. Wat dacht je van chicken tiki masala? Nee, de wieg stond hiervan niet in India, maar in het hart van Glasgow. De regenjas die ons zo fijn beschermt tegen de elementen. En zelfs de televisie en de stoommachine zijn hier allemaal ontsproten. En Glasgow schenkt ons ook muziek die onze ziel raakt.

Marvin Gaye. Hij hoorde hoe hij zijn liefde verloor, through the grapevine. Of anders gezegd, door geruchten. Hij voelde de meedogenloze pijn die de liefde ook met zich mee kan brengen. Mood machine. Maar wat voel jij nu? Wat beweegt zich door jouw gedachten? Gevoelens van blijdschap, verlossing of opwinding? Het leven brengt vele gevoelens en gedachten. Laten we delen. Stuur het woord dat door jouw hoofd zweeft via de NPO-luisterapp rechtstreeks naar onze moodmachine. Zodat hij voor ons muziek kan vinden die aansluit op onze gezamenlijke gedachten en gevoelens. De moodmachine verbindt ons nachtelijke wezens in wat wij het mooist vinden om met elkaar te delen. Muziek. Laat die gedachten maar komen. Vang ze en deel ze via de luisterapp. Roxanne Hazes ving ook haar gedachten en schreef ze op. Ze stond in een winkeltje waar ze ooit met haar vader André tijd doorbracht, na een vakantie. Ze deelde het gevoel dat ze had, daar in dat winkeltje, met ons. Nu, in haar dag-nacht-tipsong, Tranen in de Gift Shop.

0: Yazoo, hoorde je. En Don't Go. I'm in the mood. Mood Machine. De Mood Machine heeft voor ons platen geselecteerd. Tenminste één plaat. En die plaat, die gaan we nu horen. Mood Machine, hoe voelt het land zich? Geef ons je inzicht. En geef ons je wijsheid.
1: Radio Stem, warm met een beat die langzaam opbouwt. De Mood Machine krijgt weer een heerlijke mix voorgeschoteld. William voelt zich gemengd. Hansje is bezopen. Luke blijft mellow. Martine Carina Dolores is uitgerust. Paul is verward. Mark meldt moed kapot. André barst van de energie. Marco Nijssen verlangt naar slaap. Vincent is dorstig. En Marco voelt zich verschrikkelijk. Dat zijn alle uitersten van de nacht in één bericht. Daarom kiezen we voor een plaat die zowel troost als energie geeft. Don't You Forget About Me. Simple Minds. Een anthem voor de vermoeide, de verwarde, de feestvierders en de energiebommer. Groot genoeg voor André, warm genoeg voor Luke en meeslepend genoeg om zelfs een kapotte moed weer in beweging te krijgen. De nacht leeft, de muziek ook. Dit is Dagnacht.

Maan en Goldband hoor je hier op NPO Radio 2. Vandaag staat dag-nacht in het teken van onthaasten. Innerlijke rust. Door een mediterend karakter toe te voegen aan de show. Laat via de NPO Luister-app weten wat dit met jou doet. Dan luisteren we ondertussen naar Safri Duo en Play the Life. Welkom

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden en 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. De vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. Er waren plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

De man die ons land eindelijk verlaten heeft. En dus kunnen we er nu over ophouden. Harry Styles, hoor je, en American Girls op NPO Radio 2. Een hele goede morgen en welkom op Radio 2 op deze woensdag 10 juni. Deze ochtend probeer ik mezelf en jou een beetje te laten onthaasten door de vertraging op te zoeken. Door alles wat we zeiden en presenteerden hier een beetje te horen in een soort van meditatieve rust. En ik hoor graag van je hoe dat binnen is gekomen. Of wat je wat meer heeft verbonden met je eigen innerlijke stilte. Ja, maar het is wel zonder grap. Het is wel zo, want je hebt een leven een beetje gehaast. En alles blijft maar versnellen. Ja, dus dan moet je er toch iets tegen doen. Maar ik dacht van ja, is dat meditatief, is dat nou wat of niet? Nou, ik weet het niet. Wat denk jij ervan? Moet iedereen aan de meditatie? Om een beetje te kunnen blijven genieten van het leven? Ik weet het niet. Misschien moet je wel gewoon naar een concert toe. Het is namelijk een mooie dag voor Maidenhead vandaag. Want hun Iron Maiden die staat vandaag in de Ziggo Dome. Ze vieren het 50-jarig bestaan van de band. Maar ja, dat vieren ze dan ook alweer al een jaar. Want vorig jaar stonden ze met deze tour ook alweer in het Gelre Dome. Nog een beetje graaiers misschien wel, hoor. Opportunisten. Het is sowieso een band die graag naar ons land komt. Want het wordt de 34ste keer maar liefst dat ze hier staan. De eerste keer was in de Groen-Noordhallen in Leiden. In het voorprogramma van KISS. Verder vandaag over kids gesproken. Het is Nationale Buitenspeeldag. Nou, daar hebben ze er wel weer mooi weer voor uitgekozen. 16 graden en regen. Maar ja, goed, we zijn Nederlanders. We kunnen heel goed met water. Water en wij. Echt twee handen op één buik. En tot slot moeten we het natuurlijk ook nog even hebben over het WK. Vandaag traint het Nederlands elftal voor het eerst in Kansas City. En geeft de bondscoach een persconferentie met Virgil van Dijk. En laat Infantino vandaag voor het eerst zien welk stadion het allemaal gaat beginnen morgen. Mexico City Stadium, beter bekend als Estadio Azteca. De plek waar Pelé en Maradona, de twee grootste voetballers ooit, beide de WK-finale wonnen. Je zou kunnen zeggen, een stadion waar superlatieven tekort schieten. Nou, dat klinkt toch goed? Ik ben wel benieuwd. Ik voel deze keer met het WK wel weer wat enthousiasme en wat energie. En ik hoop dat Nederland toch echt even gaat verrassen vanuit die underdog-positie. Ja, toch? The New Radicals nu op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Ze brengen ons You Get What You Give. En je hoort hem hier

0: En zeker, vaste luisteraar, trucker, natuurliefhebber, maar bovenal Indian fan Arno. Die zal nu vast wel een tevreden persoon zijn. Alhoewel, ik heb. Oké, daar is hij ook. Toevallig is hij daar. Even kijken of ik hem meteen. Ongefilterd. Ik heb het nog niet teruggehoord wat hij gaat zeggen. Maar...
1: Goedemorgen, Sam. Muziekje, hè? Ja, de Indian. Prachtig. Ja. Doe het goed.
0: Nou, deden het ook met jou in gedachten, Arno. Dus dat is dan helemaal goed gelukt. Het Indian hoorde je dus. Sleep When I'm With You, NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom bij Dag Nacht. Mijn naam is Sam. En nu een band uit dezelfde stad als de Indian. Al bleef dit een bescheiden bandje. Ze verkochten immers maar een paar miljoen platen wereldwijd. Tot 2021 was het een van de langst bestaande bands ter wereld, die helaas door een welbekende trieste reden tot een einde kwam. In hun hoogtijdagen waren ze zo goed dat muzieklegendes dus, als Jimi Hendrix, die probeerden dus om bandleden weg te krijgen bij deze band. Nou, je weet over wie ik het heb, je hebt het al lang gehoord natuurlijk. Als Radio 2-luisteraar weet je dat meteen. Je hoort nu op NPO Radio 2 Golden Earring en Radar Love. Ik wens je een hele fijne morgen. Maak er wat leuks van!

0: About a Price Tag. $2,000 haalde hij op via GoFundMe om te bewijzen dat de aarde plat is. Het plan? Nou, met het geld een satelliet de ruimte inschieten om dan de wereld zijn gelijk te tonen. Die $2,000 had hij zo binnen, maar dat smaakte naar meer, dus die verhoogde het doel naar 1 miljoen euro om vele tests te dekken. Ja, ja. En waarschijnlijk had hij gewoon te weinig geld om die raket te bouwen en heeft hij er gewoon een mooie vakantie van Hawaii van gevierd. Je hoorde Jesse J samen met deze complete gekkie, de rapper B.O.B. in Price Tag. En je zou zeggen, nou B.O.B., try again.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

Irene Cara op je radio en Fame. Nou, 1983, toen was ik 3. Dat gaat hartstikke snel, hè? Want nu ben ik alweer 45. Maar dat was een beetje het thema van deze ochtend. Het gevoel dat alles veel te snel gaat. Weet je, ik heb het gevoel dat ik net terug ben van zomervakantie en nu staat hij alweer voor de deur. Dus ja, ik wilde eigenlijk een beetje onthaasten. En daarom heb ik het in het vorige uur, ja, een beetje de meditatiestijl opgezocht. Dus alles met zo'n... Zo'n stem. Ja, ik ga het niet nog een keer doen, want er zijn mensen... die vonden het niet grappig. Nou ja, goed, dus ik heb het hele uur in de meditatiestijl gedaan. En er waren veel positieve reacties, moet ik ook zeggen. Mensen die vonden het echt leuk en fijn. Maar er waren ook mensen die zeiden... Ja, doe eens even normaal, ik heb mij wel de tyfus geërgerd. Nou, Doortje bijvoorbeeld, die zegt... Nou, gelukkig kan je weer normaal praten. Maar ook Patrick, die was opgelucht. Maar er blijft toch wel een beetje mijn vraag staan. Want ik heb daar niet echt een bevredigend antwoord op. Hoe kan je nou zorgen dat alles wat minder snel voorbij voelt gaan? Mijn zoon, die is nu 11. Ja, en het is voor mij bijna gisteren dat hij zijn eerste stapjes deed. En ik vraag me af, mensen van mijn leeftijd, hallo, mensen van 45... hebben jullie ook het gevoel dat je... Ja, hoe ouder je wordt, hoe sneller alles gaat? En wat doe jij dan om te onthaasten? Dat dan niet meteen met wierook is... en met meditatie en in een lotushouding zitten... en dan bomen knuffelen of zo. Weet je, van die wandeling door het bos, dat ken ik ook wel. Dat werkt ook niet. Als je goede tips hebt, gooi ze even in de NPO Luister-app. Dan ga ik ze straks delen met de rest. En dan hebben we er allemaal wat aan. Beetje wijsheid, toch? Dat is best fijn. Om met elkaar te kunnen delen. Om van elkaar te kunnen leren. Want ik heb de antwoorden niet. En misschien jij wel. Hoe kan dat nou? Skik, hoor je nu op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Shepherd en Geronimo, NPO Radio 2. We hebben het over onthaasten. En dat hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. We hebben wat reacties opgekregen. Ronnie kwam langs.
1: Shep. Ja. Ervoor zorgen dat de tijd sneller gaat naarmate je ouder wordt, daar kun je niks aan doen.
0: Nee.
1: Onthaasten misschien wel. Dan moet je gewoon geen afspraken maken. En gewoon relax. A la Bob Marley.
0: Ja, ik weet niet of dat nou helemaal leuk is. Dat je gewoon al de hele dag alleen op de bank zit thuis. Ja, I don't know, Ronnie. Ik weet het niet.
2: Ja, goedemorgen, Sam.
0: Goedemorgen, Fred.
2: Ja. Jij zegt onthaasten. Ja. Ik merk ook, ik ben 51. En het gaat inderdaad allemaal veel sneller. Alles. Werk, privé. En wat ik doe om te onthaasten is... Ik heb oude brommeltjes. Ik ga brommen rijden.
0: Oké.
2: En sommige die gaan wel wat harder. Maar ik heb er nu eentje die gaat gewoon netjes de snelheid die het zijn moet.
0: Oké.
2: En dan geniet je ook echt van de omgeving en alles. Je kunt alles veel beter zien en opnemen.
0: Ja. Oké, nou ja, ik heb een motor. Die gaat wel wat harder. Dus misschien moet ik inderdaad iets hebben wat dan wat minder hard gaat. Het is ook wat minder spannend. Dat is misschien ook wel een idee. Dan hebben we natuurlijk vaste luisteraar. En dat is... 1,
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7...
0: 8, 9, Mieneke. Hallo, goedemorgen, Mieneke.
4: Ja, hallo. Nou, de tijd gaat niet sneller, maar lijkt sneller te gaan.
0: De tijd lijkt sneller te gaan, ja toch?
4: Ja, hij gaat natuurlijk niet sneller.
0: Dus jij bent 83, toch?
4: Ja.
0: Dus voor jou gaat echt alles binnen een seconde voorbij, of zo?
4: Onthaasten en niks meer doen. Nee hoor, gewoon doorgaan. Wat me af en toe aanvliegt... Ja. Dat je geen toekomst, minder toekomst dan verleden hebt. En dat is... Denk ik,
0: oh ja, dat is helemaal een vervelende gedachte natuurlijk.
4: Ja, ben ik zo. Weet je wel, nou misschien wel eerder. Moest maar lachen, ik werd voor mijn rijbewijs. Moest ik pasfoto's maken.
0: Ja.
4: En ik zei tegen die jongen, een vriendje van me. Nou, het is de laatste keer hoor. De volgende keer ben ik er dan niet. Toen zei hij, dat zei je 5 jaar geleden al.
0: Ja, dat geloof ik ook wel, Mieneke. Volgens mij ben jij niet te stoppen.
4: Ja.
0: Maar heb je nog een tip? Oplossing. Een gouden tip?
4: Nou ja, weet je, gewoon genieten en zoveel mogelijk doen en bijblijven.
0: Ja.
4: Met alle generaties omgaan.
0: Ja.
4: Ik kan genieten van jonge mensen, me er ook heel erg en erger af en toe.
0: Ja.
4: Maar ook van mijn leeftijdsgenoten en ja, zoveel mogelijk.
0: Ik heb het gevoel dat als jij met je leeftijdsgenoten omgaat, dat dan veel langzamer verloopt de tijd, juist. Toch?
4: Nou,
0: met je klaar voor jas of zo, wat doen ze dan?
4: Sommigen denk ik, nou. Ja, en die roepen bij elke zin, ja, maar ik ben ook al 50.
0: Ja, dan voelt het toch alsof het heel lang duurt. Nou ja, goed.
4: Hey,
0: Mieneke, ik ga even aanvragen wat de tips zijn. Ja, Mieneke, ik ga even aan Marcel wat tips vragen ook.
4: Ja.
0: Dankjewel.
4: Oké.
0: Doei.
4: Dag.
0: Marcel, hallo.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je hebt een beetje mee kunnen luisteren, vertel eens.
5: Ja, ik sluit me wel een beetje met Mieneke aan natuurlijk. Geniet gewoon van de leuke dingen en inderdaad ook ga met diverse leeftijden om.
0: Ja.
5: En maak gewoon leuke herinneringen. Nee, wel, de tijd gaat toch al snel genoeg, lijkt. Je dan maar gewoon met een leuke herinnering. Ga lekker motorrijden met kameraden of lekker alleen.
0: Gewoon veel dingen doen die je onthoudt of zo. En dan gaat het relatief langzamer.
5: Ja,
0: okay.
5: Langzamer weet ik niet.
0: Ja, maar dat wil ik dus juist, want het gaat al zo... Het gaat zo snel. Vroeger duurde het een eeuwigheid voordat ik op vakantie ging of zo. Weet je, toen ik klein was, dan keek ik uit naar mijn verjaardag of naar Sinterklaas. En dan duurde dat weet ik veel hoe lang. En nu is het alles binnen een minuut voorbij.
5: Ja, maar ik denk dat iedereen dat heeft vandaag de dag. We leven natuurlijk een heel gejaagd leven in Nederland. En ik heb ook al een poosje in Italië gezeten.
0: Ja.
5: En dan gaat het net wat relaxter. En die laten zich niet zo gauw gek maken.
0: Nee.
5: Het lijkt wel zoals je totaal hoort, maar...
0: Ja. Maar zouden de Italianen zich dan ook wat minder, versneld voelen of zo dan? Denk je?
5: Ja, ik denk dat dat ook een beetje de mentaliteit is.
0: Hmm.
5: Want die genieten sowieso wat meer. Als wij gaan lunchen, dan is het een broodje kaas, broodje hagelslag en doorslikken en weer door.
0: Ja, dat is wel waar.
5: En daar is het gewoon een uur, anderhalf uur lekker lunchen.
0: Ja, dus jij zegt neem de tijd voor dingen, doe veel dingen, ja. Maak veel mooie herinneringen.
5: Juist.
0: Nou, oké. Okay. Dit zijn denk ik wel dingen waar ik wat aan heb. En hoe oud ben je, mag ik vragen?
5: Ik ben 60.
0: Dus je bent 60?
5: Ja.
0: Ja, zie je? Dus ja, dat is toch wel wat meer wijsheid dan ik in pacht heb. Met mijn 45. Jij en Mieneke samen zeggen eigenlijk hetzelfde.
5: Ja, wij zijn een beetje de senioren, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou ja, net iets minder, maar ja. Mieneke aan de andere kant, die heeft ook weer zo'n hele jonge geest of zo. Ik vind het zo leuk. Ja.
5: Ja, goed. Ik doe ook altijd nog leuke dingen als ik mijn zoon word. Dus die zegt ook altijd nog steeds van... Je denkt ook nog steeds dat je 20 bent of zo, of niet?
0: Ja, dat is hartstikke goed. Nou, dus... Ja.
5: Dat ben ik ook in mijn geest.
0: Nou, wat goed.
5: Als ik een dag verder ben met dingen doen, denk ik ook wel eens van nee, toch niet. Maar ja. Qua lichamelijk. Maar...
0: Ja, dan moet je even herstellen en zo. Dat hoort er dan bij. Goed, nou, je geniet in elk geval van het leven, Marcel.
5: Geniet ervan.
0: Ja.
5: Geniet nu van de zonsopkomst dus.
0: Dankjewel.
5: Die is

0: Charlie Simon en You're So Vain op NPO Radio 2. Ja, we hadden het over dat het leven soms heel erg snel gaat. We kregen nog een reactie binnen van Marlon.
1: Hey Sam, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hè.
1: Wat ik vaak doe om toch het gevoel van tijd dat zo ontzettend snel gaat, want ik herken het absoluut wat je zegt. Wat ik met regelmaat doe is stilstaan bij de dingen die goed gaan, die minder goed gaan, die voor verbetering vatbaar zijn. Als je daar heel bewust nu en dan bij stilstaat, kun je het gevoel ook afremmen dat de tijd sneller gaat dan ooit. Voor mij werkt het, misschien voor jou ook.
0: Nou,
1: hey, fijne uitzending, fijne dag verder.
0: Dankjewel, Marlon.
1: Leuk programma.
0: Dank je. Nou, hele goede tip. Erwin die zegt nog, stop met journaal kijken en luisteren. Ga binnen jouw cirkel van invloed genieten van mensen om je heen. En ga mensen helpen en ondersteunen. Wat je geeft, krijg je terug. Ja, dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. Wat een mooie reacties. Ja, er zijn er zoveel. Ik kan bijna niks, niet alles noemen. Krijg je nog eentje van Erik en die zegt, nou, je moet Minecraft gaan spelen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Minecraft spelen. Misschien vanmiddag met mijn zoontje. Weer een herinnering maken meteen. Zometeen de mannen van de ochtendshow. Jan-Willem start op, ze staan er klaar voor. Ik spreek je vrijdag weer voor een nieuwe dagnacht. Dit is Elder Barge en Moes Jani.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. En sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel, dankjewel.
3: En de verkeersinformatie is van Tim Schaap. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Jan Willem. En ook goedemorgen meneer
5: Tim.
4: Jeroen.
5: Hallo.
4: Hoi. Nou, de ochtendspit jongens van vandaag. Ja, zeker. Die loopt meestal niet al te druk. Het kan hier en daar wel wat regenen. Dus houd daar rekening met wat langere files. En ik heb al iets te melden. Alleen het heeft nog niet echt heel erg veel... Het laat nog niet heel veel
3: Het heeft nog niet veel voeten in de aarde.
4: Exact.
3: Ja. Ik las vanochtend het weerbericht. Vond ik ook wel opvallend. Tussen de regenbuien door is het droog.
4: Goh, wauw.
3: Ja.
4: Zo, dat is een groot filosoof.
3: Dus hou daar wel rekening mee.
4: Oh, dat is een hele mooie. Maar goed, we hebben nu al een korte file van nog geen 5 minuten op de A4 naar Rotterdam. In de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd en één van de tunnelbuizen is dicht. Dat betekent dus 2 rijstroken minder. Op dit moment, je hoort het here first, 3 minuten extra.
3: En tussen de files rijden door.
4: Ja,
3: oké.
4: Okay.
3: Tim, dankjewel. Ja, precies. Tot zo.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar... Wauw,
0: Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wow kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
13: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Jan Willem start op.

0: En van harte welkom op woensdag 10 juni 2026. Goedemorgen Jeroen.
1: Goedemorgen Jan.
0: Fijn dat je erbij bent.
1: Ja, ja.
0: Lekker tussen de buien door.
1: Ja.
0: Mooi ritje vanochtend.
1: Oh, ja, het was prachtig.
2: Het is echt een heerlijke tijd. Het was de tijd van het jaar om vroeg gewoon te werken.
0: Hoor. Ja, maar we gaan alweer richting de langste dag. De dag waarop het langst licht is, hè?
2: Dat is volgende
0: week. Over 11 dagen al.
2: Zondag
0: al. Zo'n beetje, ja.
2: Ja, ja.
0: Vind ik altijd heel gek.
2: Wat? Dat we alweer terug gaan, dat we alweer richting de top 2000 gaan.
0: Ja, dat is toch heel gek. Ja, dat vond ik een van. Ja, het klinkt misschien heel stom en voor de hand liggend, maar ik vond het een van de grootste ontdekkingen van vroeg beginnen met werken. Dat dus vanaf half juni alweer terug gaat tellen, zeg maar. Dat die dagen dan alweer minder lang
2: worden. Jawel, maar dan hebben we alsnog best wel lang. Want het was, ik bedoel, half mei was het ook al licht 's ochtends. Dus dan hebben we dat zeker nog
0: dat
2: wel.
0: Dat is ook zo. Het is niet dat het dan gelijk is opgegeven, maar dat, ik vond het altijd wel vrij vroeg liggen. Dat zou voor mij een maandje later mogen. Ik vind dit heerlijk.
2: Ja, dit is fijn.
0: Zo lekker licht wakker worden.
2: En wat leuk dat je er dan bij bent. Dat je nu zit te luisteren en denkt, hé, maar daar ben ik ook onderdeel van.
0: Zo is het. We zijn heel blij met je.
2: Ja.
0: En ook met de Oranjeleeuwinnen trouwens. Ik denk, ik praat je even bij. Die hebben gewonnen met 3-1 van Polen. Danielle van der Donk was erg tevreden.
3: Ja, ik heb heel veel goed voetbal gezien wel.
0: Het is toch mooi? Nou, dat is heel goed, veel goed voetbal heeft gezien. Dus dat je tijdens het voetballen ook nog tijd hebt om heel veel voetbal te zien. Het is niet goed genoeg dat ze zich direct plaatsen voor het WK. Volgende zomer heb ik gisteren uitgelegd hoe dat zat. Hè?
2: Oh, ja.
0: Dus als de sterren goed stonden en als de aarde dan niet te snel draaide en Mars en Jupiter niet in de juiste baan stonden, dan zou het heel lastig worden om zichzelf gelijk te plaatsen. Nou, dat is nu dus gebeurd. Mm-hmm. In het najaar spelen ze play-offs.
2: Het is dag 2 van het Duitse staatsbezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die dineerden gisteravond met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw. In het paleis op de Dam was dat allemaal. Nou, we hebben hier het menukaartje even weten te bemachtigen door een spion. Ja, die heeft dat even meegenomen. Die zei, niet zeggen dat je het van mij hebt, hoor. Maar hier is het menutje. Nou, staatsbanket gisteren. Ze begonnen met gemarineerde zeebaars met tomatensalade, gevolgd door een consommé van witte asperges met kamille. En als hoofdgerecht hadden ze kalfstournedo met rode wijnjus, snijbonen, romanesco, wortel en met truffel gevulde aardappel. Het toetje was een chocoladetartelet met room en donkere kersen. Hé, dat is toch alsof je er zelf bij zit.
0: Voor mensen zouden hier nu gelukkig van worden. Dus je te luisteren.
2: Ik vind het heel leuk.
0: Ik ben heel blij dat ik het toch even mooi meepak.
2: Omdat ik zou denken, ik zie het gewoon voor me. Ik zie al die gerechtjes zo langskomen.
0: Nou, het was niet de chefkok die de show stal, maar dat was Amalia. Die zag er toch een beetje uit op zijn Frozen. Het was gewoon prinses Elsa.
2: Ja, ze had een hele mooie lichtblauwe jurk aan. Zeg maar helemaal tot op de enkels. En natuurlijk zo'n lint om en een diadeem. Ze had een diadeem om die koningin Maxima op had.
0: Ja, op denk ik toch, op de hoofd.
2: Ja, natuurlijk.
0: Nee, zei om. Ik denk van om.
2: Nee, ik zei op.
0: Nee, de tweede keer zei je op, de eerste keer zei je om.
2: Oh, zat hem om. Ze had een diadeem om.
0: Oh, sorry, ik wist niet dat je boos werd. Oh, alarm. Heb je het gehoord gistermiddag? Dat het luchtalarm blijft.
2: Nee.
0: Ik had nooit verwacht dat ik daar blij mee zou zijn.
2: Wat dan?
0: Nou ja, gisteren hebben ze erover vergaderd. Er was te weinig geld om het luchtalarm te updaten. En toen hebben ze gezegd van, nou, dan doen we het wel met NL Alert.
2: Ja.
0: Nou, laatst hebben ze dat getest. En toen zeiden we ook al van, ja, dat NL Alert, stel je nou voor dat het pleuris uitbreekt, die heb je net je telefoon uitstaan.
2: Of je geluid uit.
0: Ja, en er is ook sowieso 8% van Nederland die sowieso geen NL Alert zou ontvangen. Ja, wat moeten die mensen dan?
2: Ja.
0: Maar ze hebben dus geld gevonden en Defensie gaat ook mee betalen.
2: Oh,
0: ja, ze hebben ook geoefend met alternatieven, maar dat lukte niet helemaal. Ze hebben op een gegeven moment Mariah Carey gebeld. En dat is, weet je, dat begint al lekker, maar dan op een gegeven moment denk je toch, ja, dit is...
2: Mariah, wacht even, je moet even dit diadeem...
0: We gaan even koffie worden halen.
2: Ja,
0: goedemorgen. Nou, je bent in ieder geval wel wakker, dat scheelt. Goedemorgen. 15 minuten over 6. Misschien denk jij van, hé jongens, ik heb wel een lekker liedje in mijn hoofd. Laat het ons dan weten, jouw startnummer, je mag hem komen afhalen.

0: met Freedom van Web. En nog iets te druk onderweg.
1: Nee hoor,
0: maar ja, je zou er maar in staan.
1: Nou, die files die er staan, dat is allemaal de moeite niet heel erg waard. Een minuut of 5 vertraging. En de Benelux-tunnel is ondertussen ook weer vrij. Goeie reis.
0: Overzichtelijk.
1: Ja.
2: Nou, NPO Radio 2. Topsong.

0: Marten. Ja, 3, 2, 1. En ze is hier, want morgen komt ze.
1: Ah, dus, ja, het is verheugings. Een kwestie van,
0: ja, iets verder tellen dan tot 3, maar nou, het schiet aardig op.
1: Ja.
0: Moeten we nog iets leuks bedenken met 3, 2, 1? Of gaat iedereen dat doen?
2: Met 3, 2, 1?
0: Ja, dat prikkelt natuurlijk. Dat je dat dan iets moet doen.
2: En dat ze dan
0: zeggen, je moet snel antwoord geven. 3, 2, 1.
2: Oh. Gaan we nog eens even over nadenken.
0: Gaan we nog even over brainstormen. Dat heb je heel diplomatiek opgelost.
3: Ja. Jouw startnummer.
0: Ja, even kijken. Wie hebben we hangen? Ik weet het zo 3, 2, 1 niet. Ja, wie zou het zijn, zeg heen? Ja, ik weet niet al. Ja, volgens mij. Ze luistert eigenlijk nooit naar dit programma. Ze heeft ook nog nooit een startnummer aangevraagd. Ze is bijvoorbeeld ook helemaal nooit langs geweest bij de tv-opname. Ja, eigenlijk is het iemand die wij wat dat betreft echt wel warm moeten maken voor dit radioprogramma. Dus we moeten ons beste beentje voorzetten, Jeroen.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, je weet zo 3, 2, 1 ook niet over wie het gaat. Over Lisbeth. Hi, goedemorgen.
4: Lisbeth. Hallo,
0: ja,
4: goedemorgen.
0: Ja, alles wat ik zei klopte niet, hè?
4: Daar zijn jullie al aardig mee bezig nu.
0: Ja, ja. Hoe gaat het met je?
4: Ja, prima.
0: Ja.
4: Prima.
0: Hoeveel uitzendingen van de 2008 heb jij meegemaakt?
4: Ik denk heel veel. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar ja, weet je, ik draag jullie een warm hart toe. Ach. En de radio gaat gewoon aan om 6 uur. En daar zijn ze weer.
0: Ja, nou ja, dat is hartstikke lief. Fijn dat je erbij bent. Ja, en dan hebben wij soms de neiging om te denken, oh, oké, ja, nou ja, Lisbeth heeft een appje gestuurd. En dan zou je zomaar over het hoofd gezien kunnen worden om een startnummer aan te vragen.
2: Ja, dan wordt het zo gewoon als water uit de kraan. Terwijl het eigenlijk heel bijzonder
0: is. Toen zeiden wij vanochtend tegen elkaar, ja, maar wij moeten dat niet voor lief nemen.
2: Nee.
0: Want het is eigenlijk heel mooi dat Lisbeth eigenlijk bijna dagelijks een appje stuurt en een lekker startnummer aanvraagt. Dus, lieve schat, Je bent vandaag gewoon aan de beurt.
4: Nou, ik ben helemaal speechless nu, joh. Geweldig.
0: Dat is wel lastig, want die mensen weten natuurlijk ook zo 3, 2, 1 niet wat je wil horen.
4: Nee, dat is waar. Nou, ik wil een heel leuk nummer horen van Gilbert O'Sullivan. En dat is volgens mij nog net uit die oude periode van dat gekke petje en die veel te korte broek.
0: Zeker.
2: Oh, zo'n plofbroeken die hij aan had, die had als zo'n oude.
4: Ja, precies. Ja. Precies.
0: Ja.
4: En het nummer spreekt me ook nog steeds heel erg aan.
0: Ja, het is wel al zwaar natuurlijk voor mensen die net het bed uitkomen. Hè. Dan komt die Gilbert O'Sullivan weer aan, get down. En denk je, ja, dan ga ik toch nog maar even liggen. Dan draai ik me nog eventjes lekker om. Lisbeth, we gaan hem voor je draaien.
4: Nou, superleuk.

0: tegen Douwe Bob. Die zit nu in zijn ijsbadje te luisteren. This World's Our Home. Vaste prik in de ochtend, hè?
1: Dat hij ook anderhalf uur in dat ijsbadje gaat zitten.
0: Ja, maar als hij zijn eigen nummer op de radio hoort, dan blijft hij wel even zitten.
1: Hij luistert wel de Radio 2. Ja, we zijn bij hem thuis geweest. Er zat zo'n radiootje in zijn keuken. Zet dan de Radio 2 aan.
0: Anders is de radio hartstikke gezellig.
1: Mooi, Douwe.
0: Zet hem op, hè. Ja. Wisselvallige dag vandaag. We vliegen naar een buitje, maar ook zonnig. Het is fris voor de tijd van het jaar. Al vind ik fris, ja. Dat is natuurlijk...
1: Zeer betrekkelijk. In januari zouden we er een moord voor doen.
0: 17 graden.
1: Precies.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, mijn stuurverwarming kon uit, hoor, vanmorgen.
0: Ja, dat vind ik dat je nog heel lang aan het gehad.
2: Nee, dat was eigenlijk een grapje. Ik was op de fiets vandaag.
0: Ik vind jou wel iemand voor stuurverwarming op je fiets.
2: Nou, als het zou bestaan, zou het leuk zijn. Ja.
1: Ik denk dat
0: een goede
1: bestaat,
0: uitvinding. Ja.
1: Het is vast te regelen.
2: Oh, dat gaan we doen. Heel goed. Wensen en dromen komen uit.
1: Ik schrijf hem even op.
2: Helaas onderweg hier en daar iets van vertraging, heren. Na het A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam en Moordrecht. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra. En door wegwerkzaamheden viel op de N242 Middenmeer-Alkmaar. Voordat je de A9 op kunt, 5 kilometer en een kwartier.
0: Dankjewel. Het nieuws van 6:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: Goedemorgen. Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Het begon allemaal toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Amerika reageerde door allerlei plekken in Iran aan te vallen, zegt correspondent Sjoerd Den Thuis.
4: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
3: Maar Iran heeft nog wel teruggeslagen door Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië te bestoken. Over schade en slachtoffers is nog niks bekend. In Belfast is het nog steeds onrustig na een poging tot moord. Er ging op sociale media een video rond van een migrant die een man neerstak. Die raakte zwaar gewond. Gisteravond gingen mensen woedend de straat op en dat mondde uit in rellen. Er is brand gesticht en mensen gooiden voorwerpen naar de hulpdiensten. En ze riepen teksten als buitenlanders eruit. Een dominee probeerde de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Een Belg kan de champagnefles opentrekken en een dure ook, want hij won in een loterij bijna 175 miljoen euro. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet je vooraf een juiste combinatie raden van 5 nummers en 2 sterren. De Oranje Vrouwen hebben zich nog niet gekwalificeerd voor het WK voetbal. Oranje won gisteren wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om eerste te worden in de pool. Nederland kwam volgens commentator Dien van het Laar eigenlijk geen enkel moment in de problemen.
5: Maar wist ook dat het afhankelijk was van het resultaat tussen Frankrijk en Ierland. Daar moesten na 90 minuten een gelijkspel op het bord eindigen. Maar dat gebeurde niet, want Frankrijk won haar interland en plaatste zich daarmee direct voor het WK van volgend jaar in Brazilië. En dat betekent dat Nederland als tweede eindigt in de pool en veroordeeld is tot de play-offs.
3: En mogelijke tegenstanders in die play-offs zijn Litouwen, Hongarije en Kazachstan.

0: 2000-collectie uit dat jaar, 2008. Nu is het om de beurt en vandaag mag ik.
1: Oké.
2: Okay. Leuk.
1: Nou, 2008. Ik ben benieuwd,
0: hadden jullie een BlackBerry? Dat was helemaal in dat jaar.
1: Oh nee, geen BlackBerry.
0: Nee, ik ook niet.
1: Alleen Rutte had er één, toch?
0: Had Rutte een BlackBerry?
2: Ja, die heeft er nog steeds één.
1: Ja, nog steeds.
0: Nee, maar dat is toch een Nokia?
3: Dat is niet te hacken.
0: Die was toch van de Nokia? Nee, hij heeft nu nog een Nokia, omdat hij niet... Zo'n BlackBerry was een dingetje met een toetsenbord.
1: Ja, oh ja.
0: Met een heel klein toetsenbordje, volgens mij.
1: Ook zo'n ding die je niet kon hacken, maar goed.
0: Maar goed, jullie hadden wel Hives waarschijnlijk.
1: Hebben we ook niet gehad.
2: God, wat was dat een drama, joh.
0: Ja, was het een drama.
2: Oh, ik vond het vreselijk.
0: Hij was een soort Facebook-afval aan letteren.
2: Van die elke dag glitterplaatjes.

0: goedemorgen.
1: Ja.
0: Ik denk, wat heb ik hier aan?
2: Oh ja.
1: Ja, en onze grote vriend van Sterren NL natuurlijk. Als je geen profielfoto had.
2: Oh, Jan!
1: Ja, dan kreeg je Jan Paparazzi.
2: Ja, nou, ja. Dat was ook iets dat ik, dat ik ook wel dacht, hoe is die man daar terechtgekomen?
1: Dat was wel het vrolijkste van huis.
2: Clownsneusje, dat hij daar stond als... ah ja, precies.
1: Maar goed, hij was een beetje op zijn retour aan het raken. Want Facebook was een opmars in dat jaar.
2: Ja.
1: En het was ook het jaar van een bijzondere samenwerking. Ze heeft meegeschreven aan de Melodielijn. Misschien heeft ze dat ook al zelf verzonnen. Dat is moeilijk te factchecken, maar ik denk het wel. Ze komt uit de metalmuziek, dus daarom was het extra bijzonder... Dat ze uiteindelijk belanden in dit nummer. En aan de andere kant misschien ook niet. Want zowel metal als trance heeft natuurlijk sterke invloeden... uit de klassieke muziek. Dus vonden ze elkaar. Bij dit nummer. Sharon de Nadel. Of Sharon de Nadel. En Armin van Buuren. En ik heb me wel eens laten vertellen dat van dat album destijds... dit de favoriete track was van Armin. Ja, vanwege haar loopzuivere zang natuurlijk. Op In and Out of Love.

0: Een van de beste en ook liefste zangeressen van Nederland.
1: Ja, ze is leuk, hè?
0: Ja, ja, ja. Weet je nog dat zij bij ons waren?
1: In Culemborg.
0: Was het niet Terneuzen?
1: Nee, daar was Novastar toen.
0: Oh, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Ja, ja. Het was Culemborg. Ja, maar heel sfeervol was dat.
1: Dat was ontzettend leuk, ja. Op vrijdagochtend stond ze daar en ze was met iedereen een praatje maken en de sterren van de hemel zingen.
0: Ja. Dat was tijdens de Top 2000 Stemweek, ja. Sharon den Adel. Dit was samen met Armin van Buuren in and out of love. Goedemorgen. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is bijna 6:50. Erg fijn dat je erbij bent. Dan spreek ik eigenlijk namens de hele ochtendploeg af. Met de weetjes. De voltallige redactie.
1: Ja.
0: Johan Kijk in de Vechter, Carmen Verhul. Die is weer druk aan het werk om het laatste nieuws voor je bij elkaar te scharrelen. Dat hoor je straks natuurlijk om 7:00. En de allerbeste muziek om je dag goed te beginnen. Here I go again.

0: onderweg in de zesde maand van het jaar 2026. Op weg naar de zomer. En ik moet zeggen, dat vibe wel lekker hoor. Met deze hit van Another en 54 Ultra. You're the talk to you op NPO Radio 2. Hoe gaat het onderweg, joh?
1: Weinig bijzonderheden, hoor. Wel nog de vertraging aan de oostkant van Alkmaar op de N242. Als je de A9 op wil door de werkzaamheden bij het Kooimeerplein, heb je dan nu een kwartier extra reistijd.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Manon.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Wendy 1975.
0: Wendy 1975?
1: Nee, Wendy 1975.
0: Oké, leuk. Al 3 jaar stroomt er geen water meer door de Utrechtse fontein. Het feest der muzen. Hij is stuk.
1: Ja.
0: En dat kost behoorlijk wat om dat te repareren. €250.000. En
1: ja,
0: dat de gemeente er niet voor over. Ze zeggen, ja, dat hebben we niet. Maar ze hebben het natuurlijk wel. Ze hebben het er niet voor over.
1: Nee, niet precies. Dat ligt
0: belangrijkere dingen doen met dat geld.
1: Ja.
0: Agie Romein en Theo Hafmans, die dachten van, jongens, we maken er onze missie van om dat kunstwerk in ere te herstellen. Theo, die gunt de 3 afgebeelde blote dames op deze fontein ook het volgende.
3: Dat ze weer in bad kunnen. Want ze staan uit te drogen en daar worden ze niet mooier op.
0: Nee, daar worden ze niet mooier op natuurlijk. Wie weet krijgen ze dat voor elkaar. Want vandaag heeft het duo een afspraak met de wethouder. Succes.
1: Ja, dat zou mooi zijn, hè. Een grote dag voor John en Erika uit Abbenes. Want vandaag vliegen ook zij naar Amerika voor het WK. Daar hebben ze 5 jaar voor gespaard voor die mega reis. Want dat is het, hoor. De koffers zitten stampers vol met natuurlijk allerlei basics. Een oranje pak, een oranje jurk, oranje schoenen en zelfs een oranje hoed met veren. Ze hebben alle vertrouwen in onze jongens, want ze hebben ingepakt voor in ieder geval 50 dagen. Nou ja, aan enthousiasme geen gebrek dus. En de vrienden en familie gunnen John en Erika deze reis dan ook van harte.
4: Iedereen zegt van, goh, we hopen dat we je voorlopig niet meer zien. Maar niet dat we je niet leuk vinden, maar dan gaat het goed met het Nederlands elftal. Ja. Dus.
0: Mooi hoor, dat is belangrijk. We gaan even naar Zeeland, Jeroen, je hoort het al, hè?
1: Ja.
0: Op het Gevelingenmeer. Ja,
1: Gevelingenmeer.
0: De 24-jarige Bob van den Burg bezig met een wereldrecord. We hadden het er gisteren al over. Hij gaat proberen om in 24 uur 800 kilometer te windsurfen. Of wind te surfen. Het is maar net hoe je dat prettig vindt. Hè?
1: Ja.
0: Om alles zoveel mogen. En dat alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Belangrijk doel. Bob is natuurlijk niet in de gelegenheid om de telefoon op te nemen, want je hoort hem gaan. Hè? Dat is. Hij is druk met een wereldrecord. Maar gelukkig hebben we zijn rechter teen en zijn linker oor aan de lijn. En namelijk Roel.
5: Goedemorgen.
0: Hey, Roel Zwijnenberg. Hallo. Goedemorgen. Ik zeg goedemorgen, maar voor jou voelt het natuurlijk als een hele lange dag. Je bent de hele nacht in de weer geweest. Hoe gaat het met Bob?
5: Kleine correctie, het is Zwijnenburg, want anders krijgen we dadelijk de vraag of Koen ook nog familie is. Dat is niet zo, maar hoe gaat het? Ja, ik zou heel goed nieuws willen hebben. Maar we hebben echt een hele moeilijke nacht achter de rug. Dus Bob was na 4 uur onderweg te zijn. We zijn om 6 uur gestart. Was hij echt heel goed onderweg. En zaten we zelfs op een schema van 1100 kilometer. Dat wisten we dat we dat niet zouden gaan halen. Maar dat het daarna zou gaan regenen. En dat de wind eigenlijk helemaal wegvalt. Dat hadden we niet verwacht. Hij is zelfs van 4:30 tot 6 uur van het water af geweest. Heeft wel wat kunnen slapen en rusten daardoor. Maar nou ja, daardoor mis je gewoon heel veel kilometers. Dus we zitten eigenlijk pas op 330, 340 kilometer. En het wordt echt ontzettend knokken voor hem om aan die 800 te komen. Hij wilde per se doorgaan. Hij is ook echt aan het werk om de foil in de lucht te houden. He, want anders kom je plat op het water liggen. Dan gaat de snelheid eruit en moet vliegen. Maar het is wel echt spannend of het gaat lukken. En dat is echt precies wat moeder natuur doet. Hè.
1: Maar wat doe jij dan, Roel? Wat kan je hem op een of andere manier motiveren?
5: Ja, motiveren hoeven we hem eigenlijk niet. Het is eigenlijk. Het klinkt heel raar om juist rustig proberen te houden. Want als er net te weinig wind staat, dan moet je hard aan je zeil trekken om zeg maar de wind extra energie mee te geven waardoor die foil gaat vliegen. Maar ja, al die energie die je daarin steekt in 24 uur, die raak je in de laatste uren kwijt. Dus ik heb hem ook echt naar bed gestuurd. We hebben zijn mental begeleiding, zijn mentale begeleiding is erbij en die heeft met hem zitten praten. En we hebben in ieder geval gezegd, het belangrijkste doel is zoveel mogelijk geld ophalen. Mm-hmm. Focus je daarop, dus allemaal steun surfen voor spieren. En daarna moet het weer zijn werk doen. Je gooit er geen kwartje in en dan hebben we wind. Het is echt met alle buien en het onweer wat overtrekt. Ja. Ik denk dat jullie het nieuws wel hebben gezien.
1: Zeker.
5: Het is echt heel lelijk weer geweest in delen van het land. Maar waar al die energie in die buien gaat, zijn wij het hier nu tekort gekomen. En dat is jammer voor Bob.
0: Ja, we hebben jullie wind gestolen eigenlijk.
5: Eigenlijk hebben jullie dat gedaan. En dat mogen jullie, dat mag je dan wel stelen. Maar vandaag is dat een beetje lelijk.
0: Ja.
5: En het gaat eigenlijk gewoon goed hè, qua schema. Maar het wordt wel knok om aan die 800 kilometer te komen. En dan moet de wind wat aantrekken. De meteoroloog zegt dat hij dat gaat doen. Maar voor nu is het echt even vooral een mental joke voor hem om hier doorheen te komen door dit stuk van de dag.
0: Nou ja, schreeuwen moet in, mede namens alle luisteraars van NPO Radio 2. Dat hij voelt dat iedereen achter hem staat. En misschien is dat wereldrecord dan verder weg dan toen hij begon. In ieder geval gevoelsmatig. En dat doet mentaal toch iets met je.
5: Zeker.
0: Laten we er dan voor zorgen dat er in ieder geval heel veel geld binnenkomt voor dit prachtige en belangrijke doel. Spieren Zeker. Voor spieren. Dus ga naar surfenvoorspieren.nl. Dat is hem, hè?
5: En daar kan je ook meekijken op de livestream. Dus dan zie je ook nog wat er gebeurt op het water.
0: Ja, want hij wint sowieso natuurlijk. En dan met een T.
5: Hij wint sowieso. En daar beginnen we. En zoveel mogelijk geld op de rekening. Kom maar door.
0: We geven hem wind in de zeilen. Surfenvoorspieren.nl. Roel, jij ook heel veel succes. Houd vol.
5: Dank je.
0: En fijn dat je ons even te woord wilde staan.
5: Mooie dag. Groetjes. Hoi.

0: grenzen verleggen. Dan vooral de grenzen van hun eigen kunnen. En dat ze denken, jongens, we gaan het gewoon proberen. In 24 uur 800 kilometer windsurfen. Bob van den Burg is daarmee bezig. En nogmaals, als je hem wil steunen, surfenvoorspieren.nl. Voor hem winterzijde van splitsing.
1: Hier is Carmen, met een raadsel.
0: Nu even kijken, wij ook de wind in de zeilen krijgen.
2: Ja,
0: denk het niet, hè?
2: Nee. Ik denk het ook niet.
0: Nee,
2: ik
0: denk
2: maar,
0: het ook niet. Ja, maar het denk ik
3: ook niet. Oh, ben je toch...
0: Ja, nou, naar, is naar eigenlijk, hè?
3: Nou, dat zou ik nooit zeggen, maar...
0: Nee, ik dacht even dat je dat bedoelde. Zometeen het nieuws van 7 uur, maar wat zit erin?
2: Nou, komt-ie.
4: Tent, servies, alles lag binnen no time op de grond.
3: Ja, wind
0: en zeilen, dit is storm. Dit is gistermiddag code geel. Ik heb er weinig van gemerkt, behalve wat stevige buien. Maar op sommige plekken ging het echt los.
2: Nou, je hebt echt de wind in de rug, toch, hoor?
0: Toch wel?
2: Ja, het was echt
0: ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
3: Dat had ik ook geweten.
0: Zo zie je maar weer. Als je wint, heb je vrienden. Dus echt koffie halen.
2: Ik hou koffie.
0: Ah, lekker hoor.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ik heb heel veel buikpijn.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen... Geef aan de collectant.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. We gaan.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
0: Het is 7 uur op woensdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal. Gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een groot Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte De Groene Amsterdammer en Investico. En dat is echt niet de bedoeling, zeggen het CDA en de ChristenUnie.
21: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten, en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
22: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken, dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of die investering nog terug te draaien is. Ook vannacht hebben weer mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Het ging om 12 asielzoekers die te laat aankwamen voor de bus naar Roden. Daar waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in Ter Apel, waar het overvol zit. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plaatsen. De man die is aangeklaagd voor de schietpartij bij een joodsfeest in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. En daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden en 14 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en schieten met de intentie om te moorden. In de bossen van Heidhuizen in Limburg kunnen mensen bij een café weer rustig op het terras zitten. Alle ravage is opgeruimd. Maandagavond werd het terras plotseling getroffen door een valwind.
4: Je ziet zo'n bui komen, die windtoos, 5 seconden. Ja, je hebt eigenlijk geen tijd om na te denken. Nee. Binnen split second was die wervelwind hier. En, ja.
23: Als die omlaag komt op het aardappelvlak, denk maar aan een glas koud water wat je omlaag schudt. Dat gaat alle kanten op.
4: Tent, servies, alles lag binnen no time op de grond. Hier stond een mooie soffertippie tent. En ja, de haringen lagen 12 meter verder.
0: God, je schrik je dood, joh.
1: Zeker, ja. Er waren ook kinderen aanwezig, die waren overstuur. Enkele gasten zijn geholpen door de EHBO, die toevallig aanwezig was vanwege de avondvierdaagse. Maar verder liep het eigenlijk allemaal goed af.
0: Okay.
1: Het weer, vanmorgen nog wat zon, soms regen. Vanmiddag en vanavond in bijna het hele land weer een aantal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graadje of 17.
0: En waar het vast staat, hoor je van Tim Schaap. Goedemorgen.
24: Ja, goedemorgen jongens. Helaas al 2 ongelukken gebeurd vroeg op deze ochtend. De A4 allereerst, vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Rijswijk-Plaspoelpolder. 5 kilometer en een kwartier extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. En in Brabant ging het mis bij Oorschot op de A58 Breda-Eindhoven. Vanaf knooppunt de Baars, 7 kilometer, 20 minuten. Ook daar 1 rijstrook minder. En dan nog wegwerkzaamheden op de A9. Daarom viel op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Vanaf Alkmaar totdat je de A9 op kunt. 10 minuten over 4 kilometer.
0: Dankjewel. Dankjewel.
24: Ja, oh, graag gedaan.
0: Oké, doei.
24: Hoi.
0: Zometeen gaat hij rollen.
25: Een dobbelsteen.
0: Bedankt.
24: Nee, jij bedankt.
0: Oh. Nee, jij moet ophangen.
24: Nee, naar
0: je stond al bij de deur, hè?
24: Ja, sorry. Ja. Maar nee, collega's. Moet ik de dobbelsteen vangen anders?
0: Ja. Oh, ja. Als jij het zou moeten zeggen, wat zou je dan op de dobbelsteen zetten?
24: Meer Vlaamse popmuziek op de radio. Dus,
0: Bazaar.
24: Bazaar met nooduitgang.
0: Oh, leuk. Of Pommelien Thijs, ook leuk.
24: Pommelien Thijs met erop of eronder.
0: Of iets anders, hè? We hebben plek voor 6 liedjes. Carmen, wat zou jij zeggen?
1: Nou, meer Nederlandse popmuziek. Dus ik zou zeggen Mai Tai. Female Intuition.
3: Oh, leuk. Ik zie een appje van Raoul, die vond ik heel leuk. Scritti Politti en Absolute. Ik denk dat is wel een leuke.
0: Absoluut.
25: Een dobbelsteen.
3: Sint-Anna Parochie.
0: Jij mag het zeggen, plek voor 6 liedjes op een dobbelsteen. Tim,
24: ja.
0: Bedankt.
24: Graag gedaan.
26: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
27: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
28: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
27: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
29: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij.
2: De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Dit is jouw tijd.
11: Alsjeblieft.
10: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
29: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
30: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
31: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
32: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
31: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
32: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
33: Tijd voor gesponsorde vacatures.
30: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
29: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
34: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
35: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
36: Kan het ook sneller?
35: Ondernemers pakken meteen door.
36: Ik voel dat doorpakken niet.
35: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
36: Sneller!
0: Jan Willem start.

0: glansrol. Die natuurlijk vrij dwars en een beetje nukkig over straat loopt. Mensen omver beukt.
1: Ja.
0: En hij zingt natuurlijk regelmatig But I'm Here in My Mold.
1: Dat ja, wat zingt hij nou eigenlijk?
0: I'm Here in My Mold. Volgens mij is dat zo van ik zit vast in mijn gewoontes, in mijn routines. Oh. En ik kom er niet uit. Een soort van dat je gevangen zit in het alledaagse, in de sleuren. Ah. In de dingen die je gewoon bent om te doen. En dan ja, wil je ja, het wel veranderen, maar het lukt niet.
1: Ja.
0: Bittersweet Symphony. Een bitterzoet begin van je dag, maar wel een heel lekker begin, toch? Op een wisselvallige dag, maar ja, af en toe een buitje. De zon laat zich ook af en toe zien, hoor.

0: goedemorgen. Welkom op 10 juni. Het is woensdag.
1: De Mystery Guest.
2: Woensdag Mystery Guest dag. Dat betekent dat wij over een uurtje weer spreken met iemand waarvan we niet van tevoren te horen krijgen wie het is.
3: Nee, dat is inderdaad wel een beetje wat het concept is.
2: Dan beginnen we onvoorbereid aan een gesprek.
3: Ja.
2: En de ene keer gaat het hartstikke goed en de andere keer ook. Dan duurt het alleen vaak een beetje lang.
3: Ik vind het heel leuk, omdat je natuurlijk altijd een beetje vanuit een soort basis nieuwsgierigheid een gesprekje met iemand aanknoopt.
2: Ja, dan heb je weer gewoon eerder een gesprek dan een interview. Maar soms denk je wel van, misschien moeten ze er een podcast van maken. Maar,
4: vertel eens even, je hebt gestudeerd in Cambridge.
2: Hoe is de rest van je leven verlopen?
3: Ja, je bent geboren en toen.
2: Er rolt al een liedje van de printer,
3: Ja, ik heb hem hier voor mijn neus. Ja. En dat is heel interessant.
2: Want?
3: Take Me Home Country Roads van John Denver.
2: Take Me Home Country Roads van John Denver. Kun je misschien een stukje laten horen voor mensen die het nummer niet kennen?
3: Oh, ik heb het even op een
5: manier. Moet je daaronder
3: die Country Roads op indrukken? Ja.
2: Die zit een beetje vast. Dan moet je even iets harder drukken.
3: Ja. Nou.
2: Gaat-ie. Nou, volgens mij klopt dit niet, joh. Moet die andere knop hebben.
3: Ja, ik zat er helemaal naast. Ja, dit is het. Ja. Take me home. Zou je toch denken aan de Caroline van der Plas of zo?
2: Vanwege de Country Road.
3: Country Road.
2: Ja, dat is een goede zeg, hé. Ja,
3: maar misschien Denver? Heeft dat iets met voetballen te maken?
2: Dat zou ook kunnen.
3: Zitten de Nederlandse, onze jongens...
2: Ik vind jou lekker bezig. Je gaat gewoon één liedje al helemaal in de raadmodus. Over een uurtje dan krijgen we nog vier liedjes en dan hebben we de vijf. En dan begint het grote raden natuurlijk.
3: Mocht je al een idee hebben...
2: Laat het ons vooral even weten. Ja, je hoorde net al een stukje. Dat is die andere knop. Die moet je zo meteen nog een keer indrukken. Maar ik kwam vanochtend dus een meisje tegen. Weet je wat ze zei?
3: Nou,
2: dat was heel bijzonder.

0: En toen dacht ik, ik vertrouw het niet helemaal, want Iron Maiden is natuurlijk hartstikke leuk, maar die komen niet vrijdag, die zijn er vanavond. Dan mag je nu die knop die zo vast zat. Ik denk wel dat je het fijn vindt dat je weet waar de Iron Maiden knop zit nu, hè?
1: Ja.
2: Nee, ja, Ruud die had er gisteren een beetje tomatensoep overheen gelekt, dus vandaar dat het nu allemaal wat aan elkaar plakt.
0: Ze staan vanavond in Amsterdam. De afgelopen editie van de Top 2000 stonden ze er 6 keer in, hè? Dus ja, een hele grote, echt een hele grote band. Veel plezier als je erbij bent vanavond. Goedemorgen.
3: Good morning.
0: Ja, goedemorgen.
2: Ik heb even iets. Ik moet heel even de andere kant op luisteren, Jan-Willem. Want ik heb iets gelezen in de krant. Ik vond het wel heel interessant, namelijk. Want er is nieuws over kaas. Over Franse stinkkaas wel te verstaan.
0: Oh, heerlijk.
2: Ja, dat is namelijk beter. Hartstikke gezond als je daar 20 gram per dag van eet. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Met 8 rauwmelkse kazen en een kudde mini-wormen blijkt dat je dan langer leeft. En ook nog gelukkiger, want je spieren worden beter in stand gehouden. Je krijgt er wel een lekker laagje vet bij, maar je spieren worden ook
0: Dit zijn dus kazen waar de wormen in zitten?
2: Nee, ze hebben een soort experiment gedaan om te kijken wat er gebeurt als die beestjes allemaal die zeg maar van zo'n roquefort of zo eten. En dan blijkt dat ze dan heel goed op gedijen.
0: Maar wormen zijn geen mensen, hè?
2: Nee, dat zou ik andersom doen. Maar dat zeiden die wormen ook. Wij zijn geen mensen. Maar uiteindelijk is dit toch de conclusie van het onderzoek.
0: Nou, ik sla hem even over als je het niet erg vindt.
2: Dat snap ik.
0: Het experiment.
2: Ja, dat begrijp ik.
0: Nederlandse elftal. Zullen we het heel even over Nederlandse elftal hebben? Dat is natuurlijk het nieuws van de dag. Iedere dag weer. Want ja, die oranje koers die moet en die zal doorbreken. Komend weekend is de eerste wedstrijd. Maar ze zijn dus aangekomen in Kansas City onder grote belangstelling. Rond de spelersbus. Moet je goed kijken. Je ziet ze eigenlijk. Ze rijden 10 politiewagens. 8 grote motoren.
2: Het lijkt wel de motorcade van de president.
0: Ja, inderdaad. Het lijkt gewoon alsof de beest aankomt. Weet je, met Donald Trump erin. Maar nee, het is dat andere beest. Ronald Koeman met zijn team. Een helikopter, zie je dat? Een helikopter boven de bus.
2: Jagende mensen.
0: Zondag is de eerste wedstrijd. Ja, en dan weet je één ding zeker. Als zondag de eerste wedstrijd is.
4: Komt steeds dichterbij dat we de eerste wedstrijd tegen Japan gaan spelen. Dus blij dat we er zijn.
0: Ja. Als zondag de eerste wedstrijd is, dan weet je één ding zeker. Dan komt het iedere dag een dag dichterbij. En wat valt je op aan Ronald Koeman?
2: Ik vind dat hij heel optimistisch en enthousiast klinkt.
0: Precies, dat dacht ik dus ook.
2: Ja,
0: die stad doet iets met hem. Ja, moet je toch horen.
4: We hebben een goed elftal. We hebben een elftal wat moeilijk te verslaan is. Dus we zijn vol vertrouwen op een goed toernooi.
2: Goed zo. Hou
0: dat
2: vast
0: is geweldig.
2: Spirit.
0: Ja. En misschien heeft het te maken met de fonteinen. De fonteinen van Kansas City. Want daar kleurt het water de komende dagen oranje.
2: Nee.
0: Er spuit oranje water uit de fonteinen van Kansas. Dus alle voortekenen zijn goed, Jeroen.
2: Wow.
0: Ik snap Koeman wel. Dit wordt een groot succes. Goed, hoe is het onderweg?
2: Nou, het is een probleempje aan de hand in Brabant op de A58... van Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Behoorlijke file staat er nu vanaf het knooppunt de Baars bij Tilburg. Ben je

0: van Alex Warren. Fever Dream, daarvoor Jermaine Jackson en Piers Adora.
1: When the rain begins to fall.
0: Zij denkt, jongens, allemaal leuk en aardig, maar dit kan ik ook. Maar beter.
2: Dobbelsteen.
0: Dan moet je ons bellen. 0800-1122. We staan open voor alle liedjes. 0800-1122. We hebben er ook al een paar binnengekregen voor de Dobbelsteen via de app. Plekje 1 is voor Wendy vandaag. Zack Bryan in Eindhoven gisteren. Dat was geweldig, schrijft ze.
3: Oh, daar hadden we het nog over.
0: Ja, zet Heading South maar op de Dobbelsteen. Groetjes van Wendy. We krijgen hem heel vaak binnen, Zack Bryan. Dus plekje 1 is voor jou, Wendy.
3: 2 is Pieter. Door het verhaal van Surfen voor Spieren dacht ik meteen aan Surfing USA van de Beach Boys. Leuk nummer voor de Dobbelsteen. Groeten van Pieter.
0: Ja, daar hadden we het 6:15 over, hè? Over de wereldrecordpoging die momenteel gaande is op het Grevelingenmeer.
3: Ja.
0: Martijn, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen, heren. Ik zou graag voor de Dobbelsteen Zoekero met Il Volo willen aanvragen. In liefdevolle herinnering aan mijn moeder, van wie we vandaag afscheid gaan nemen.
3: Ach, jongens.
0: Ja, sterkte. Gecondoleerd, Martijn. Ja. En, ik wens jullie allemaal een mooi afscheid vandaag.
3: 4 is Katja. Die zegt, goedemorgen, hoor ik net Fear of the Dark Iron Maiden. Willen jullie die op de Dobbelsteen zetten dan? Wij gaan vanavond.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Tanja.
0: Hey Tanja, goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Nou zeg, wat ruist er allemaal?
4: Ik rijd
0: op de A2. Oh, de A2, altijd lastig, hè?
3: Denk je, hebt een raket van de zaak?
4: Nee, ik rijd je dagen lekker door, dus ik hoef niet door te polderen.
0: Ik heb er helemaal niks van verstaan, Tanja.
4: Oh, het rijdt vandaag lekker door, geen files.
0: Nou, dat horen we. Ja, gas erop. Tanja, denk jij ook gas erop bij de Dobbelsteen of valt het wel mee? Ga je het vandaag rustig aanpakken?
4: Nee, ik ga nog steeds voor Youngblood met Zombie.
0: Nog steeds? Want dat is eigenlijk altijd je favoriet voor de Dobbelsteen?
4: Nee, maar ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar iedere keer wordt hij niet gegooid.
0: Oh, nou ja, nu heb je plekje 5. Ja, het is inderdaad.
4: Ja,
0: het is verschrikkelijk, dat item. Tanja, je hebt plekje 5. Succes daar.
4: Dankjewel.
0: Doeg, mooie dag. Mooie dag, jij ook. Dankjewel.
4: Dank je.
0: Doei. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
3: Ik denk dat hij op een surfplank staat.
0: Ja, goedemorgen. Ja, haal ons eens even uit je broekzak.
3: Zo wonderbaarlijk, hè?
0: Wat gebeurt hier allemaal? Wat ben je allemaal aan het afbreken? Bellen we met Frans Duits die aan het slopen is?
5: Nee, ik ben onderweg.
0: Ah, dat. Oh, je bent onderweg op de fiets. Ja, maar dit is niet te doen. Ik bedoel, we hebben de wind vol in de microfoon.
5: Is het zo beter?
0: Ja. Met wie spreken we? Goedemorgen.
5: Met Rudy uit Zeeland.
0: Rudy uit Zeeland. Nou, de wind is weer terug. Dat is wel lekker om te horen.
5: Ja, nee, dat is zeker. Maar het moet wel lekker weer. Nee, maar ik zou graag Since You've Been Gone willen horen. Een lekker krachtig nummertje voor de ochtend.
0: Since You've Been Gone van Rainbow bedoel je dan?
5: Ja.
0: Nou, het is een goed.
5: Vrouwenpower.
0: Zo is het. En het is ook een goede dag voor de regenboog natuurlijk. Hè? Zon en regen, we hebben alles. Dus er zal wel een regenboog hier verschijnen hier en daar vandaag.
3: Bedoel je niet Kelly Clarkson trouwens?
5: Ja, Kelly Clarkson.
3: Kelly Clarkson.
0: Oh. Kelly Clarkson, die bedoel je?
5: Ja.
0: Je bedoelt Kelly Clarkson.
3: Ja, nee, maar dit is even belangrijk, want anders gaat het straks mis.
0: Nee, ik snap het.
5: Ja, voor mij is die het inderdaad.
0: Dan zetten we die op 6, Rudy. Dankjewel, hè.
3: Doe je de groetjes aan Zeeland.
0: Voorzichtig. Doeg.
5: Ja, kom allemaal goed. Hey, hoi, goeiedag.
0: Yo. Zo, hè. Wat een rust. Wel even lekker, hè.
3: Ja.
0: Wat vind jij, Carmen?
2: Ja, dit is een stuk beter.
0: Even lekker,
2: zo. Nou, kom maar door.
0: Ik ga even rustig gooien. Ja.
3: Kom maar door.
2: Het is met die rustig. Dobbelsteen.
3: Oh.
0: Want ik kreeg laatst nog te horen, we moeten mensen rustig wakker maken. Dat is belangrijk.
3: Oh, hij is helemaal eronder gerold. Kan jij het zien, Carmen?
2: Moet je geen thermomok gaan schreeuwen. Hè?
0: Nee, maar ik schreeuw dat toch nooit, hè?
2: Ik kijk even helemaal onder de tafel. Het is geworden nummer 5.
3: Nummer 5?
0: Ja. Nummer 5. Ja, hoor. Hey, dat is voor Tanja op de A2. En ze heeft het dus heel vaak geprobeerd. Ja. En vandaag is het dus gelukt, Tanja.
3: Ja.

0: veel appjes binnen. Wat een lekker nummer. Stond natuurlijk ook heel lang op Roodbeens Radar. Joh, de Zombie van Youngblood. Het is toevallig dag vandaag. Met hier en daar een buitje, maar ook af en toe zon. Het is fris voor de tijd van het jaar, zeggen ze dan. Maar ja, 17 graden.
1: Ah joh.
0: Ja, dom. Tim, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Op de weg is het tot nu toe eigenlijk wel goed te doen. De ochtendspits stelt niet heel erg veel voor, maar ja, dat is ook de tijd van het jaar. 80 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. 5 van die kilometers kom je tegen op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 5 kilometer en 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daar dicht. Het is wel de langste file van het hele land momenteel. Verder de A27, Breda-Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond. 4 kilometer, tussen de 5 en de 10 minuten extra aan dagelijkse drukte. En goed nieuws vanuit Brabant, de A58 is weer vrij. Richting Eindhoven was er een ongeluk gebeurd bij Oorschot. Nu nog 5 kilometer en 10 minuten vanaf Tilburg Centrum Oost.
0: Dankjewel. Tijd voor het nieuws van 19:30. Carmen is aangeschoven. Praat je bij.
3: Er zijn gisteravond rellen uitgebroken in Belfast. In de Noors-Ierse stad is veel woede nadat er op sociale media een video was verschenen van een migrant die meerdere keren instak op een slachtoffer dat zwaargewond naar het ziekenhuis moest. En nu is in Belfast de vlam in de pan geslagen, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
4: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd. Ja, pas aan het einde van de avond begon het heel hard te regenen. En toen kwam er ook een einde aan die rellen.
3: Belfast hield er al rekening mee dat het uit de hand zou lopen. Uit voorzorg gingen veel winkels dicht, werden busritten geschrapt en gingen evenementen niet door. Een Italiaanse astronaut gaat volgend jaar mee met een missie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het gaat om een reis van Artemis. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. En allemaal bedoeld om een nieuwe maanmissie voor te bereiden. Het is voor het eerst dat een astronaut uit Europa is uitgekozen. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Je krijgt dan een gasmasker over je gezicht en sterft door zuurstofgebrek. Op die manier zijn 8 mensen geëxecuteerd. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuishaven van Oranje,

0: de komende weken tijdens het WK voetbal. Volgens commentator Armand Afsaroglu is het verschil met New York groot. En niet alleen maar omdat het in Kansas een stuk warmer is.
1: Je merkt ook wat meer WK-sfeer. New York is een wereldstad. Het stond vooral in het teken van basketbal. New York niks. We staan in de NBA-finals. Je merkte daar werkelijk helemaal niets van het WK-voetbal. Maar als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad. 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
0: Vandaag werkt Oranje een open training af en daar mogen Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen ook komen kijken.
2: Dat is even de vraag. Had je voor de zweer?
3: Ja, ik heb daar ideeën. Ja. Kale kerels, zelfverzekerder.
2: Ja, dit zegt het denk ik al. Ja, maar het heeft volgens mij ook te maken. Ik heb wel eens gehoord dat je als man, wanneer je meer testosteron hebt, dat je sneller kaal wordt. En testosteron zorgt natuurlijk ook wel voor zelfvertrouwen. Daarom zijn denk ik kale mannen over het algemeen zelfverzekerd.
0: Ja, maar ik hoorde wel veel mannen klagen als ze van die inhammen krijgen. En dat ze dat dan proberen te verdoezelen en zo. Hoor ik alleen maar steun. Ja,
2: ik hoor dat zelf eigenlijk nooit, maar
3: ik hoor hier ook een oordeel in, Carmen.
2: Nee hoor.
3: Nee. Het zit iets anders. Want het gaat er eigenlijk over dat er nu, dit is een reportage in het AD vanuit Leerdam, in een tattoo shop daar. Daar is een meneer, hij heet Daniel, en die heeft zich eigenlijk gespecialiseerd in het, ja, dat je als man kaal bent, maar dat je dan allemaal stoppeltjes laat tatoeëren op je hoofd. Dat zijn hele kleine puntjes. En dan lijkt het net alsof je zeg maar zelf ervoor hebt gekozen om je hoofd kaal te scheren. Terwijl het eigenlijk
2: permanente make-up.
3: Ja, eigenlijk wel. Hij heeft dat ergens gezien, deze Daniel. En die dacht, dat is ook leuk. Want ja, weet je, het is een kleine manier om mannen weg te helpen. Want hij zegt, ze komen voorovergebogen de winkel binnen. Zo, eigenlijk zoals Carmen het net omschreef.
0: Zucht steun.
3: Wat erg. En dan hebben ze dus zeg maar die stoppels erop getatoeëerd. En dan denk je, hé, maar hij is eigenlijk helemaal niet kaal. Hij heeft zelf bedacht om het af te scheren. En dan lopen ze weer helemaal zelfverzekerd de winkel uit.
2: Het is eigenlijk precies tegenovergestelde van mijn theorie dus. Dat ik dacht dat kale mannen juist zelfverzekerder waren.
0: Ja, dus ik krijg eigenlijk de koffie. Daar komt het op.
2: Kun je met dit onderdeel ook een koffie verdienen?

0: staat toch te kijken. Hij geeft heel vaak van die pop-up concerten, hè, Ed Sheeran. Dan in één keer dan staat hij ergens...
1: Onze vriend van BFF Ed.
0: Ja, op straat of in de metro. En, want we hadden hem ook helemaal niet gepland. Dus,
1: ineens zat hij hier.
0: Ja, ik wilde Madonna draaien. En ik zat Ed Sheeran hier. Nou ja. Ja. Dus ja, dan moet Madonna maar een ander keertje.
1: Ach, onze Ed.
0: Ja, het is, onze Ed. Ja. Ja, zo voelt het wel een beetje.
1: Nee, zeker.
0: Ed Sheeran en Adi Damen voor Frankie Goes to Hollywood en Relax.
2: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
0: Welke zou ik gaan draaien, denk je?
1: Ik denk Nona.
0: Die van gisteren?
1: Ja.
0: Dat zou toch saai zijn dat je gewoon 2 dagen achter elkaar
1: nee,
0: zelf
1: een liedje. Nee, dat is een heel leuk liedje.
0: Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nona. Sorry?
1: Wat doe je?
0: Nee, ik denk, doe het nog een keer.
1: Oh, nog
0: ik, vond,
1: keer.
0: Ja. Ik vond de aankondiging minder mooi dan ik eigenlijk had gewild.
1: Dan moet je eigenlijk nog even schieten dat er dan zo'n bloed naar beneden loopt.
0: Nee, maar je doet toch altijd net alsof James Bond?
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar dan kan je toch ook net doen alsof?
0: Dan doe ik even net alsof. Hey, welke denk je dat ik ga draaien?
1: Ik denk, What a Way to Die.

0: onze favoriete Bondgirl die nooit een Bondgirl is geweest. Maar ja, wat die is, kan nog komen. Het kan maar zijn dat die mensen, die zijn natuurlijk heel druk bezig met die nieuwe film. Dat ze nu denken, weet je wat, we noemen het gewoon What a Way to Die. En we vragen Nona om de titelsong te doen, want die is toch al klaar.
1: Schat
0: ook geld.
1: Ja,
0: toch?
1: Nee, zeker.
0: Hartstikke efficiënt. Ja. We gaan de intro rally spelen. Voor het eerst dat we een intro rally kandidaat hebben, volgens mij, voor zover ik me kan herinneren, met eigen jingles.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is toch geweldig.
2: Hallo, Tommy Mulder.
3: Jan Willem, start op.
0: Ja, we bellen met Tom Mulder.
1: Oh.
4: Goedemorgen. Ja, hey, dat niet al mijn hele leven hoor, inderdaad.
0: Ja. Maar heb jij Tom Mulder zelf ook wel eens beluisterd? Want je bent 33, dus dat is wel een beetje... Tom Mulder was al een beetje voor jouw tijd.
4: Nee, ik heb hem niet beluisterd, maar ik heb wel gedacht... Ik hoor mijn hele leven al zijn naam voorbij komen. Ik dacht, dan moet ik ook maar wat van muziek af proberen te weten. Dus.
0: Oh, wat grappig.
4: Vandaar dat we hier zijn.
0: Dus je was het aan je naam verplicht eigenlijk om je in muziek te verdiepen?
4: Ongeveer.
0: Wat grappig.
1: Maar hebben je ouders, hebben die dat geweten of is dat gewoon toevallig?
4: Nee, die vonden het mooi. Mijn moeder wilde me Bob noemen. En toen zei mijn oma, moet je niet doen, noem hem Tom. En zodoende.
0: Ah, ja, nou, wees blij dat ze niet van de X-Files hielden. Dan was je agent Mulder geweest.
4: Ja, precies. Ja.
0: Je hebt er 5. De eerste is 10 seconden. De laatste is 2 seconden. Je wil spelen met de top 2000, hè?
4: Ja, klopt.
0: Dat zo zie je maar weer. Dus wat dat betreft, veel gebeurt er, weinig veranderd. Tom Mulder is niet voor 1 gat te vangen. Hè? Top 2000.
5: Ronde 1.
0: Ken je nog een goede Tom Mulder grap, Jeroen? Want Tom Mulder was ook wel van de humor.
1: Ja, Tom Mulder was van de one-liners. Dan zei hij, oh, het is zo warm buiten. De portier heeft zelfs de slagboom open gedaan.
4: Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat oh, het is zoveel knoppen hier in de studio. Het lijkt wel lente.
0: Goed. Ik weet er ook nog eentje. Mag dat?
1: Ja, tuurlijk.
0: Goedemorgen, de koffie is zwart, net als mijn salaris. Ja. We gaan de intro spelen.
1: Ja, Tom is niet onder de indruk.
0: We hebben de 5, de eerste 10 seconden. Ben je er klaar voor, Tom?
4: Zeker.
0: Komt-ie aan. Ja. Succes.

0: Ja, dat is Iris van de Google Dolls.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ronde 2. De Google Dolls Iris speel je over 8 seconden.
0: Zeker.
1: Komt-ie aan.
0: Ja, daar gaan we. Dat is denk S10.
2: Ja, de diepte, zo, daar lijkt het wel op.
3: Oh. Zit je nou toch allemaal te kletsen,
2: joh? Oh, sorry.
3: Joh.
2: Hey.
0: Als jij de titel al noemde, dan...
2: Ja, het was eigenlijk een lach dat er wel voor de hand had.
1: Inderdaad.
2: Ja.
0: De diepte?
1: Nee, ja. Nee. Maar Jeroen die praat gewoon zijn mond voorbij, oh, maar op de verkeerde manier.
0: Ik heb geen idee welke het dan anders is.
1: Ja, maar weet je überhaupt zeker dat je voor S10 speelt? Dat is eigenlijk een betere vraag.
0: Ik kom op niks anders nu.
1: Je komt nu op niks anders?
0: Nee.
1: Maar goed, dan kun je gokken. Maar ja, dat is nu op dit moment denk ik in deze fase... onder deze omstandigheden misschien niet de beste beslissing.
0: Ik wil hem nog een keer horen, inderdaad.
1: Ja, dus er gaat een mok stuk.
0: Geen probleem.
1: Oké. Oké, krijg je hem nog een keer te horen. Opperste concentratie, zou ik zeggen. En dan focus je op iets anders.
0: Yes.
1: Komt-ie aan.

0: Nee, of iets van herstel. Nee, ik kom er niet op.
1: Niks meer.
0: Nee, helaas.
2: Nee?
0: Nee, it doesn't ring a bell.
2: Ik zocht Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars.
0: Oh, ja. Nu ja. Zeg.
2: Ja, maar ik snap wel, als je eenmaal in die S10-tunnel zit... dat je dat met dat uithaaltje zo in dat intro... dat zou helemaal niet gek zijn. Maar ja.
1: Ik dacht, ik zeg het maar meteen, dan kill ik meteen dat hele gevoel. Ja.
0: Oh nee, ik dacht dat je juist...
1: Ja, dat wil niet voorzeggen, Tom.
2: Ja.
1: Nee.
2: Kijk, ik kan hem nu nog een keer laten horen, maar nu weet je het antwoord al. Dus dat zou
1: wel doe ik, dan misschien dat hij dan wel heeft van...
2: 6 seconden was deze geweest.
0: Ja, you could love a bad name.
2: Nee, dit was Living on a Prayer. Ja, dat was hem. 4 seconden was deze.
0: Always Take the Weather, Crowded House.
2: Weather With You was het antwoord geweest. Oh, en de laatste was deze.
0: Feel.
2: Ja, dat is een goeie. Zit er iets bij waar we je blij mee kunnen maken, Tom?
0: Ja, ik van tevoren had voorgenomen dat degene waar ik fout op ga, laten we die draaien. Maar ik vind toch Weather With You, die mag veel vaker gedraaid worden.
2: Ja, gewoon een beetje weer gedraaid, hoor. Hey, we sturen je niet met lege handen weg, Tom.
1: Nee, want hij komt naar Schiedam, het prachtige Schiedam natuurlijk. Hè. Die exclusieve veldbeginning, Jan Willem start op Sneutelhanger.
0: We kijken naar uit, dankjewel.
2: Van harte gefeliciteerd. Hij is er

0: Tom Mulder is het een kleine stap naar Carmen Verheul. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit erin?
1: Nou, raad eens.
2: Gekkenhuis. Maar was er niet heel lang. Maar goed, is legend, hè?
0: Gekkenhuis, hij was er niet heel lang, maar legend. Niet, ja. Ja, dit is iemand die kwam. Dat is een, gaat over een bekend persoon die heel even langskwam.
1: Dat klopt.
0: Marie. Nou, dank je.
3: Radio 2. Nee,
1: zo makkelijk kom je er niet vanaf.
0: Oh, je wil weten wie het is?
4: Nou, dat
0: weet
4: Elvis. Ik,
0: Elvis.
4: Elvis.
0: Ja. Ze dachten dat hij dood was,
5: Elvis
0: maar...
5: Elvis was terug.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
11: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
12: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: In het voetbal zijn er momenten...
11: Bergkamp 2-1!
1: ...die impact maken.
15: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
1: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: Het is 8 uur. Op woensdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ondanks de afgesproken wapenstilstand... hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt.
4: Het begon allemaal toen Iran eergisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter zou hebben geraakt, zegt correspondent Rudy Bauma.
20: Trump voelde zich gedwongen Iran aan te vallen op een moment dat diplomaten dichtbij een nucleaire deal met Iran dachten te zijn. Een vierpuntenplan dat in Zwitserland zou worden uitonderhandeld. Het was de reden dat het Witte Huis ook de oplaaiende aanvallen tussen Israël en Iran probeerde te sussen. Maar ter relativering, Trump heeft de afgelopen maanden al 37 keer gezegd of geschreven dichtbij een deal te zijn.
4: Op meerdere plekken in het zuiden van Iran zijn explosies gehoord. Iran heeft daar weer op geantwoord met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Nederlanders krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen, dat schrijft het AD. Van 51 behandelingen die in Nederland wachten om toegelaten te worden, zijn er in Duitsland 48 al beschikbaar. Het gaat vooral om kankermedicijnen. Nederland voert voor elk medicijn dat is goedgekeurd door Europa nog extra controles uit. En daarom duurt het langer voordat ze beschikbaar zijn. Een Belg heeft een recordbedrag gewonnen met een loterij. 175 miljoen euro en dus kan diegene de champagnefles opentrekken. Want volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan kunnen meedoen. In Nederland kan dat niet. Je moet vooraf de juiste combinatie raden van 5 nummers en 2 sterren. Mike Tyson was weer in Amsterdam om daar een tweede coffeeshop te openen. Het bezoek van de bokslegende was kort maar krachtig. Er kwamen een hoop fans op af uit binnen- en buitenland.
21: It was amazing. It was my idol. It's incredible. He gave me a hug. It was amazing. It was amazing. It's amazing.
22: Sure, how is it to be in Amsterdam? No interviews?
2: Gekkenhuis.
23: Dat is wel druk.
2: Gekkenhuis. Maar was er niet heel lang. Maar goed, het is legend, hè? Ik speelde al Punch-Out toen ik op de middelbare zat, man.
4: Ja, Punch-Out, zegt hij. En dat is een vechtspel op de Nintendo met Mike Tyson.
24: Ja, man.
4: Hij wilde dus geen interviews doen, maar ging nog wel even naar de rondvaartboten. Dat is namelijk ook een projectje van hem. Je kunt daar namelijk aan boord een joint opsteken om dan te genieten van de relaxte sfeer van de stad.
24: Nou,
4: zo
24: heerlijk. Daar heb je ook een joint voor nodig. Ja, dat ruik je ook altijd als je door Amsterdam loopt.
4: Nou ja joh, nooit gerookt.
24: Dan hoef je dat even op te steken.
4: Het weer nog, ja, droog en zonnig, maar vanmiddag lokaal stevige regen en onweersbuien. Het wordt een graadje of 17.
25: En de verkeersinformatie is van Tim Schaap. Goedemorgen.
26: Hey, goedemorgen jongens. Ja, nu is hij natuurlijk wel het voorbeeld om te gaan hotboxen met z'n allen. Weet je wat dat is?
25: Hotboxen, ja, absoluut. Ja.
26: Ja, toch? Heel goed.
25: Wat is het?
26: Mag
25: je
26: googlen.
25: Oh.
26: Nee, dat is, nou goed. Hey, jongens.
25: Nee, dan moet je het uitleggen ook,
26: ja,
25: Tim.
26: Ja, daar luisteren kinderen om 3 over 8, hè. Nou, kijk, het gaat om in een afgesloten ruimte. Als je dan zeg maar daarin jointjes doet of andere geestverruimende middelen die je inhaleert, dan blijft het in die ruimte hangen. Dus dan wordt iedereen heel erg stoned.
25: Oh zo.
26: Dus hotboxen.
25: Eigenlijk is Amsterdam is één grote hotbox. Zo zou je het kunnen zien.
26: Ja, eigenlijk wel. Zeker. Ja. Zo, mooi inderdaad. Op een rondvaartboot. Maar goed. Hé, jongens, de ochtendspits. Je stelt tot nu toe niet al te veel voor, hoor. 130 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. De langste file van het land kun je nu vinden op de A58... Bergen-op-Zoom-Breda, tussen knooppunt Zoomland en Wouwse Plantage. Wow. 4 kilometer en 20 minuten. Toepasselijke naam trouwens, de Plantage. Ja. Er is één rijstrook dicht door dat ongeluk. Vertraging 20 minuten vanaf knooppunt Zoomland dus. Dan een pechgeval bij Breukelen. Een kapotte auto op de A2, Den Bosch-Amsterdam. 10 minuten vanaf Utrecht. En drukte in op de N348, Zutphen richting Deventer. Voor Epsen 3 kilometer en 25 minuten. En dat komt daar door een ongeluk.
25: Auf Wiedersehen. Tjus.
27: Ster. Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
28: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
29: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
30: Dat gaan we vieren.
29: Aldi.
31: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
32: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
29: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
29: Aldi.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
7: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Jan Willem, start op.

nou de beste dag wordt qua weer, weet ik niet. Het is in ieder geval een wisselvallige dag. Hier en daar een buitje, maar de zon piept er ook af en toe doorheen. Veel kans op regenbogen vandaag. Het wordt ongeveer 17.

0: Het is woensdagochtend. Dat betekent dat we straks gaan bellen met de mystery guest. We hebben al één liedje doorgekregen, was een uurtje geleden. Country Roads van John Denver. Wij weten niet wie we straks gaan bellen, maar we krijgen wel 5 liedjes. Dus nu nog 4 andere. Welke zijn het?
1: Please, Please, Please van Sabrina Carpenter. The Climb van Miley Cyrus. It's Not Over Yet for King and Country. En Best Friend door Saweetie en Doja Cat.
0: Hey. Dit is wel even een gemixt lijstje.
1: Ja.
0: Want bij John Denver dacht ik aan een oude ziel.
1: Ja, of Caroline van der Plas.
0: Dat dacht jij aan inderdaad, ja.
1: Ja, was meteen wat ik dacht.
0: Ja, ja, ja.
1: Je ziet er al gaar op de trekker.
0: Ja, maar ik zie haar niet. Ik bedoel, Sweetie, het kan dat ze ervan
1: houdt. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik heb nog steeds in mijn gevoel dat het iets te maken heeft met voetbal.
0: Een voetballer of een voetbalster. Een
1: voetbalster, dat kan natuurlijk ook.
0: Veel dames,
1: ja.
0: Valt ook op.
1: Ja.
0: Een vrouw. Een voetbalvrouw. We hadden gisteren al Suze van Kleef. Zouden we dan nu weer met Suze van Kleef gaan bellen?
1: Nou ja, ja waarom niet?
0: Waarom
1: ja.
0: niet?
1: Ja. Hoe heet ze nou, die handbalster die nu net gestopt is?
0: Estefana.
1: Estefana Polman.
0: Estefana Polman.
2: Ook een goede. Dit zijn ze, de 3 van vandaag.
0: Ja, misschien zijn wij een hint over het hoofd. Hè? Als jij denkt, van, ja jongens, oh man, als die erop staat, dan weet ik het zeker. Dan gaan jullie straks bellen met deze persoon. Dat helpt straks weer. Dat scheelt ook tijd.
1: Maar wie
0: dat is lekker.
1: Je?
0: Ik zeg nog even niks.
1: Oh, je zegt nog
0: nee,
1: niet.
0: Ik ga straks raden.
1: Je
0: ja, toch?
1: Je snor.
0: Nee, ik druk mijn snor niet. Ik blijf gewoon. Nee, het begint toch straks pas echt.
1: Oh ja.
0: Dus laten we weten via de app.
2: Nummer 3.
0: Ja. Drie dingen waar het vandaag over gaat. Het Nederlandse vrouwenelftal. Ja, misschien gaan we straks wel bellen met een van die dames. De Oranje Dames hebben gisteren hun laatste kwalificatiewedstrijd gespeeld. Dat was tegen Polen. Het gaat om het WK natuurlijk. Ze hebben 3-1 gewonnen. Het was gewoon een hele goede wedstrijd. Dat vond ook Wieke Kaptein die gisteravond de eerste goal maakte.
3: Ja, ik ben heel trots op het team. Ik denk dat we vandaag gewoon een hele goede pot hebben laten zien. En vanuit daar moeten we gaan bouwen.
0: Kijk, als je een goede pot laat zien en van daaruit kan bouwen, dan heb je een mooie uitgangspositie. Maar het was net niet goed genoeg voor directe plaatsing op het WK in Brazilië volgend jaar. Dus ze gaan nog play-offs spelen.
2: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag de buitenspeeldag, want dat is het vandaag. Dat is een initiatief van Jantje Beton. Om buitenspelen voor kinderen te stimuleren. En dat doen kinderen eigenlijk te weinig, dat vinden ze. Dit jaar is het thema van deze dag: geef die bel een lel. Ja, 42% van de kinderen speelt niet buiten omdat ze niet bij elkaar durven aan te bellen. Nou, op jantjebeton.nl kan je een poster downloaden. En als je die dan op de deur plakt, dan laat je eigenlijk zien dat er bij jou aangebeld mag worden om buiten te spelen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Kinderen vinden sowieso bellen lastig, hè? Of het nou aanbellen is of opbellen.
1: Opbellen,
0: je
1: oh ja.
0: Alles met bellen erin.
1: Oh, serieus, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Oh.
0: Ja. Dus dat is, ja, ik snap het wel even.
1: Oh,
0: ja,
1: zo.
0: Alles gaat via Snapchat.
1: Ja, precies. Dus we durven niet meer te praten.
0: Ja, behalve via Snap.
1: Ja, ja.
0: Dan kun je ook denken van, of je nou aanbelt of je vraagt via Snap wil je buitenspelen. Maar dan moeten de kinderen uit de buurt natuurlijk wel op Snap. Nou goed, hoe dan ook, gewoon aanbellen en dan komt het allemaal goed.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, 3 dingen waar het vandaag over gaat. In volstrekt willekeurige volgorde. Plekje 1 is voor Bob van den Burgt. En die verdient wel een plekje 1. Want hij is op dit moment bezig aan een wereldrecordpoging windsurfen. Op het Gevelingenmeer is dat bezig. 800 kilometer in 24 uur op de surfplank. En daarmee wil hij zoveel mogelijk geld ophalen voor Spieren voor Spieren. Maar het is een zware nacht geweest. Dat vertelde Roel, die hem vanaf de kant begeleidt deze ochtend bij ons in de show.
4: Bob was na 4 uur onderweg te zijn. We zijn om 6 uur gestart, was hij echt heel goed onderweg. En zaten we zelfs op een schema van 1100 kilometer. Dat wisten we dat we dat niet zouden gaan halen. Maar dat het daarna zou gaan regenen en dat de wind eigenlijk helemaal wegvalt, dat hadden we niet verwacht.
0: Ja, dus eerst op schema om 1100 kilometer te halen. Dat is ruim het wereldrecord. En nu is het de vraag of het gaat lukken. Sowieso is het al geslaagd, want hij wil geld ophalen voor Spieren voor Spieren. En dat is een belangrijk doel. Als je denkt, nou, ik wil Bob nog even een zetje in de rug geven. Even de wind in de rug, zo, daar op het Gevelingenmeer. Surfenvoorspieren.nl.
1: Yes.
0: Dan kun je live meekijken en geld doneren. Dus surfenvoorspieren.nl.
2: Kom

0: afgelopen vrijdag. Dus opgaan in ons tv-programma. Moet je toch horen.
1: Deze was toch ook zo lekker afgelopen vrijdag, hè? En dan met je neus vooraan staan. Bedankt nog!
0: Ja, dat was mooi. En mocht je het gemist hebben, je kan het gewoon nog kijken, hè? NPO Start.
2: Het zit er volgens mij ook allemaal op YouTube, dus als je dat leuk vindt, dan kan je een heel playlistje maken met alleen maar goede muziek.
0: Maar NPO Start is leuker, want dat telt het nog mee voor de kijkcijfers.
2: Oh.
0: Ja, dit is het.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dus check
2: vraag even. Gewoon je buurvrouw ook.
0: Ja, inderdaad. En je familie heb je vandaag een gehouden. Zullen we een watch party doen? Gaan we even Jan-Willem Ruimte op terugkijken van afgelopen vrijdag?
2: Ja, maar dat
0: is. Wat een goed idee. Hm. Ja, maar als iedereen dat doet, hè, dat zou wel heel grappig zijn. Als iedereen die nu luistert dat doet, dan hebben wij
2: dat
0: gewoon.
2: Mag je eigenlijk niet doen, hè?
0: Waarom niet?
2: Nou, dan ben je het aan het manipuleren.
0: Ja, maar het zijn toch niet de verkiezingen?
3: Het zijn geen bitcoin.
0: Nee, het gaat toch niet. Het is toch niet handelen met voorkennis?
2: Het zijn geen bitcoin. Dus allemaal kijken mensen. Ja,
0: je mag toch wel oproepen om mensen naar je programma te laten kijken.
2: Veel heb ik eens gehoord dat als je dat dan doet, dat het dan niet meer telt, dat je dan gedisqualificeerd wordt.
0: Nee,
2: dat
0: zou wel heel lelijk zijn. Laten we de proef op de som nemen. Allemaal streamen. NPO Start, Jan-Willem ruimt op. Afgelopen vrijdag 9:30. Leuk, want Direct is er ook. Hè. Dat was even de boodschap.
2: Oh ja,
0: Sean was erbij, die stond vooraan. Won't Fall. The Mystery Guest. Ja, sommige mensen denken Douwe Bob. Vanwege de climb en Miley Cyrus. Of iemand anders die de Alpe d'Huez heeft beklommen.
2: Ga mee.
0: Nou, die was daar niet, toch?
2: Denk Jet? Nee, maar dat denkt Jet wel. En Dennis denkt dat ook.
0: Ja. Demi Vollering, vanwege die fietst en die klimt natuurlijk ook regelmatig, dat denkt Wilco. Country Roads hebben we, John Denver, Please, Please, Please, Sabrina Carpenter, The Climb van Miley Cyrus, It's Not Over Yet van Four King and Country, en Saweetie en Doja Cat en Best Friend. Ik denk een vrouw. En jij?
2: Ja, dat dacht ik eigenlijk ook.
0: Mystery Guest, ben je een vrouw? Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja.
0: Goedemorgen, ja.
2: Goedemorgen, ja.
0: Kennen wij jou van televisie?
4: Nee, maar de NPO Start-connectie is wel dichtbij.
0: Oh, dit is iemand die heel moeilijk de mond kan houden. God, werk je bij de radio?
4: Misschien.
0: Ben jij Thomas?
4: Ik wil nee zeggen.
0: Ja, nee! Oh! Word je gevraagd als mystery guest, maak je het me zo makkelijk.
2: Bestie!
0: Ja, je hoeft in principe alleen maar ja of nee te zeggen.
2: Hi, Scott.
0: Hi, hoe is het?
4: Hallo, Bestie.
2: Hallo, Bestie.
4: Nou, ik vind het superleuk. Ja, ik dacht eigenlijk dat jullie hem bij Sabrina Carpenter al wel zouden weten, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar jij houdt er helemaal niet van Sabrina Carpenter?
4: Jan-Willem, als Bestie moet je dit weten.
0: Maar waarom vind je haar zo leuk?
4: Ik vind haar leuk omdat zij op een grappige manier altijd een sneer doet naar mannen. En ik doe dat eigenlijk ook, maar dan bij iedereen.
0: Dat is er nog een keer. Dat moet je nog een keer zeggen, want dat ging te snel voor mij. Het is voor mij nog vroeg.
4: Te snel?
0: Oh. Ja. Wat doet ze bij mannen?
4: Ze doet altijd een sneer in haar muziek, maar dan op een grappige manier.
0: Oh,
4: ja.
0: Ik verstond sfeer. Dat ze altijd een sfeer doet bij mannen. Ik denk, wat voor sfeer?
4: Nee.
0: Maar
4: zijn
0: dan, dat is niet de sfeer. En wat heel grappig is, Tannis, want je komt natuurlijk van Vanex, hè, in de grijs verleden. Hoeveel jaar is dat geleden?
4: Oeh, ik zit nu dit jaar 10 jaar bij de radio.
0: Ja.
4: In totaal.
0: Maar hoe lang nu bij NPO Radio 2 in het weekend, van 6 tot 9?
4: 2 jaar. En ik ben bijna 3 jaar bij Radio 2. En ik heb ook een tijdje bij 3FM gezeten.
2: Ja.
0: Ja. Maar is het zo dat jouw muzieksmaak door deze loopbaanontwikkeling is veranderd? Bijvoorbeeld John Denver, had hij 5 jaar geleden ook op je lijstje gestaan?
4: Absoluut, John Denver. Als je mij, ik wil liever niet dat je me googelt, maar ik heb 15 jaar geleden meegedaan met een concert op school. En toen heb ik gewonnen met zingen, omdat ik toen Country Roads ging zingen. Oh, ja, en ik heb 2 prijzen gewonnen, hè, jongens. 2 prijzen.
2: Welke dan?
4: Nou, ik kreeg zangles en 2 trofeeën. Dus dat vond ik heel leuk. Dat waren mijn eerste trofeeën.
0: Oh. En jij zegt niet googelen omdat daar bewijs van is?
4: Ja, dat staat nog steeds online. Het is gewoon niet zo goed. En toen, een paar jaar later, heb ik het nog een keer geprobeerd.

0: En dit is dus die tweede poging, neem ik aan.
1: Volgens mij, ja, ik heb twee opgenomen, inderdaad. Twee versies.
0: Maar dit ziet er heel professioneel uit. One Take Covers bij Tanas, John Denver, Country Roads.
2: Hoor toch eens even. Take me on to the
0: place I belong. Hé, maar is er een zangeres in jou verloren gegaan of zing jij nog regelmatig?
1: Ja, ik zing als hobbyist. Ik doe er verder eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar ik wilde dat vroeger wel heel graag. En ik weet niet of jullie Jasmine Thompson nog kennen.
0: Ja.
1: Van Ain't Nobody Loves Him Better. Nou, zij had ooit, toen zij net was begonnen met covers maken, waren wij best wel nauw in contact met elkaar. En toen zei ze ook, oh, you're so great, we should collab. Mm. Ja, en toen dacht ik, nee, dat is helemaal niks voor mij. En nu denk ik, ja, ik had ook misschien zo ver kunnen komen. En ja, misschien was het ook gewoon de bedoeling dat ik met mijn stem anderen een podium zou geven. En
3: het kan natuurlijk en uiteindelijk, hè?
1: Dat kan, maar ja, jullie hebben meer kortere lijntjes dan ik. Dus ik zou het leuk vinden om ooit mee te doen met de Masked Singer.
0: Oké, ja, maar goed, dan moet je niet te hard roepen, want dan is het natuurlijk al verklapt. Dus,
1: ja, dat is waar. Eigenlijk maar
0: dit soort dingen moet je harder roepen dat je het niet wil, want dan gaan ze je juist bellen.
1: Ik wil het echt niet.
0: Dat heb ik bijvoorbeeld, met het perfecte plaatje ook nooit aan mee willen doen.
3: Dat gaat nooit gebeuren, denk ik.
0: Wat een verschrikkelijk programma is dat. Oei. Maar Tanas, ja, het is wel leuk. Ik zei, ja, het is wel leuk om te kijken van of je er wat mee kan doen op de radio, weet je wel. Het is niet per se om jezelf te etaleren, maar het is wel een talent. Net als dat Bart zijn pianocovers natuurlijk altijd doet. Het is wel heel erg leuk in die opening met de Top 2000. Het is wel iets. Als je daar je liefde en je passie ligt, dan is dat ook leuk om daar wat mee te doen, denk ik.
3: Of met de passion. Over passie.
1: Ik vind het heel lief hoe jullie me aanmoedigen. Eens even kijken of jullie of er hetzelfde zeggen.
3: Nou zeg, waarom zouden we dat niet als de microfoon uit is ineens iets heel anders zeggen?
0: De slogan van NPO Radio 2, er is maar één Jeroen. En er is maar één Jan Willem, dus.
1: Ja. Ik zit jullie te plagen, dat hoort ook wel een beetje bij de besties. Maar ik moet er wel van blozen, ik vind jullie heel lief.
0: Tanas, wat mogen we draaien op deze mooie woensdagochtend van jouw lijstje van vijf?
1: Nou, ik dacht aan Sabrina Carpenter, omdat dat wel heel mooi past bij mij.
0: Please, please, please.
1: Ja.
0: Gaan we dat doen? En dan een afspraak met iedereen om gewoon zaterdagochtend te luisteren. Van hoe laat de wekker?
1: 6:00 AM.
0: 6:00 AM, dan is ze gewoon paraat. Tanas, leuk dat je onze mystery guest wilde zijn.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
2: Mooie dag, tot snel. Hoi.
1: Doei.

0: guest mag kiezen. Sabrina Carpenter uit haar lijstje. Dat is een mystery guest vandaag, collega Tanasa Yebi.
1: Ja, ja, mijn buurvrouw bij de Top 2000. Altijd gezellig.
0: Leuk, hè? Ja. Zaterdagochtend is het weer om 6 uur. Op een wisselvallige dag vandaag, met af en toe een buitje. Maar de zon laat zich ook regelmatig zien. Het wordt een graad of 17. En de verkeersinformatie die komt van Tim Schaap. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen heren. Hallo, hallo. Het is geen hele drukke ochtendspits. In totaal 107 kilometer op dit moment. Zelfs voor een woensdag valt dat eigenlijk aardig mee. Vooral veel korte files van ongeveer 5 minuten. En uiteraard een paar in de selectie die er nog wat uitspringen. Allereerst A2 Eindhoven-Maastricht tussen Elslo en Maastricht-Noord. 5 kilometer en 15 minuten. De vertraging is dus een kwartier. Komt daardoor een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. Dan een file op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Eemnes. 6 kilometer, 30 minuten. Vermoedelijk is daar ook een ongeluk gebeurd. En dan nog even naar Brabant voor de A58 Bergen-op-Zoom-Breda. Bij afrit Wouwse Plantage nog een file van 15 minuten. Eerder gebeurde er een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrijgegeven.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30 met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wie met een illegale fatbike een ongeluk veroorzaakt is niet verzekerd. En niet iedereen weet dat. Terwijl het aantal ongelukken met fatbikes wel toeneemt. En ook de ergernis. In Barendrecht is vandaag een grote politiecontrole. Ook minister Karremans is daarbij. Hij zegt dat ouders goed moeten opletten wanneer ze een fatbike voor hun kinderen kopen.
4: Nou, één is dat ze bewust zijn van de risico's. Hè? Dat je kind ook aansprakelijk gesteld kan worden als ze op een illegale fatbike rijden. We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is dit nou een legale fatbike of een illegale fatbike? Want dat kan leiden tot aansprakelijkheidstelling, zelfs onder strafbad. Hè? Dus nog los van die boete. En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km per uur door hier Barendrecht scheuren.
3: Ja, vandaag wordt er een checklist gelanceerd waarmee mensen kunnen controleren of die fatbike die ze kopen wel legaal is. Er zijn niet alleen luchtaanvallen in Iran, ook in Afghanistan. Buurland Pakistan heeft het grensgebied bestookt en daarbij zouden zeker 13 mensen zijn omgekomen, ook kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met die organisatie. De Oranjevrouwen moeten play-offs spelen om zich te kunnen plaatsen voor het WK voetbal van volgend jaar in Brazilië. Gisteravond was de laatste poolwedstrijd. Oranje won met 3-1 van Polen, maar eindigde tweede in de groep. Speelster Wieke Kaptein heeft vertrouwen in die play-offs.
5: We hebben natuurlijk ook een vrij nieuw team. We moeten met elkaar leren en ik denk dat we dat nu aan het doen zijn. En we moeten nu gewoon strijden om te kwalificeren.
3: In de groep van Oranje werd Frankrijk groepswinnaar en dat land plaatste zich rechtstreeks voor het WK. En een record aantal mensen doet dit WK voetbal mee aan een voetbalpoeltje. Al meer dan 1 miljoen mensen hebben zich aangemeld bij Scorito, zo meldt Omroep Brabant. En dat aantal loopt waarschijnlijk nog op.
6: Ga ik wel doen, ja. Ik heb nog volgens mij 3 dagen.
5: Oh, ja, dat moet ik nog.

0: wel doen bij mijn werk.
1: Ja. Ja. Wie heb je als wereldkampioen?
2: Spanje natuurlijk.
3: Frankrijk. Want we zijn dan precies op vakantie. En dan wordt het feest in Frankrijk.
4: Spanje of Frankrijk?
5: Nederland.
1: Jij wilt de pool niet winnen?
5: Nee.
6: Ho, ho, ho.
7: Hebben jullie hem al ingevuld of niet? Of
6: doen we moeten dat nog doen. Jeroen die zit me wel echt te heuken. Zo van, wanneer kom je dan met die pool?
7: Oké, en wie wordt dan kampioen?
8: Nederland.
6: Nederland, 100%. Hè? Nederland-Portugal in de finale. Ja. Dus,
8: en dan wint Nederland.
6: Ja, dat heeft die Duitser al voorspeld. Hè?
8: Die Duitse econoom heeft het verstand, want die voorspelt het altijd goed. Ja.
7: Oké, jullie delen in de winst, dat hoor ik al.
6: Ja, je kan je aansluiten bij onze pool.
7: Ja, nee, ik moet hem ook nog invullen. Ik heb tot morgenavond de tijd sowieso nog. Dus, maar ik ga het zeker doen.
6: Ja, maar goed, in de NOS-pool met al die sportfanaten, dat wil je natuurlijk ook niet.
7: Nee, dat is eigenlijk waar. Kan ik nog in jullie pool dan?
8: Nou, absoluut. Of juist wel. NPO Radio 2. Dat je juist, doordat je daar dan zeg maar een beetje de outsider bent, het heel goed doet.
7: Zou je

0: Dance With Somebody, Mando Jao, The Four Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Zometeen het laatste nieuws van de sterren.
1: Ja, nou, en god jongens, nou, we hebben een enorme ster in het programma straks. Okay. En ik weet dat jij er heel erg fan van bent.
0: Oh, leuk.
1: Ja. Zal ik al wat vertellen? Ja, Frankrijk.
0: Frankrijk.
1: Alpinopetje.
0: Bordeaux. Ja, beetje onverzorgd baardje.
1: Nou, dat zou ik niet durven zeggen.
0: Beetje vrijbuitersbaardje.
1: Ja, het is wel een vrijbuiter. Hij kent iedereen.
0: Leuk.
1: Dus hij is ook zo meteen bij ons. Nou goed, je hoort het straks in het team van 9 over wie zou het gaan.
0: Ja, maar er is dus iets aan de hand rondom hem.
1: Rondom hem. Er is natuurlijk altijd wel iets aan de hand, maar het is ook heel leuk. Ja.
0: Herken je dit liedje?
1: Dit herken ik. Ja, ach jongens, dit
0: afgelopen
1: is zo
0: vrijdag.
1: Mooi.
0: Daar is er bij ons in de tv-show Jongeren op Ruimte op. En het was meer dan schitterend. Raccoon en Vela, Daffodil.

0: Fela en Raccoon met Daffodils.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, dan laten we de boel met even een bakje koffie erbij.
1: Nou, een matcha met amandelmelk, een krantje erbij en een krentenbolletje. Lekker allemaal. Nou, dat was eventjes een enorme scoop die gisteren zomaar op de socials werd gelanceerd. Alsof het niks is. Dave Roelvink die hint op Instagram namelijk op een mogelijke samenwerking met Mike Tyson, de bokslegende. Hij is natuurlijk zelf ook al lekker bezig altijd. Naar eigen zeggen verschijnt er binnenkort iets heel diks.
0: Nou, Mike Tyson dus.
1: Nou, Mike Tyson is niet per se dik, maar...
0: Nee, met Mike Tyson.
1: Met Mike Tyson.
0: Een leuke samenwerking.
1: Wordt nu gesuggereerd, wordt gefluisterd in de PC Hoofdstraat. Een mysterieus bericht op Instagram van Stromae. @tovelo, RSVP. Wij weten mee. Meer op 12 juni komt hij met een nieuwe single. Of eigenlijk doet hij mee aan de single van Tovelo.
0: Tovelo. Dat is leuk. Een mooie samenwerking.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Dat is eigenlijk komende vrijdag al. Als je vanaf vandaag een boek koopt voor minimaal €17,50... dan krijg je daar een boek bij van wijnboer, tv-maker en schrijver Ilja Gort. Hij schreef het zomerlezergeschenk Petit Café du Bonheur, zo heet het.
0: Oh, het is een soort boekenweekgeschenk. Een soort
1: boekenweekgeschenk, want weet je wat het is? We moeten meer lezen! Ja!
0: Tenminste, dat is het hele idee erachter. Ilja Gort, goedemorgen.
2: Bonjour.
1: Hij schrikt zich een hoedje en een sjaaltje.
2: Nou zeg.
0: Ja, maar goed, daar heeft u er ook wel heel wat van. Ja. Hoeveel van die Alpino-petjes heb je?
2: Nou, gek genoeg heb ik er maar één.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: En die gaat dan af en toe in de wasmachine?
2: Nee, dat kan niet, want ik heb hem altijd nodig. Dus ik krijg ook heel veel klachten van mensen. Zet die vieze pet nou eens, kopen ze een nieuwe.
0: Maar pet is in de
2: was. Dat gaat niet. En elke keer als ik ergens, vooral in Baskeland ben of zo, dan ga ik zo'n winkeltje in. Dat past er nooit één. Ik heb er maar eentje die echt goed past. Ik heb een bijzonder hoofd, denk ik. Ik weet niet wat het is.
0: Het is wel grappig. Ja, ik had het niet verwacht. Ik denk, die heeft een hele collectie.
2: Nee.
0: Geinig. Ilja, ik bewonder jou enorm. Ik kijk heel graag naar je televisieprogramma. En of dat nou voor de 16e keer herhaald wordt of niet. Ik vind het altijd even leuk. En dan vraag ik me altijd af. Ken je die mensen allemaal echt? Of ben jij gelijk heel familiair als je iemand voor de eerste keer ontmoet?
1: En denken de mensen, we doen wel mee, want het zal wel erbij horen.
0: Ja, ik zal hem wel kennen. Ik zal hem wel vergeten zijn.
2: Nou, kijk, deels is dat zo. Want ik ken natuurlijk veel mensen, omdat ik zelf wijnboer ben, ken ik een hoop wijnboeren. Vanuit beurzen en dingen en zo. Maar ik heb ook tot schade en schande geleerd dat hoe je Fransen moet pakken. Ik heb dus de gebruiksaanwijzing van de Fransen heb ik geleerd. Je zou het Fransen zeggen, nou, gereserveerd. En die zijn heel lang blijven ze u zeggen. En die blijven de deftig doen. En die blijven zich een beetje terug in de schulp. En dan wordt het nooit wat als je een televisie wil maken. Dus wat ik doe voordat we vandaag gaan, ga ik ze naar ze toe. En dan prik ik ze met gestrekte wijsvinger in de buik. Dus ik kan dat iedereen aanbevelen. Dat is echt de juiste manier om met Fransen om te gaan. Gewoon, want Fransen zijn vaak, stikken die wijnboeren vaak een beetje een dikke buik. Dan prik je daarin. Dan zeg je, zo, jij hebt lekker gegeten. En dan is het meteen al een beetje los. En dan pak ik ze beet en dan ga ik ze heugen. En dan zeg ik, nou, wij kennen elkaar toch. En dan hebben ze allebei wijnboer. Doe nou eens een beetje leuk. Klopt nou. En dat is belangrijk. In het begin wist ik dat niet. En dan stond ik met zo'n man en dan stond je zo heel stijfjes. Zij is in zo'n wijnkelder en dan is het, ja meneer, nee meneer, ja ook.
0: Dat is helemaal niet leuk.
2: Nee, dat wordt niet grappig. Dus je moet ook een beetje kunnen lachen. Dus dan, ik heb gemerkt, als je lichamelijk contact maakt, dat dat heel goed werkt.
1: Maar Ellie Lust zou zeggen, het is een aantasting van de lichamelijke integriteit.
2: Ja, nou meteen, hè, meteen. Heerlijk.
0: Ja, maar goed, kijk, de laatste keer dat Jeroen hier iemand in zijn buik prikt, hè?
3: Ja.
0: Toen landde die in een rapportje. Dat is dan weer Nederland, hè?
1: Nee, joh, dat is nooit gebeurd.
0: Nee, dat is nooit gebeurd. Dat is echt nooit gebeurd.
1: Maar?
0: Het is het zomerlezen geschenk geschreven door Ilja Gort. Het heet Petit Café de Bonheur.
2: Ja, wat spreek je dat goed uit?
1: Ja, Jan-Willem kan heel goed Frans. En je krijgt het in de boekhandel als je minimaal €17,50 uitgeeft.
2: Ja, en dat is ook precies, bijna precies de prijs van mijn nieuwe roman. Die komt tegelijk uit. Grand Café de Bonheur.
3: Dat is toch even handig.
1: Die put de M in marketing. Ilja,
2: ja.
1: Hartelijk dank. Merci beaucoup. En een hele mooie dag. En we houden je boek in de gaten.
2: Oké, jullie ook.
1: Fin.
0: Sorry?
1: Dat is eigenlijk, dat staat bij Kuifje ook altijd in, Frans Kuifje. Fin. Dat is dan mijn eind.

0: Lost Frequencies en Head Down. Zometeen.
1: En daar is weer zo'n prachtige naam, jingle.
0: Schitterend. Ah. Ja, ik kan daar een hele podcast van maken. En niet één aflevering, maar wel 20, denk ik, met al jouw jingles.
1: Nou, er staan er inderdaad wel veel in het systeem, Jan Willem.
0: Ja, zouden je ook wel Jeroen van Jingle kunnen noemen.
1: Ja, dat had zeker. Als ik Kuifje was geweest, je had het net even over Kuifje.
2: Kuifje.
1: Dan had dit avontuur geheten Jeroen in Radio en Jingleland.
0: Denk ik. Jeroen van Jingle. Ja. Bart is er dus blijkbaar niet, of kom je gewoon even langs om te buurten?
1: Ik heb hem getackled op de trap en toen is iets heel raars gebeurd toen. Nee, hij heeft een probleem met zijn stem. Dus hij wil even één dagje rustig gaan doen.
2: Dat lijkt me wel, ja.
1: Dat is echt wel heel vervelend.
2: Ja, natuurlijk. Oh, jong.
0: Dus, nou, inderdaad. Laten we hopen dat hij dan even herstelt. Maar weet je of het ernstig is?
1: Liedeke, jij staat erbij?
3: Hij is al 2 weken aan het hoesten. Ja, dat heeft wel impact.
0: Ja precies. Ja, want dan hoest je op een gegeven moment je stembanden. Ja.
1: Als jullie nog slagroomtaart of iets over hebben, ik kan ze adres doorgeven.
2: Thee met honing.
0: Volgens mij is hij de leverancier van aan de slagroomtaart. Dan kunnen we misschien beter iets anders zelf kopen.
2: Maar daarover gesproken. Ja.
0: Zeg, heb jij misschien iets van de eerste plaat? Of wordt dat heel erg lastig? Want dan kunnen mensen raden. Want dat is natuurlijk altijd de gewoonte. Bart doet dat dan op zijn piano.
1: Oké. Okay. Hop. Ja.
0: Oh, er zit ook niet echt een intro.
1: Nee, ze gaan meteen zingen. Nee, dus, totally no intro record. Ja, nog een keer? Ja.
0: Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. Laat jezelf horen. Heel misschien mag jij straks aan de slag aftrappen met Jeroen van Inkel. Jeroen, fijne show, hè?
2: Yo. Veel plezier, man.
0: Dit was Jan Willem start op voor woensdag 10 juni 2026. Fijn dat je erbij was.
2: Ja, maakt er een hele mooie woensdag van. Denk aan ons. En dan spreken we elkaar morgenochtend.

0: is NPO Radio 2.
1: Maar aan wie denk jij dan?
2: Vandaag? Nou, aan...
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door...
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
15: Sneller!
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
17: 9:01 in het prachtig mooie Nederland. Even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. Carmen Verheul, goedemorgen.
18: Goedemorgen Jeroen. Moederbedrijf van tabaksfabrikant Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in een Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. De regeringspartij CDA is daar helemaal niet blij mee en oppositiepartij Pro ook niet.
1: Ja, daar zijn wij zeer kritisch op. Omdat we eigenlijk zien al jarenlang zien dat de tabaksindustrie, maar ook zeker Philip Morris, een lange geschiedenis heeft van het bagatelliseren van die gezondheidsrisico's. Heel veel agressieve marketing heeft. Het beïnvloeden van wetenschap en beleid. En dat zijn bij uitstek dingen die wij niet willen zien in het wiet-experiment.
18: De partijen willen dat het kabinet uitzoekt of die investering nog terug te draaien is. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden, zo meldt het AD. De prijs in Noorwegen is bijna verdubbeld, maar Kroatië blijft het duurste kampeerland in Europa. Een gezin van 4 betaalt gemiddeld ruim €78 per nacht. Alleen campings in Turkije zijn de afgelopen jaren goedkoper geworden. Het leven van een weerman gaat niet altijd over rozen, zo blijkt uit beelden uit Amerika. Weerman Noah Simmons van 5 News gaf een update over een orkaan in Arkansas toen er brand uitbrak in de studio. Maar hij ging stug door over die orkaan.
15: And there is a fire in the studio right now. But again, we're looking at this tornado warning right now.
18: Ja, ondertussen vulde de studio zich met rook, maar hij zegt dat hij toch echt de mensen moest waarschuwen voor de orkaan. Het weer droog en zonnig, maar vanmiddag lokaal stevige regen- en onweersbuien. Het wordt een graadje of 17.
17: Kun jij dat eigenlijk ook onder alle omstandigheden doorgaan met het nieuws lezen?
18: Ik heb wel heel veel meegemaakt om me heen. Ja. Ik heb heel lang met Frank van het Hof gewerkt. Nou, dan weet je het wel.
17: Ja. Ja.
18: Er was altijd gekkigheid om me heen, maar ik kan dat redelijk goed, durf ik wel hardop te zeggen.
17: Ja. Wat was het ergste wat je met hem mee hebt gemaakt in al die jaren?
18: Oei. Hij zet een keer een kamerscherm neer naast mij. En toen zag ik allerlei kledingstukken daarover heen vallen.
17: Ja, en toen stond hij zijn naakje erachter.
18: Nou, dat heb ik niet bekeken, maar ik had wel een vermoeden.
17: Maar jij las gewoon door.
18: Hè? Want ik heb wel gewoon doorgelezen.
17: Zonder fouten, gewoon to the point.
18: Volgens mij ging dat best goed nog.
17: Applaus voor Carmen. Nou, is ook applaus voor, even kijken, wie zit er? Tim Schaap, ja. Onze narcotica-deskundige, die weet ook waar de ANWB
19: zeker
17: de files haalt. Vertel maar, Tim, wat gebeurt er allemaal?
19: Zeker. Ja, zeker. Tijdens kantooruren ben ik van de ANWB. Zeker. Op de A2 Eindhoven-Maastricht file tussen knooppunt Kingsheide en Maastricht. 3 kilometer en een kwartier extra. Komt er een ongeluk, je moet daar langs over de vluchtstrook. Verder de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam. 5 kilometer, 40 minuten door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook geopend. En op de N810, Zevenaar Duiven, file voordat je de A12 op kunt. 3 kilometer, 25 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden.
17: Ja, je had een heel grappig verhaal bij Jan Willem en Jeroen. Ja. Hoe heette dat? Hotboxen.
19: Ja, zeker. Dat was met jointjes. Dus als je een jointje opsteekt in een afgesloten kleine ruimte, denk aan een tent of een auto, en dan wordt die hele lucht om je heen wordt ook... besmet met de
17: geestelijke.
19: Het blijft lekker lang hangen, wou ik zo zeggen.
17: Okay. Maar dat heb je gelezen, hè? Dit soort dingen lees je
19: zeker
17: altijd.
19: Ja,
17: precies. Okay.
19: Op Wikipedia.
17: Hey, uitstekend. Fijne dag. Ik spreek straks
19: dag.
17: Al wel, hè, denk
19: tot
17: ik.
19: Zo. Ja, okay, zeker. Alrighty.
17: En welke track gaan wij als eerste draaien in Aan de Slag? Dat is natuurlijk de grote vraag. Dus even kijken. Leo, die heeft er gebeld. Die kan zingen, jongen, die Leo.
20: Never made it as a wise man. Couldn't conquer at a poor man stealing.
17: Zo,
20: and this is how you remind me.
17: Ah, dat is, komt wel heel dichtbij. En Claudia hebben we ook nog.
21: This is how you remind me of what I really am.
17: Zacht, ja. Dat is gewoon de Voice 2.0 dit. Hey, krijgen ze ook iets? Of wat gaat er nu ook weer gebeuren? Weet ik even niet meer.
22: Eeuwige roem.
17: Eeuwige roem. En namens iedereen en heel gelovig Nederland een ferm...
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Aan de slag.

En we weten natuurlijk allemaal dat het gebaseerd is op een werkloosheidsformulier wat je bij het arbeidsbureau moest halen in Engeland. Dat formulier moest je invullen. Als je werkloos was, dan kreeg je een uitkering. Daar zijn de jongens van UB40 elkaar terechtgekomen. En het formulier heette een UB40. Dat had twee letters en twee cijfers als code. En die UB, dat is ook heel interessant. Dat heb ik dan nog even recent uitgezocht. Dat staat voor Unemployment Benefit. Yes. En je hoort het

0: Ja, let op, hier komt het. Sorry, maar Bart Arends is ziek.
1: Hoera!
0: Nou, zeg je toch geen hoera, doe normaal, man. Jongens, thuis, op bed. We moesten de hele tijd hoesten. Heel erg vervelend natuurlijk. Bart, van harte beterschap. Vanaf deze jouw zo bekende plek, de Radio 2-studio. Hier waar het allemaal gebeurt en waar het gezellig is en warm. Nou, waar de appjes binnenkomen. Dankjewel, Jasper, die vraagt, is Bart ziek? Nou, vraag reeds beantwoord. André Jasper, die zegt, goedemorgen, fijne uitzending. Jeroen en... zegt Hilkje nou, shut your mouth? Oh nee, die vraagt shut your eyes aan, van Snow Patrol. Gaan we even kijken wat we daaraan kunnen doen, ladies and people. Ja, hij moet dus steeds hoesten. Bart, dat is heel vervelend. Word ik wel toch een beetje getriggerd hierdoor, want ik heb wel eens geleerd in de wereld van undercover-agenten dat als ze dan ergens zijn, het is gevaarlijk, en hun collega's luisteren mee via een afluistersysteem, dat je moet hoesten. En daarmee geef je eraan, ik ben in problemen. Dus dan moet je... Dat moet je doen. En dan weten jouw collega's, oké, we moeten nu binnenkomen, want hij is in gevaar. Dus misschien is Bart wel een undercover-agent. En wil hij ons iets duidelijk maken? Ik weet niet, zit gewoon hard op na te denken, maar... Nou, als je er zelf ideeën over hebt, laat me weten. De digitale doorgeefluik, het luik moet ik zeggen, staat wagenwijd open voor al je reacties. Ik hoor het hartstikke graag.
2: Aan de slag, Jeroen van Inkel. Dit is NPO Radio 2.
3: Er is maar één NPO Radio 2.

droog en zonnig, maar vanmiddag lokaal stevige regen en onweersbuien. Graadje of 17 wordt het. Na Diggy Dex een verhaal over een penis, want dat betekent Tusk in het Amerikaanse slang. Dus Fleetwood Mac.

0: fijn als ze er extra achtergrondgeluiden bij gedaan hebben. De achtergrondgeluiden van een cocktailparty die je hoorde hier bij Fleetwood Mac. Trask, ik zou zeggen, gooi er nog een beetje zeegeluiden bij. Ja, dan is de sfeer helemaal compleet. Stevie Nicks die werd boos op Mick Fleetwood toen hij de albumtitel Trask voorstelde. En ze erachter kwam dat het dus slang is voor penis. Dan werd ze erg boos op Mick, maar Mick trok zich werkelijk helemaal niks van aan. En die heeft doorgezet. En dat weten we allemaal, want het album is zeer succesvol geworden door de jaren heen. Strandgeluiden kunnen weg. Ja. Thank you. Hop, beetje resoluut, hè? Zo.
1: Ja, dat was wel een overgangetje.
0: Zo. Wat gebeurt er, Carmen, allemaal in de wereld?
2: Nou, de gasunie maakt zich zorgen dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de komende winter, dat meldt de Telegraaf. In deze tijd wordt het gas ingekocht, maar door de oorlog in het Midden-Oosten liggen de prijzen een stuk hoger en de inkoop gaat nu volgens de gasunie te langzaam. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Je krijgt dan een gasmasker over je gezicht en sterft door zuurstofgebrek. De rechter zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Een Italiaanse astronaut gaat volgend jaar mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Astronauten krijgen dan een gasmasker over je gezicht en sterft door zuurstofgebrek. De rechter zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Een Italiaanse astronaut gaat volgend jaar mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in

0: auto precies op twee paaltjes. Ja, je zag die auto toen zo balanceren. Nou, de bestuurder kwam met de schrik vrij en zijn auto moest worden weggesleept.
1: Er staat zijn auto. Is het zijn auto of haar auto? Dat ben ik dan...
0: Het is zijn auto.
1: Ja.
0: Het gebeurde in Overloon en hij stond voor paal.
1: Haha, dat is een ding wat zeker is.
0: Het weer droog en zonnig, maar vanmiddag lokaal stevige regen- en onweersbuien. Het wordt een graadje of 17.
1: Maar dit soort grapjes moet ik wel even deze doen natuurlijk. Dankjewel, Carmen. Volgens mij is Tim Schaap er ook nog met de verkeersupdate.
2: Ja, zeker. Ja, helaas zijn we nog niet bepaald filevrij, Jeroen. Op de A4 een lange file richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidschendam. 10 kilometer en 50 minuten door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Rij je nu op de A12 richting Den Haag en ben je van plan de A4 op te draaien. Kies er dan voor om even om te rijden. De A12 even af te volgen en de A44 te pakken. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam. 6 kilometer en 10 minuten. Komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
1: Ben jij ook van de tv-series? Kijk je veel tv?
2: Jawel, vooral vroeger. Maar nu even iets meer op Netflix en zo.
1: Oké, weet je welke serie deze tune komt? Welke serie? Weet je dat? Ja, het
0: Californication.
1: Californication, Carmen weet het. Ja.
2: Heel goed.
1: Heel goed. Oké, bedankt. Ja, die serie die gaan we even in het zonnetje zetten. Want in 2007 verscheen de serie Californication. Daar kwam natuurlijk een rechtszaak van. Want de Red Hot Chili Peppers waren hier niet zo blij mee. Maar het was wel een gruwelijk goede serie met de geweldige hoofdrol van David Duchovny. Hij speelde de schrijver Hank Moody, die het boek had geschreven God Hates Us All. Hij hield veel van zijn vrouw, maar hij kon niet van andere vrouwen afblijven. Dat is een soort van Californication, zat je te denken bij jezelf al. Tenminste, dat is het bruggetje geslaagd. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

En daar een vrolijk, gezellig dansplaatje van David Guetta en Sia. Ach, die Sia, jongen. Dat is zo'n ongelofelijke, interessante, fascinerende, originele artiesten. Ze komt liever niet haar huis uit. Ze zit het liefst op de bank met haar twee honden en telt haar miljoenen. En schrijft de ene hit na de andere. Dat is een beetje het leven van Sia. Maar in de periode 2002-2003... toen was zij in opkomst. Toen was ze aan het bouwen aan haar internationale toekomst. En toen had ze ook al een plaat met een hele interessante uitspraak. Schuine streep tekst. Zij zong toen I drink to get drunk. Ik weet niet of je dat nummer kent. Ik heb het hier even naar voren gehad. Kan ik je even een klein stukje laten horen van dit hoogtepunt? Get drunk. Don't ask me why I smoke, I don't know. But I drink to get drunk. I drink to get drunk. Nou, de mensen die drinken om niet te dronken te worden, zou je je bijna afvragen. Maar dit is ook wel een lekker liedje, hoor. Dit. Bam, bam. Hele andere orde vergroten, maar zeker ook in de dansmuziek aanwezig. Vrienden, er moest echt iets veranderen. Dat voelde Jet Rebel. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Het leven heeft je een harde klap gegeven. Maar langzaam begin je weer op te staan. En het besef dat er iets moet veranderen. Dit Holy Moment model, dat was voor Jet Rebel.

0: of je nou werkt als elektromonteur, piloot,
1: Je luistert naar Aan de Slag. Vandaag met Jeroen van Inkel.

0: Oh, yeah. Zo gaat het in de wereld van Christina Aguilera. En vaak genoeg mogen er mensen het podium opgehaald worden. Namens de artiest of voor de artiest, terwijl ze aan het optreden zijn. Sarah Larsen is een hoofdstuk apart. Elke show mag er iemand op het podium komen om mee te dansen. En toen ze in Nederland stond, toen stond daar ineens Julia. Ze riep een paar legendarische woorden ook nog even in de microfoon.
1: Amsterdam!

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: 10 uur precies geworden in het prachtig mooie Nederland. Ik zit er zelf aan te kijken in de webcam. Dan een beetje rechtop zitten. Anders zie je eruit als een oude kerel verinkel. Zeg Carmen, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
10: Nou, Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een analyse van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland nog extra controles uitvoert op medicijnen die door Europa al zijn goedgekeurd. Het gaat om allerlei geneesmiddelen, zegt de voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.
11: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal. Dus het gaat over het hele brede palet van nieuwe innovatieve behandelingen.
10: De extra controles die Nederland doet kijken niet of het medicijn goed werkt, maar of het medicijn genoeg toegevoegde waarde heeft en dus niet te duur is. Amerika en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En daarop heeft Iran Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Daarbij zouden geen gewonden zijn gevallen en er is weinig schade aangericht, zegt correspondent Daisy Moore.
12: Maar zeker met dit soort doelen, op dit soort plekken, kan later natuurlijk nog blijken dat er toch wel schade of slachtoffers zijn. Dat nieuws komt meestal niet zo snel, gezien de doelen. Dus als blijkt dat er wel grote schade is en dat bekendgemaakt wordt, is de kans natuurlijk groot dat de VS zich genoodzaakt zal voelen om daar dan wel weer op te reageren.
10: De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag alt-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze besliste mee over versoepeling van de coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Later is voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Walter Koolmees aan de beurt voor die commissie. Aan het IJ in Amsterdam ligt een gigantisch wit plezierjacht aangemeerd. Met een lift, een schoonheidssalon en een sportschool aan boord. Het is van een Amerikaanse miljardair, de eigenaar van een van de grootste drankbedrijven ter wereld. En dat schip trekt bekijks.
13: Ja, het is voor het soort boot is het een mooie. Het ziet er wel goed uit. Ik zou me hier wel een paar weken op kunnen vermaken, denk ik.
14: Plotserige boot. Ja, ga maar ergens anders heen, dacht ik.
15: Ja, dat lijkt me wel wat. Dan even... Naar de overkant varen, naar Engeland of zo?
16: Ja, gewoon rondreis. Maar denk ik, dat gaat niet gebeuren. Ik heb een taxi.
10: Ja, dat schip is 70 meter lang en kost 70 miljoen.
9: En hij is van eigenaar van een van de grootste drankbedrijven?
10: Ja, hij heet Rob Sands, heet hij.
9: Oké, is dat Gol & Gol?
10: Dat weet ik eigenlijk niet.
9: Is dat een...
10: Gol & Gol. Ik zal het bedrijf nog even opzoeken. Ja, maar ik denk dat hij veel bier verkoopt. Iets anders, een sterke drank. De zaken gaan goed als ik dat schip zeg.
9: Zo, 70 meter.
10: Zelfs een bootje van Max Verstappen is er niks bij. Het weer droog en zonnig vandaag, maar vanmiddag lokaal stevige regen- en onweersbuien. Het wordt een graad of 17.
9: Tim Schaap, zijn er nog boten die het verkeer dwars zitten op dit moment toevallig?
17: Nou, voor zover ik weet niet, maar ik denk dat er straks wel weer een brug open gaat. De A27. Hey, maar nu nog een korte file op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. En dat komt door een eerder ongeluk. Nog ongeveer 5 minuten tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp.
9: Dankjewel. En zo dadelijk het 60 seconden spel. Je weet hoe het werkt. Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed. En wie aan het einde van de week de highscore heeft neergezet, die wint de aan de slagroomtaart uitroepteken. Hier is de eerste vraag. Ik draai straks een hit van Eddie en Alex van Halen. En waarschijnlijk weet je wel dat zij van origine Nederlands zijn. Dus ik vertaal de titel naar het Nederlands. Waarom kan dit geen liefde zijn? Vraag aan jou. Welke ga ik draaien? Je kan het doorgeven via het digitale doorgeefluik.

0: zelf. Nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Ik heb heel veel buikpijn.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Aan de slag.
15: Hihi.
16: Ha, ha, ha, ha,
15: ha. Ja, ik heb het leuk, hè, hier. Goedemorgen. Ja, van Inkel.
16: Mr.
15: Jeroen van Inkel.
16: Oh, Mr. Winkel. Henkel.
17: Right here, right now.
18: Please welcome
17: Jeroen van Inkel.

0: Californië speelt een belangrijke rol in aan de slag voor vandaag. In het vorige uur hadden we ook al Californication. En nu California Girls, een zeer interessante man, die Snoop Dogg. Dat is natuurlijk een rare vogel. Ineens loopt hij rond bij de Olympische Spelen, bij voetbalwedstrijden, basketbalwedstrijden. En dan is hij weer dagen onbereikbaar omdat hij een hogere sfeer is. Dit keer samen met Katy Perry. Hey, straks hoor je hier het 60-seconden spel. De highscore staat nu op 13 punten. Dus dat is nog in te halen. Als je vrijdag de hoogste score hebt, dan win je aan de slagroomtaart. En net even een dramatisch moment in de studio. Een shockje heel erg. Toen ik moest hoesten of valt het nog
1: weer. Ja, ik dacht, waar gaan we nou weer naartoe?
0: Ja, dat is het volgende die sneuvelt. Ja, het was gewoon een soort ouderdomskuchje, denk ik zo. Dus maak je geen zorgen, het gaat helemaal goed komen. Met aan de slag voor vandaag. En je weet, elke dag zit het hier tussen 9 en 12. Normaal met Bart Arends, maar die is dus een beetje ziek. Hij hoest de hele tijd en daarom zit ik hier. Goedemorgen, Van Inkel is de naam.
2: Een onverstaanbare goede show.
3: Werkelijk, overal. Laat de radio stralen je verwarmen. En geniet van aan de slag.
4: What the fuck's going on?
5: NPO.
3: NPO Radio 2. Jeroen Van Inkel.
0: Yes, van

0: ik kan niet anders zeggen dan dat de Radio 2-luisteraars hun oren niet in hun zak hebben zitten. Want Ramon stuurt een berichtje via digitale doorgeeflijn. Lekker stukje Heathrow van Level 42 eronder. Jeroen, hit. Dat is inderdaad, dat muziekje draaide ik net. En dat is inderdaad Level 42, maar van heel lang geleden, 1982, Ramon. Ik zeg, je hebt dat heel erg goed gehoord. Je oren zitten niet in je zak. Op deze prachtig mooie dag. Er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms zelfs met onweer. Maar aan de slag is positief, lief en onderhoudend. En ik heb een lieve luisteraar aan de telefoon. Saskia van Diesen uit Den Bosch. Saskia, een hartelijk goedemorgen.
1: En goedemorgen, Jeroen.
0: Wat ben je allemaal aan het doen, Saskia?
1: Nou, heel weinig.
0: Oh ja, vertel eens, hoe komt dat?
1: Nou ja, goed, ik zit nog even thuis.
0: Ja.
1: Ik heb gehoord gekregen wel dat ik kanker heb overwonnen.
0: Zo!
1: Ja.
0: Wow. Wacht even, moet ik even speciaal voor jou een jingle draaien? Die hier heel goed past, want ik zeg dat is een... Hoera! Waard, wat goed. Gefeliciteerd.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Ja, dankjewel. Ja, echt heel, heel blij. 20 jaar geweest, maar het is allemaal waard geweest.
0: Ik kan me voorstellen. Ja. En nu zit je nog een beetje bij te komen en dan ga je binnenkort weer aan de slag? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, jawel. Ja. Dus,
0: okay.
1: Ja, ik ben blij.
0: Nou, goed nieuws. Je bent blij en misschien word je straks nog blijer. Want we gaan het 60 seconden spel doen. Is het allemaal duidelijk?
1: Jazeker, ja.
0: Je kan ook passen, hè? Als je het niet weet, dan gaan we door.
1: Goed, doen we.
0: Alright, we zijn er klaar voor.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Oké, nog even de kwalificatievraag. Hoe heette dat nummer van Van Halen? Wat ik in het Nederlands vertaald had. Wat was daar op jouw antwoord, Saskia?
1: Dat is Why Can This Be Love.
0: Why Can This Be Love. Ben je klaar voor? Dan ga ik de tijd starten en dan komen de vragen in jouw kant uit.
1: Ja, kom maar op.
0: Hier gaan we. In welk land ligt de berg Alpe d'Huez?
1: Frankrijk.
0: Hoeveel poten heeft een spin?
1: 6.
0: Van welke band is het album Rumours uit 77?
1: Rumours is van, heet ze ook alweer? Pas.
0: Naar welk familielid gaat Roodkapje in het sprookje?
1: Naar oma.
0: Hoe ver heb je gereden als je na een kwartiertje 120 kilometer... als je na een kwartier 120 kilometer rijdt? Ik zou passen. Uit welk land is het band The Script afkomstig?
1: The Script.
0: Uit welk land?
1: Australië.
0: Waarvoor staat de letter P in de afkorting NAP?
1: Pijl.
0: Wat is de hoofdstad van Denemarken?
1: Oslo.
0: Welke DJ remixte A Little Less Conversation van Elvis?
1: Junkie XL, ja.
0: Wat voor groente heeft Bugs Bunny bijna altijd in zijn hand?
1: Wortel.
0: Welk dier stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen?
1: Een ezel.
0: Wie staat in de top 2000 met Bad Romance en Pokerface?
1: Lady Gaga.
0: Ja, die mag je nog wel beantwoorden wat mij betreft. Dan gaan we eens eventjes rustig tellen hoe het er allemaal uit is gekomen. En dan krijg ik de juiste score zo overhandigd. En dan gaan we eventjes meten welke jij allemaal goed en welke jij allemaal fout had. En even kijken, je had er 9 goed en 2 fout. 1 had je gepast. Dat was de vraag van welke band is het album Rumours uit 77. Dat was natuurlijk Fleetwood Mac.
1: Ja, oh ja. Ja.
0: En even kijken, je had er nog 1. Je had er 1 fout. Uit welk land is de band Script afkomstig? Zijn volgens mij Australië en dat is Ierland.
1: Oké.
0: Okay. Wat is de hoofdstad van Denemarken? Had je fout dat...
1: Kopenhagen.
0: Je zei... Ja, dat weet je nu. Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is toch wel niet helemaal op tijd. Maar even kijken. Heeft ze het dan relatief goed of slecht gedaan?
1: Nee, slecht joh.
0: Ja?
3: Nou, het is niet genoeg voor de slagroomtaart.
0: Nee, oké. Okay,
1: nee.
0: Dan start ik even een verliezerbedje wat hier staat.
1: Nee.
0: Oh, ja.
1: Helaas.
0: Maar we noteren je wel erbij en ik dank je hartelijk voor het meedoen.
1: Ik vond het superleuk om jouw kit te
0: geven,
1: Jeroen.
0: Hey, nou, dat was geheel wederzijds. En een fijne dag, hè?
1: Dank je, Jeroen.
0: Maak er wat moois van. Draai nog even eentje speciaal voor jou, Saskia. Dit is

0: Misschien heb jij dat ook wel gehad vroeger, dat je dacht, ik word muzikant. Ik ga bij een band, ik ga gitaar spelen of ik ga iets doen. Ik had bij deze track van Blondie had ik me voorgenomen, ik word drummer. En om dat extra luister bij te zetten, had ik twee emmers van mijn moeder gehad omgedraaid. En met een paar dingen die leken op drumstokken ging ik dan meedrummen met deze plaat. Het ongelooflijk fijn ritme, Carmen. Heb je dat gehoord?
1: Ik heb gehoord het, ja.
0: Er zit echt die drummer, jongen. Dat is een soort animal uit de Muppet Show. Hier moet je dit... Daar had ik twee emmers van mijn moeder gehad omgedraaid. En met een paar dingen die leken op drumstokken ging ik dan meedrummen met deze plaat. Het ongelooflijk fijn ritme, Carmen. Heb je dat gehoord?
1: Ik heb gehoord het, ja.
0: Er zit echt die drummer, jongen. Dat is een soort animal uit de Muppet Show. Hier moet je dit... Nou, die...
1: Maar

0: Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht. Ook komt er een schietbaan en er kunnen helikopters landen. En daarmee wordt het een van de grootste militaire locaties van Nederland. Vandaag begint een campagne om ouders uit te leggen waar ze op moeten letten als ze een fatbike voor hun kind kopen. Aan de hand van een checklist kunnen ze nagaan of die legaal is. Zo mag die, zonder te trappen, niet harder dan 6 km per uur gaan. En er wordt ook duidelijk gemaakt dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Twee mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. De politie kwam ze op het spoor dankzij een tip van een inwoner die het zaakje niet vertrouwde. En later is er ook nog een derde verdachte aangehouden. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang gevlogen zonder de juiste papieren. Hij bestuurde verschillende vliegtuigen en maakte in totaal zo'n 900 vluchten binnen en buiten Canada. De man haalde nooit een belangrijk vliegbrevet dat nodig is om gezagvoerder te mogen zijn. Volgens de vliegmaatschappij is de veiligheid nooit in gevaar geweest, omdat hij wel trainingen volgde.
1: Even gewoon checken. Carmen, jij hebt wel alle diploma's. School voor journalistiek, HAO, MEAO, wat heb je gedaan?
0: Ik heb een opleiding gevolgd, leraaropleiding Nederlands, maar niet afgemaakt.
1: Ah. Dus het is wel heel eerlijk, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, daar ben ik heel eerlijk in. En jij? Heb jij je DJ-diploma?
1: Nou, ik wou dat ik destijds een DJ-diploma kon halen. Maar dat was helemaal niet. Ik moest alles zelf een beetje ontdekken. Dus,
0: wat voor opleiding heb jij gehad?
1: Grafische school heb ik gedaan.
0: Grafische school?
1: Ja.
0: En afgemaakt?
1: En niet afgemaakt. We gaan naar het weer, dames en heren. Want, jeetje, ja, heel slechte reclame.
0: Daar werken we nu ook hier.
1: Ja, dat kan altijd niet terecht op. Ja.
0: Droog en zonnig, maar vanmiddag lokaal stevige regen- en onweersbuien. Het wordt een graadje of 17.
1: Tim Schaap heeft natuurlijk Lyceum HAO gedaan. Dat is jouw opleiding, echt, Tim?
2: Nou, ik heb natuurlijk vroeger in het verkeersplein heb ik wel mijn rijbewijs snel gehaald. Natuurlijk.
1: Oh, dat wel!
2: De files moet dat, ja sowieso. Ja, ja. Nee, ik heb mediamanagement gedaan.
1: Oh, in de hogeschool in waar was dat?
2: Nee, het was het Grafisch Lyceum in Rotterdam.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus bij de Hofbogen daar.
1: Ja, wel gezellig. Heel vaag dit.
2: Daar heb ik ook geestverruimende middelen leren te gebruiken. Oh, dus dat was daar. Dat was diezelfde hoek.
1: Ja, want,
2: daar klus ik in bij.
1: Hij is van meerdere markten thuis, Tim.
2: Ongekend, ja.
1: Na, zeg maar, als deskundige in de narcotica, dat horen we bij Jan Willem en Jeroen vanmorgen.
2: Zeker.
1: Heb je ook verstand van files?
2: Ja, zeker. Ik zie nu bijvoorbeeld met mijn scherpe blik dat er twee files te melden zijn. Oh. Allereerst A20, Gouda, Hoek van Holland, tussen Gouwen en knooppunt Nieuwerkerk aan den IJssel. 5 kilometer, 10 minuten. En uiteraard de Duitse grenscontrole. Dat staat er weer bij op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten.
3: De jaren 80. Hij was erbij.
4: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90. Hij was erbij.
6: Guys over Baghdad have been eliminated.
7: 2026.
8: The United States military began major combat operations in Iran.
9: 2026.
10: Hij is erbij.
11: Nog altijd.
12: Altijd. Altijd.
13: Our clock is still going strong. Jeroen van Inkel.
1: Oeh, ja, Bart Arels, helaas ziek voor hem in de plaats. J. van Inkel, een hartelijk goedemorgen.

natuurlijk heb ik ook de Michael Jackson film gekeken over het leven van Michael Jackson. Een grote ontbrekende factor is deze dame, Janet Jackson. Wat toch heel opvallend is, want ze maakt toch echt deel uit van de familie. En woonde ook in het huis waar haar broers en zussen allemaal woonden. Bij Daddy, de nare Daddy Jackson, maar zit niet in de film. Dat is dan toch heel opvallend. Yo, daar we together again. Even kijken wat via het digitale doorgeef lijkt allemaal binnenkomt. Petra zegt Tok Tok en Van Inkel, terug in de jaren 80. Ja, natuurlijk. Altijd leuk dat je luistert, Petra. En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk ik, jaren 80. En je hebt het over Curry en Van Inkel. Ja, geinig. En Marjolein stuurt een leuk bericht. Hey Jeroen, onze vakantie is vandaag begonnen. En doordat jouw stem nu op de radio te horen is, maak je onze vakantie compleet. Want het voelt als weekend. Beterschap voor Bart en winst voor ons. Vakantiegevoel. Leuk dat je het even aan ons doorgeeft, Marjolein. Dank je wel daarvoor. Ja, het is natuurlijk dezelfde uitzendtijd in het weekend. Dan zit ik daar op zaterdag zondag tussen 9 en 12. Eigenlijk is het een soort van logisch vanuit dat gevoel bij Marjolein. Volgende plaat heette eigenlijk Brothers Under the Bridges. Ja, het gaat over de kracht van inspiratie vanuit rockmuziek. Ja, daar gaat het over. En ook vooral de vriendschap voor de band. De vriendschap van Bruce voor de leden van de band, de E Street Band. Uiteindelijk is het nummer No Surrender gaan heten. Afkomstig van het album Born in the USA. Misschien voel jij ook wel die vriendschap. En wil je het vieren met je collega's? Ik zou zeggen, luister goed naar de woorden van Bruce himself, de boss, als hij het verhaal vertelt.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op Spreek.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door...
9: Ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sneller!
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
13: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Het is op enkele seconden na 11 uur. Dit is NPO Radio 2 met het NOS Journaal. Carmen Verheul.
15: Goedemorgen. De GasUnie maakt zich zorgen dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de komende winter. Ze zijn nu voor 19% gevuld in plaats van de normale 40%. We hebben volgens de GasUnie vorige winter gewoon heel veel gas verbruikt.
16: Tweede belangrijke reden is dat de marktpartijen die eigenlijk aan zet zijn om die gasopslagen te vullen, dat niet doen op dit moment. De gasprijzen zijn hoog vanwege de situatie in het Midden-Oosten. De verwachting is dat de gasprijzen in de winter lager zijn. Er is geen incentive voor marktpartijen om die bergingen te gaan vullen.
15: Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. Volgens correspondent Ellis van Gelder zijn 10 aanvallers een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg binnengegaan en hebben daar om zich heen geschoten.
17: Het gebeurde in de wijk Cleveland. Daar is een klein buurtje dat heet Jumpers, waar mensen onder zeer slechte omstandigheden wonen. Tussen industriële gebouwen in zijn onder meer krotten gebouwd. En er zijn maar 2 paden die eigenlijk die buurt ingaan. Die hebben de schutter dus genomen. Dus je kan je ook voorstellen dat mensen daar een beetje in de val zaten. Het is ook een wijk waar wel vaker geweld is.
15: De schutters zijn nog op de vlucht. Over hun motief is niks bekend. De Somalische WK-scheidsrechter die geen toegang tot de Verenigde Staten kreeg, is tegengehouden omdat hij volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mogelijk banden heeft met terroristische organisaties. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. De man werd vorig jaar nog uitgeroepen tot beste scheidsrechter van Afrika en hij werd bij terugkomst in Somalië als een held onthaald door de bevolking. Er zwemmen nog steeds twee dolfijnen rond voor de kust bij Lauwersoog. Dagelijks zijn er mensen op de dijk met verrekijkers en fotoapparatuur.
18: We zitten hier op de camping bij Dokkum. Dus we lazen dit en... We zagen ze net omhoog springen hier bij 15. Eerst het kleintje en toen de grote.
19: De grote zag ik net echt boven het water uitkomen. Dus ik zag ook de verschillende kleuren. Dus dat was wel een cadeautje.
20: Het is toch uniek, of niet?
15: Ja, gewone dolfijnen horen eigenlijk niet thuis in de Waddenzee, maar diep in de oceaan. Het weer, er trekken buien over het land, die kunnen ook echt stevig zijn. Onweer is ook mogelijk, het wordt een graadje of 17.
14: Hey, dankjewel Carmen. En Tim Schaap, wat kun jij ons nog melden namens de ANWB?
21: Jazeker, helaas een paar files, Jeroen. Allereerst A12 Den Haag-Utrecht. Voor Woerden 7 kilometer en een kwartier extra door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht vanaf Bodegraven. En op diezelfde A12, maar dan echt tientallen, misschien wel 100 kilometer verderop, richting de Duitse grens. 6 kilometer en een kwartier vertraging voordat je die grens over kunt.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
26: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
27: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
28: Omdat je mijn favoriete papa bent.
29: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
30: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
31: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
32: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
33: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
34: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
35: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
36: Aan de slag.

0: Vreselijk. Dat gaat maar door.
1: Ja, ik vind het niet nodig.
2: Dat moet je een ander niet aan willen doen.
3: Er is maar één.
4: NPO Radio 2.
3: NPO Radio 2.

Teddy Swims. Is de Know It All. Lekker hoor. Nou, misschien heb jij ook al die periode achter je liggen. Dat je je zwemdiploma moest halen. Wat een drama. Wat een drama. Dat gekloot in zo'n zwembad. Maar Teddy Swims. Dus dat is zeg maar het voordeel van dit moment. Wil jij zo meteen bepalen wat er op NPO Radio 2 te horen is? Geef je dan op voor de top 2000 shuffle. Mag jij aan of uitroepen op 5 opties uit de top 2000 shuffle. Die een computer totaal random voor jou uitkiest. En dat hoor je zo direct op deze radiozender. Stuur shuffle naar de studio via de NPO Luister app. Digitale doorgeeflaak. En wie weet, doe jij dan mee met de grote shuffle-actie? NPO Radio 2, nu met Spandau Ballet.

0: Meerdere laagjes aanwezig in deze track van Armin van Buuren. Want Henk stuurt nog Sunny Days. Geeft zo'n mooi weer hoe iemand zich voelt in een depressie. Donker en duister. Het is dan apart dat de plaat Sunny Days heet. Maar dat is juist de bedoeling. Dat is de paradox van deze titel. En ik zeg hartelijk goedemorgen, Ed Noorderloos. Hallo daar.
1: Ja, Noorderloos. Goedemorgen, Jeroen.
0: Zonder R. Oké, prima.
1: Ja, zonder R, ja.
0: Ja, dat is belangrijk. Hoewel de R ook staat voor rock en roll. Rock, en daar hou je wel van, hè? Toch?
1: En daar hou ik zeker van, ja.
0: Want vertel eens, wat is jouw muzieksmaak?
1: Nou ja, ik heb wel een brede muzieksmaak. Ik hou van U2, ik hou van Ramstein, van R.E.M., van AC/DC. Daar ga ik helemaal op los, dus ik ben wel van de stevige muziek.
0: Van de stevige muziek. Nou, we zullen even kijken of we jouw muzieksmaak ook kunnen bevredigen met, dit onderdeel, de Top 2000 Shuffle.
1: Dus, ja, dat zou mooi zijn, ja. Ja, daar maak je me vrolijk van.
0: Nou, dat is mijn missie. Ik zie dat als mijn missie, Ed.
1: Kijk, dat zou mooi zijn, Jeroen.
0: Zullen wij eens even kijken wat wij allemaal in petto hebben? Als hij uit mag, dan zeg je dat. En als hij aan mag, dan zeg je dat ook, oké?
1: Ja hoor, ik snap het helemaal.
0: Helemaal, oké. Dan gaat hij. Hier is de eerste optie.
2: 755.
1: Oh. Nou, die mag uit.
0: Mag hij uit?
1: Donna Summer mag uit. Ja, maar, hoor.
0: Sorry, Donna. Geproduceerd door Quincy Jones met een heel groot sterrenkoor. En jij zegt uit.
1: Ja.
0: Weg
1: ermee. Doen we niks mee.
0: Oké, doen we niks mee, Ed. Nou, het volgende is hier.
2: 313.
1: Uit.
0: Oh, oké. Tame Impala gaat ook... Weg naar de Filistijnen.
1: Heb ik niet zoveel mee, dus uit.
0: Oké, nou, ik zal het even doorgeven. Ah, hij luistert wel, dus wat dat betreft. Hier komt de volgende.
2: 1747.
0: Uit. Oh, meteen ook weg. Hup, de Beatles in de vuilnisbak.
1: Ja hoor. Nou, wordt het spannend.
0: Ja, je hebt er nog twee over. Dus hierna wordt het dan gewoon de laatste, hè? Als je die ook uitzet.
1: Ja, we gaan het zien, we gaan het horen. Laten we gaan voor de laatste.
0: Oh, je gaat voor de laatste.
1: Ja hoor.
0: Oh, je weet wel de sfeer te maken. Want dit is de laatste.
2: 1338.
0: Oh,
1: nou, die vind ik, André vind ik helemaal prima.
0: Ja, André vind je prima. Nou, dat is dan hartstikke mooi.
1: Echt waar.
0: Komt
1: ja hoor.
0: Toch nog eventjes heel goed uit. Ik wens je een hele fijne dag, Ed.
1: Van hetzelfde, Jeroen, bedankt.
0: En namens de luisteraars... Ga je lekker ervan genieten. En namens de luisteraars, bedankt voor dit chanson.

0: Ja, we laten de muziek spreken. Hoewel we nog zeker een half uur te gaan hebben met Aan de Slag. Was dit het laatste rondje. André Hazes. 11, dubbele punt 29. Het is 1 minuut voor 11:30. Carmen, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Nou, er zijn storingen op het spoor door blikseminslag. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht. Bij een woning in Portugal bij Rotterdam is vannacht een explosief afgegaan. Het is de derde explosie in een paar weken tijd in die straat. En er brak ook brand uit, die werd geblust door een buurvrouw. De voordeur en gevel van de woning raakten beschadigd. In de Filipijnen maken ze de schade op na de aardbeving van maandag. 45 mensen kwamen daarbij om het leven en hulp komt nog steeds niet overal goed op gang. De kledingbank in Eindhoven roept mensen op om geen kleding meer te brengen, want de magazijnen zitten propvol. De vrijwilligers die de kleding sorteren kunnen het niet meer bijhouden. Bovendien zit er ook veel rommel tussen, gekocht bij goedkope Chinese webshops.
0: Nou zeg, is dat niet goed genoeg?
1: Nee, dat is één keer in de wasmachine en je ziet er niks meer van.
0: Oh ja.
1: Dat is het een beetje.
0: Dat is een beetje, oké.
1: Weet je wel, kleding die jij vast niet thuis hebt, of wel?
0: Nou, ik heb wel eens een keer per ongeluk sportschoenen gekocht. Heel verkeerd, ook bij AliExpress.
1: Ja.
0: En dan komen ze thuis aan en dan zie je het al meteen. En wat doe je er nou mee? Je hebt er nog een half jaar in de kast staan. Nou, ik heb ze gewoon weggegooid.
1: Ja. Ja. Heb je het dan, hè?
0: Ja.
1: Het weer, er trekken buien over het land en die kunnen ook echt stevig zijn. Onweer is dus ook mogelijk. Het is een graadje op 17.
0: Voor alle duidelijkheid. Carmen heeft vandaag zwarte sneakers aan,
1: ja,
0: hè? Toch?
1: Dat is het, dat klopt.
0: Zijn er wel officiële, echte, geen imitatie?
1: Ja, dit is geen nepper, nee.
0: Alrighty. Ja. We gaan even naar iemand die bij de ANWB zit. Tim Schaap, ben jij daar nog steeds?
2: Ja, zeker. Ja hoor, hallo. Ja, het is ongelooflijk, het lijkt net op werk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een probleem bij de grens zelf. Er is een ongeluk gebeurd en de weg is helemaal dicht. Verkeer richting Duitsland kan omrijden over de A18, de N335 en de N812. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem vielen tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door een kapotte vrachtwagen.
0: Hey, dankjewel weer, Tim.
2: Yes, tot de volgende.
0: Tot later.
2: Yes.
0: Ja, vrienden, het is Aan de Slag. Bart is ziek. Hij moet heel erg hoesten voor hem in de plaats Jeroen van Inkel. Ik zeg goedemorgen en welkom.
3: Een onverstaanbare goede show, dames en heren.
4: Werkelijk, overal. Laat de radio stralen je verwarmen. En geniet van Aan de Slag.
5: What the fuck's going on?
6: NPO.
4: NPO Radio 2. Jeroen van Inkel.

Prachtige woorden uit 1985. Onder het motto God, grant me the time, the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Woorden die veel mensen met drugsproblemen te horen krijgen bij de zogenaamde meetings. En toen John dit nummer opnam, had hij eigenlijk net besloten, ik ga mijn leven helemaal veranderen. Ik blijf nuchter. Want als ik nuchter ben, dan gaat het allemaal veel beter. En hij keek de wereld in en hij dacht, ik heb wel jullie hulp nodig. Daar heb ik gewoon mensen bij nodig die achter mij staan en die in mij geloven. Have a little faith in me. En daarna kan het zijn dat er een positieve periode aanbreekt. De afgelopen tijd heeft Ilse de Lange heel veel nieuwe muziek opgenomen in internationale steden. En ze allemaal mee teruggenomen naar Hollanda. Zodat ze daar in haar eigen studio hier kan uitwerken en opnemen. En daar heeft ze zin in. Over deze nieuwe zegt ze in Something Good. Omarm ik volledig.

0: geweldige zee. In die geweldige zee van al die muziek die we hier draaien op NPO Radio 2. Komt er soms wat voorbij drijven. Dat is een broekje in de branding. Hoe je dat trekt het weg.
1: En ergens in het water staat een hulpeloze vrouw.
0: Een broekje in de radiobranding, zouden we kunnen zeggen. Zo dadelijk Tim op het broek. En speciaal voor hem draaien we Dire Straits. Ja, dat zijn van die dingen, hè.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren!
17: Aldi.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Een hele goede middag. Het is 12 uur, tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Jurij Stubenitski. Jurij, goedemiddag.
19: Hey Tim, goedemiddag. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht ligt plat. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft geleid tot een storing. ProRail denkt dat die nog zeker een uur duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in een groot aantal provincies. Opnieuw een explosie bij een woning in Portugal, in Zuid-Holland. De afgelopen weken was er in deze straat al vaker een ontploffing. Vannacht brak er ook brand uit. Een verslaggever van Omroep Rijnmond nam de schade op.
20: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest. Er ontstond ook brand daarna. Het is al voor de derde keer in een paar weken tijd raak in deze straat. Ja, wat precies de achtergrond is van die explosies, dat is nog onduidelijk.
19: Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van meerdere onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. En windsurfer Bob is gisteravond even voor 6 uur... op het Grevelingenmeer in Zeeland begonnen aan een wereldrecordpoging. In 24 uur tijd wil hij meer dan 800 kilometer afleggen op zijn surfboard om geld op te halen voor kinderen met een spierziekte. Bob kwam op het idee na een tocht het kanaal over op zijn surfboard.
0: Engeland was 18 uur en 400 kilometer. Dit gaat 24 uur zijn en minimaal is het doel het dubbele aantal kilometers. Dus dan kom je op 800 kilometer uit. Dus het was een soort van logische stap 2 voor mij om er een schepje bovenop te doen.
19: Via een livestream is de recordpoging van Bob de hele dag nog te volgen en kunnen mensen ook geld doneren. Het weer, er trekt een venijnig gebied met buien en onweer richting het oosten van het land. Tussendoor wat zon, maximaal 17 graden. Vanavond vooral in het oosten en zuidoosten nog buien. En morgen wisselvallig bij opnieuw een graad of 17.
18: Gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat het vast in het land?
21: Ja, helaas toch wel op een paar plekken. Onder andere op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij Hengelo-Noord opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Hengelo ongeveer 5 tot 10 minuten extra. En ook opruimwerkzaamheden op de A7 Groningen-Heerenveen. Bij knooppunt Drachten. 1 rijstrook is dicht. En vanaf Marum heb je 10 minuten vertraging.
18: En terwijl buiten de wereld vergaat, ben je veilig hier bij de radio met de muziek van Bastille bijvoorbeeld, Foreigner. En die derde plaat, ja.
22: 3 is voor jou.
18: Nou ja, het is vandaag een nationale Jantje Beton buitenspeeldag. Perfecte dag voor uitgekozen.
23: Zeker.
18: Ook. Echt heel goed uitgekiend. Ja, kun je daar een liedje bij bedenken bij buitenspelen?
23: Iets of een tikketje of zo?
18: Tikketje, ja. Of bij Jantje Beton. Dat kan natuurlijk ook als je heel creatief bent.
24: Concrete Blond kan je dan doen.
18: Oh, heel sterk. Ja. Maar goed, inderdaad, buitenspelen. Tikketje, verstoppertje. Ja. Hide and Seek, Hide You bijvoorbeeld van Cousine. Ik noem maar even wat.
23: Leuk.
18: Geef het door met NPO Luisterrap.
25: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
27: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
28: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
29: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
30: Hola, collega.
31: Hey.
30: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
31: Mark?
30: En die prijzen.
31: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
30: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
32: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
33: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
32: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
34: Annemiekes, A-lunch.

0: dust. All that I adore.
1: There's still things we lost in the fire. En daarvoor, that was yesterday van Foreigner. En Robin die zegt, wow, that was yesterday. Wat een opening van de show. Ik kreeg zelfs een berichtje ook van Jeroen van Inkel. Die zei, oh, wat is dit lekker. En ja, het is echt een Van Inkel plaatje. Dus ik dacht, die moet ik eigenlijk draaien naar zijn opvolging van Bart vandaag. Mooi. Die heeft even last gehad van zijn stem. Ja, welkom bij Annemieke's A-lunch. En heel veel muziek vandaag, zoals je dat van ons gewend bent. En het is een bijzondere dag vandaag, deze 10 juni. Op meerdere vlakken, want 10 juni 2026
2: is
1: de dag dat paus Leo de hoogste toren van de Sagrada Familia gaat wijden. De 100ste sterfdag overigens van Gaudí. Had het er nog even over net, hè? Dat hij echt zo dramatisch aan zijn einde is gekomen. Ja. Hij is dus onder een tram gelopen.
3: Ja.
1: Maar omdat hij zo arm was, zei jij, Nathan, hebben ze hem eigenlijk een beetje daar laten liggen.
3: Ja, ze hebben hem niet herkend. Dus hij heeft toen niet de juiste zorg gekregen. Als ze geweten hadden dat ze Gaudí hadden in het ziekenhuis, hadden ze hem waarschijnlijk wel nog kunnen redden.
1: Oh, man.
3: Hij zag eruit als een verwaarloosde zwerver. Dus ja.
1: Nou, hebben ze hem gewoon laten liggen. Ja. Vreselijk. Iron Maiden treedt vanavond op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op de Irons. En wachten op Eddie de Pop die dan het podium opkomt. Roxanne Hazen staat vanavond in het Concertgebouw. En straks ga ik met haar bellen, want het is heel bijzonder dat ze daar staat. Want het heeft alles ook te maken met haar pa. En nou goed, daar komen we straks op. Maar het is ook de dag dat we op zoek gaan naar een goed stel. En dan kun je dan weer een peper- en zoutstel mee winnen. Dat en ja, die derde plaat natuurlijk. Hè. Daar moeten we dus even over gaan hebben.
4: 3 is voor jou.
1: Het is namelijk vandaag buitenspeeldag. Hè, Nationale buitenspeeldag. Georganiseerd door Jantje Beton. Ze hebben even een beetje naar het weer gekeken. En dacht, ja, het is de perfecte dag. Dag ja. Ja. Rob die zegt, hoi Tim en Nathan. Uiteraard Offspring in gedachten met Come Out and Play.
3: Hoi.
1: Wat hebben we van Mariska binnengekregen nog, Nathan?
3: Die kwam met de Wicked Games van Chris Isaac.
1: Ja, ja. Maar we sloegen helemaal aan op Luke. Luke, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Jij hebt toch wat dingen weten te koppelen. En daar zijn we heel blij mee. Want wat zou jij heel graag willen horen?
5: Can I play with madness?
1: Van Iron Maiden vanavond in de Ziggo Dome. Ga je er naartoe?
5: Zeker.
1: Oh, ja, zeker. Leuk. Maar hoe heb je dat dan kunnen koppelen aan buitenspelen? Leg het heel even uit.
5: Spelen.
1: Play.
5: Can I play with madness? Met gekke spelen, ja.
1: Heb je al helemaal gekleed op vanavond trouwens? Een metal shirt aangetrokken?
5: Ja, ik heb mijn metal shirt aan. Ja.
1: Wat staat erop?
5: Allemaal metalen.

0: zo ongelooflijk verliefd op worden. Sterker nog, daar ben ik al. Shannon Spira hoorde je, Material Lover. En ze komt naar Nederland volgend jaar bijvoorbeeld. In de Gashouder in Amsterdam. Dat is op 14 maart. Maar ze speelt ook nog eerder dit jaar op het North Sea Jazz Festival. Dus heb je een rode broek? En hou je van saté? Die zit me nou heel veel aan te kijken, Nathan.
1: Dat
0: is een beetje het publiek van North Sea Jazz.
1: Oh, zo.
0: Rode, ja, ja. En kun je een beetje in je vingers knippen en zo. Ik vind een beetje op de maat. Zo.
1: Ook.
0: Ja, heel belangrijk. Dan ga je naar Shannon Spira, North Sea Jazz. Dit is Kevin Friday.

0: zo'n liedje dat op een festival in de stortregen leuk kan zijn. Omdat iedereen dan meedoet, toch? Ja. Chef Special en Amigo op NPO Radio 2. Met zometeen het laatste nieuws.
1: Verkeer.
0: Maar eerst gaan we even naar de ANWB. Daar zit Helene Geest. Hallo Helene.
2: Hallo Tim. Ja, er staan een paar files. Op de A1 staat er eentje van Hengelo naar de Duitse grens bij Hengelo Noord. De vertraging is daar 10 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Heerenveen bij Drachten staat ook een auto die geborgen moet worden. Daar is de vertraging ook 10 minuten. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Zaandam een kwartier extra reistijd. En door grenscontrole ook file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de grens ruim 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. Het is 12:30, tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: Eerder dan verwacht dreigt er een elektriciteitstekort in Nederland, zegt netbeheerder Tennet, mogelijk al in 2028. Steeds meer bedrijven schakelen over van gas op elektriciteit en mensen rijden ook vaker op stroom dan op benzine. Er rijden tot zeker 2:00 vanmiddag geen treinen tussen Utrecht Centraal en Breukelen. Door een blikseminslag vanochtend is er een storing. Oud-politicus Geert Dales moet van de rechter een taakstraf van 40 uur uitvoeren vanwege belediging, smaad en het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Volgens de rechter schold de oud-politicus van VVD en 50PLUS een taxichauffeur uit voor kut Marokkaan en vuile moslim en postte hij een foto van het kenteken van de chauffeur. En de paus zegent vandaag de Sagrada Familia in. Dat is de basiliek in Barcelona van Gaudí, waar bijna 125 jaar aan is gebouwd. De paus zegent de basiliek vandaag in omdat Gaudí vandaag 100 jaar geleden is gestorven.
4: Weer.
3: Er trekken nog wat pittige buien over het land. Vanmiddag wat meer zon, maar ook nog wat buien. Het wordt 15 tot 18 graden en het waait flink.

0: Keanu David, Born with a Broken Heart. Hij zat dus, of hij zit nog steeds eigenlijk in Maneskin. Maar ja, Nathan, daar horen we eigenlijk toch vrij weinig meer van, hè?
1: Zal ze nog bij elkaar komen, of weet
0: ik
1: dat?
0: Ik weet het niet. Hij solo is hij gewoon super succesvol op dit moment. Dus,
2: prominent aanwezig.
0: Ja, we hebben een prominente gast vandaag in de A-lunch. Ik ben er ongelooflijk blij mee, want vanavond dan maakt ze haar debuut met haar eigen show in de grote zaal van het legendarische Concertgebouw. Ze brengt deze avond muziek van haar eerste twee albums, aangevuld met nieuwe muziek. Ik heb het over, mag een applaus, Roxanne Hazes!
3: Hey, hallo.
0: Hoe staat het met de zenuwen eigenlijk?
3: Nou, best wel oké, moet ik zeggen. Ja, het staat echt als een huis, de show. Ik heb er heel veel zin in. Gezonde spanning, maar dat is denk ik altijd wel normaal. Is meer ook dat ik denk, we moeten van die trap af. En ik hoop niet dat ik dan val. Weet je, dat soort dingen meer. Maar nee, ik heb er vooral heel veel zin in. Weet je, hij is uitverkocht. En ja, het is waanzinnig wat er allemaal gebeurt. Ja.
0: Het is een legendarische zaal. Er is ongelooflijk veel gebeurd op het gebied van klassiek. Op het gebied van popmuziek, jazz, noem het allemaal maar op. Maar ja, het moment dat jouw pa daar Muddy Waters zag.
3: Ja.
0: En daar is eigenlijk zijn liefde voor de blues en voor muziek nog meer aangescherpt.
3: Zeker. In 1982 stond hij er zelf.
0: Ja.
3: En die show staat volledig op YouTube. En ik moet zeggen, ik vind dat dus echt mijn lievelingsshow.
0: Ja.
3: Daar is hij nog zo fit. En ik moet ook zeggen, eigenlijk de shows die daarna kwamen waren minder leuk. Ik zie dat ook in zijn gezicht. Dat er gewoon, daar heeft hij echt nog fun. En ik hoop vanavond ook zo dat gevoel te ervaren van fun hebben, weet je wel. Dat we echt gewoon echt een te gek feest gaan neerzetten.
0: Ja, hij was heel trots in 1982. Dan zie je ook aan zijn gezicht van ik heb dit bereikt. Hij ging iedereen even een poepje laten ruiken. Ga je er op die manier ook zo in vanavond?
3: Ja, zeker wel. Maar dat is gewoon het afgelopen jaar is er gewoon best wel veel gebeurd. En in de positieve zin. Ik heb echt het gevoel dat ik word gezien. En dat is heel erg fijn.
0: Mm-hmm.
3: Want ik zit volgend jaar 20 jaar in het vak. Dus ja, er gebeurt ineens heel veel. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Dus ik heb ook wel een beetje een soort van... vanavond is het feestje ook een beetje voor mij of zo. Weet je?
0: Dat
3: we mogen iets vieren. Dat gevoel heb ik heel erg. En zo sta ik er ook in. En daardoor zijn die zenuwen ook best wel heel erg oké. Okay.
0: Je hebt dus voor jezelf ook nog eens een keer een extra cadeau meegenomen. Want je gaat met een gospelkoor optreden.
3: Ja, die hebben we vorig jaar in Carré hebben we hun ook meegenomen. Ja, zij zijn echt waanzinnig. Ik dacht, als ik dan toch gastartiesten uitnodig, dan zijn zij het. Want het is gewoon, wat zij hiervan hebben gemaakt is echt waanzinnig. Dus ik kan niet wachten om dat zelf ook weer vanavond lekker terug te horen. Ja.
0: Tranen in de giftshop. Ik heb hem in mijn avondprogramma 2 weken lang gedraaid.
3: Ik vind je bent echt een topper. Mag ik dat even zeggen? Dank je wel daarvoor.
0: Het is zo goed. En waarom? Omdat het doet me heel erg denken aan... dat heb je al vaker gehoord, Lana Del Rey. Je bent de mokumse Lana Del Rey. Maar het heeft iets Americana-achtigs. Het heeft iets Western-achtigs. Het is broeierig ook. En die tekst erbij. Ik vind het zo knap. Hoe ga je de komende tijd de muziek vormgeven? Komt er een album aan met deze stijl? Of wat is je plan?
3: Ja, nee, er komt zeker een album aan in oktober. Het album is klaar, ook nu. Ik heb echt vorige week alle masters gehoord en ik ook goedgekeurd. Dus we zijn helemaal happy.
0: Ja.
3: En dat wordt zeker in deze stijl. Want de band, mijn band waar ik al 10 jaar mee speel, die hebben alles live ingespeeld. En dat gevoel wilde ik gewoon daar echt op hebben. Dus zeker die Americana-stijl. Maar ook, het is gewoon, we laten ons ook veel inspireren door Fleetwood Mac bijvoorbeeld. Weet je, er zitten echt heel veel leuke elementen op dit album. En ik moet zeggen, dit is misschien wel mijn meest coherente album.
0: Wauw.
3: Ik ben er echt heel erg blij mee. Het is een... er zit zoveel liefde in. Dus nogmaals, dank je wel dat je het draait. Want dat vind ik echt... ik waardeer dat echt heel erg.
0: Nou, we gaan nu nog een keer draaien. Tranen in de giftshop. En vanavond ga je vlammen daar in het Concertgebouw. Ik wens je ongelooflijk veel plezier. Heel veel succes. En geniet er vooral van, hè, Roxanne?
3: Super lief. Dank je wel.

Foamy, Avondros, NPO Radio 2. Zaterdag vanaf 4 uur, muziekcafé live vanuit Poppodium Vorstin in Hilversum. Ga er naartoe, is altijd supergezellig. Caroline is er weer bij. En Davina Michel zal optreden, dus alle reden om dat even te checken. Ik mocht het een paar weken presenteren. Ik heb me daar enorm vermaakt, zeker door een nieuwe artiest die ik daar heb gezien. Zijn naam is Blair Davy. Hij komt uit Schotland en heeft een liedje uitgebracht dat heet So What. En ik denk dat dit echt wel eens heel groot zou kunnen worden. Wat vind jij hiervan?

en So What. NPO Radio 2. Straks nog goed stel. Kun je een peper en zout stel winnen. Superveel goede muziek nog. Zoals deze. Stevie Wonder, Uptight, Everything's Alright.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door...
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
8: Sneller!
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
16: Het is 1 uur geweest. Laatste wereldnieuws hoor je van Juri Stubinitsky. Goedemiddag, Juri.
17: Hey Tim, goedemiddag. Oekraïne heeft vannacht een grote aanval uitgevoerd op militaire doelen in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt. En op andere plekken ging het om olieinstallaties. In de bezette stad Mariupol werden schepen aangevallen. En op de bezette Krim raakte Oekraïne een museum. De politie in Johannesburg is bezig met een klopjacht. Ze zoeken zo'n 10 mannen die in een sloppenwijk om zich heen zouden hebben geschoten. De daders zouden met een busje zijn afgezet bij een benzinepomp, vertelt correspondent Alice van Gelder.
8: Ze liepen toen een armere buurt in en schoten 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Vervolgens zijn ze met datzelfde busje weggevlucht. De politie heeft de daders ook nog niet gevonden. Ze weten het motief ook nog niet. Maar het is natuurlijk wel echt een massaschietpartij. Zelfs voor Zuid-Afrika, waar we toch vaak veel geweld zien.
17: Het kabinet wil gemeentes gaan dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven, schrijft minister Aartsen. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen moeten verplicht de Nederlandse taal leren, zodat ze aan werk kunnen komen. En dan moeten ze minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. En als dat niet verandert, dan dreigt de minister minder geld te sturen. En zometeen gaan er weer een paar treinen rijden tussen Breukelen en Utrecht. Vanochtend viel het treinverkeer helemaal plat na blikseminslag. Het gezicht van deze reizigers op Utrecht Centraal stond op onweer.
18: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken.
19: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
20: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet naar snel naar mijn huis. Hij moet borstvoeding nemen van mij. Ik ben een beetje teleurgesteld.
17: Ook op andere plekken in het land zijn er problemen op het spoor. Mogelijk door de bliksem. Tussen Utrecht en Eindhoven en Utrecht en Arnhem rijden daardoor minder intercities. Het weer, nog enkele onweersbuien met veel regen. Vanavond vooral in het oosten en zuidoosten nog een buitje. Morgen eerst een beetje zon, maar in de middag wat buien en maximaal 17 graden.
16: Bij de ANWB zit Helene de Geest. Hey, hallo Helene.
21: Hallo. Er staan een paar files. Eentje op de A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen bij knooppunt Drachten. Je hebt daar 5 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. Op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos staat een auto met pech, waardoor de rechterrijstrook dicht is. De vertraging is 10 minuten, maar die zal snel toenemen, want het is ook de omleidingsroute voor de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Die is namelijk dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden dus via de zuidkant van Breda over de 16, de A58 en de A27.
16: Dankjewel. Straks dan draai ik 2 liedjes die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Maar er is wel degelijk een link te vinden. En als jij die link kunt ontdekken, dan stuur je hem gewoon even in met de NPO Luisterapp. En dan win je de enige echte, originele A-lunch, peper en zoutstel.
22: Zeker.
16: De 2 liedjes die wij hebben uitgekozen vandaag, die zijn als volgt. Paul Simon, Late in the Evening. En Raccoon, Het is al laat, toch? Of, er zit geen komma tussen, dus het is al laat, toch? Nee, het is al laat, toch? Dus gewoon, ja, precies. Dus Paul Simon, Late in the Evening of Raccoon, Het is al laat, toch? Wat is de link? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp.
23: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
24: Lieslot, wat ben je aan het doen?
25: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
24: Dus?
25: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
24: Ah, met superkorting.
25: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
24: Prijsvrije vakanties.
23: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
24: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
28: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
29: Hakje dag!
27: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: Hoi, Freek hier van Essent.
0: Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Annemiekes Alen.

0: Koen. Het is al laat op. En daarvoor Late in the Evening van Paul Simon.
1: Dit is een goed stel, hoor.
0: Ja, maar wat is de link tussen die twee? Nou, we krijgen echt hele goede dingen binnen. Bastiaan, die zegt raccoons, die zie je ook pas Late in the Evening.
2: Ja, nou, mooi.
0: Heel goed. Marcel, die zegt Paul Simon is getrouwd geweest met Carrie Fisher... en wasberen zijn goede vissers.
3: Wauw. Wow.
0: Wat hebben we nog meer binnengekregen, Nathan?
2: Jacco die zegt, de link is L. Want Paul Simon die wilde L genoemd worden.
0: You can call me L, ja.
2: En het is al laat toch.
0: Jeetje.
2: Ja. Yeah. Okay. En Maya die zegt, de overeenkomst is natuurlijk de avond, laat. Die komt twee keer langs. Maar van beide albums is het ook het eerste nummer, zegt hij erbij.
0: Oh, wat goed zeggen. Patrick zegt, goed stel. Paul Simon aan de ene kant en Paul Bukkens, de drummer bij Raccoon, aan de andere kant.
2: Waar.
0: Is ook allemaal waar. Zochten we niet echt? Nee, we dachten bij Jeroen van Erk. Dat is wel echt heel goed gevonden. Jeroen, ik wil eerst even van je weten. Doe je regelmatig mee aan popquizzen?
4: Nee.
0: Nee, ik zou het toch maar een keer doen als ik jou was.
4: Oké.
0: Okay. Even wat prijzen binnenharken, want jij hebt echt heel goed nagedacht. Wat is volgens jou de link?
4: Ik denk dat de link tekenfilmfiguren zijn. Paul Simon zat met Art Garfunkel in Simon en Garfunkel. En daarvoor heette ze Tom en Jerry.
0: Ja.
4: En Raccoon zit in de films van Guardians of the Galaxy.
0: Wauw.
2: Dus, een raccoon.
0: Ja, ik vind het zo goed. Maar Tom en Jerry, dat weten niet zo heel veel mensen. Dus ik vond het echt heel goed gevonden, Jeroen. Dus ja, je weet waar dit naartoe gaat, hè, waarschijnlijk.
4: Ik hoop een peper- en zoutveld.
0: Zal ik eens even kijken voor je?

0: het vervolg op
1: Ground Control to Major Tom van David Bowie. Rond deze tijd wordt de nieuwe topsong gekozen.
2: Nu? As we speak.
1: As we speak. Terwijl we praten. Dat is Engels. Ja. Heb jij een idee voor een topsong deze week? Van volgende week?
2: Volgende week.
1: Ja. Nou, Fluisgezin?
2: Eén ding is wel zeker, dat het goed is dat ik niet bij die vergadering ben.
1: Want?
2: Geen idee.
1: Oh, echt niet? Nee?
2: Nee,
1: ik heb iets van 4, 5 opties. Oh, hoor. Ja, leuk. Niet om niet te doen gewoon. Maar goed, voor die tijd kunnen we nog even genieten van Bente. Want die is deze week namelijk de topsong. En vorig jaar was echt het jaar van Bente, dat ze echt heel erg doorbrak. En ik denk, dit jaar gaat ze het overtreffen.
3: NPO Radio 2 Topsong.

0: Beats International en Dub Be Good To You. Damn hot.
1: Verkeer.
0: Ga naar de ANWB, daar zit Helene Geest. Waar staat het stil op dit moment, Helene?
2: Onder andere op de A1, daar staan twee files. Van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld sta je 10 minuten in de file. De rechte rijstrook is daar dicht, daar ligt een modderspoor op de weg, maar waarschijnlijk gaat het opruimen daarvan nog maar een half uurtje duren. Op de A1 verderop richting de Duitse grens ook 10 minuten vertraging bij de Duitse grens door grenscontrole. Verder sta je 10 minuten in de file op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. En de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch, die is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt het beste omrijden via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27.
0: Dankjewel. Het is 2:30 geweest, tijd voor het laatste nieuws. Hoor je van Juri Stubnitski.
3: 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar... voor zware mishandeling van een mensenrechtenactivist. Ze gooiden zuur in zijn gezicht, waardoor hij een oog verloor en ernstige brandwonden opliep. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Een van de aanvallen was diep in Rusland, op 600 kilometer ten oosten van Moskou. En het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht ligt grotendeels stil door blikseminslag. Ook rijden er minder intercities tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem.
0: Ik dacht het eerlijk gezegd al, want jij begon een tijd geleden, of een half uur geleden, met het nieuws van nou, de treinen gaan over een uurtje weer rijden. Mm-hmm. Ik dacht, nee,
3: meestal duurt dat
0: dan weer. Nee, en dan komt
3: weer. Nou, op meerdere plaatsen kan dus een stevige bui vallen, soms nog met onweer. Tussendoor af en toe zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En morgen wisselvallig bij een graad of 17.
4: Goeie kop.
0: En de vraag is natuurlijk, heb jij nog een bericht voor een goede kop, Juri?
3: Jazeker. In België is wat discussie over hoe ze omgaan met een voormalige kerk. Die kerk in Antwerpen is jaren geleden veranderd in de foyer van het theater daarnaast. De directeur heeft een van de biechtstoelen sinds kort veranderd in een biertapautomaat. En daar kun je duvel uithalen.
0: Tuurlijk.
3: Met een alcoholpercentage van 6,66%.
0: Oh.
3: Veel duivelser krijg je het niet. Tegenstanders zeggen, zo ga je niet om met religieuze erfgoed. En de directeur van het theater zegt, het bisdom vond dit een prima idee.
0: Oké. Okay. Nou, welke kop heb jij bedacht, Juri?
3: Een biertap in de kerk. Dat is niet mis.
0: Ja, heel goed. Nathan?
5: Je kunt in deze kerk goed kantelen.
0: Wow. Dit geeft het lam gods een heel nieuwe betekenis.
3: Zo.
0: Ja. Nou goed, dat kun jij beter, toch? Ja, kun je beter. Stuur je beste kop in voor boven dit bericht. Doe dat met de gratis NPO Luister-app. Straks muziek van Michael Jackson, nu James.

0: Kiki.
1: Zo leuk, hè? Want ik hoor heel veel kinderen de laatste tijd gewoon op straat hihi roepen. Hihi.
0: Oké.
1: Dat komt door die film. Die gaan ze allemaal naartoe. Dus iedereen doet Michael Jackson nu na. Oh, je doet het wel heel goed.
0: Dank je
1: wel. Mag ik een keer met een
0: galm?
1: Simone. Ook met bewegingen erbij ook. Echt, ik kom steeds meer achter jouw talent, Nathan. Eerst was het Donald Duck. Mm-hmm. En daarna was het... Kun je die ook door elkaar eigenlijk? Donald Duck en dat is zeg maar Simone, maar dan in het Donald Ducks.
0: Nee, dat kan niet.
1: Wel, op tempo is... En hihi.
2: Annemiekes, A-lunch, NPO, Radio 2, Tim op het broek.
1: Goed, tijd voor de goede kop tussenstand. In België is wat discussie ontstaan over hoe er wordt omgegaan met een voormalige kerk. De kerk in Antwerpen is al jaren geleden veranderd in een foyer van een theater ernaast. De directeur heeft een van de biechtstoelen nu veranderd in een biertapautomaat. En daar kan je dus duvel uit halen.
0: Duvel ook.
1: Ja, heel goed, hè. Nou ja, en duvel 666 om precies te zijn. Dus nou ja, dat is echt tegen iedere zeerbeen van iedere gelovige natuurlijk.
0: Ja.
1: Er is echt wat discussie over geweest. Maar er hoort wel een goede kop bij natuurlijk, hè. Even kijken, wat krijgen we allemaal binnen?
0: Annemarie, die zegt, de directeur biecht op, wat al grappig is. Ik ben voor Den Duvel niet bang.
1: Heel mooi. En René die zegt, de mensen van de kerk hebben hun biertje liever non-alcohol. Ja, dat is heel goed. Goeie koppen zijn van harte welkom. Dus DPS Mode op 2.

0: Cristiano Ronaldo is groot fan van haar. Justin Bieber is fan van haar. En NPO Radio 2 is fan van haar. Sarah, take a chance.
1: Goeie kop.
0: Ja, net een geweldig bericht van Jury in het nieuws gehoord in België. Is wat discussie over hoe er wordt omgegaan met een voormalige kerk. De kerk in Antwerpen is al jaren geleden veranderd in een foyer van het theater ernaast. En nu heeft de directeur bedacht, wat nou als we even die biekstoelen gaan veranderen in een biertapautomaat, waar je dus ook Duvel 666 uit kunt halen. Nou, het kerkbestuur vindt het helemaal prima, maar heel veel mensen hebben zoiets van, ja, met die religie moet je gewoon niet spotten. Nou, goede kop boven dit bericht. Even kijken, Arjan zegt, je moet het niet op de spits drijven.
2: Ja. Peter, is bier in de kerk alleen voor ingewijden? Vraagt hij.
0: Nice. Koen Brouwers, ook leuk.
2: Inderdaad, je is gezien, joh.
0: Ja, ja. Dat vind ik wel mooi. Koen Brouwers zegt 666, the number of the priest.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Arjen, het drankorgel is speciaal aangekocht.
0: Heel mooi. En de heilige Lucas, die heeft ons geappt. De vader, de zoon en de heilige gist. Heel nice. Maar Matthijs van der Lijn, Matthijs, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Je hebt een hele mooie, goede kop. Heb je er lang over moeten nadenken of kwam die in één keer zo, pat, zie je op?
3: Hij kwam meteen in me op.
0: Kijk eens aan. Laat me horen, wat is het?
3: Ik dacht aan geloof, hop en liefde.
0: Geloof, hop en liefde. Dat heb je heel goed gedaan. Stuur even de foto van jouw goede kop door met de NPO Luisterschep en dan kom je hier in de galerie te hangen.
3: Doe ik.
0: Dankjewel, Matthijs. NPO Radio 2 met Please.

0: Faust en Hell for Your Guns. Wel grappig, er komen steeds meer nieuwe koppen binnen.
1: Oh,
0: ook,
1: blijft
0: door, ja, blijf gewoon door. Niet lullen, maar pullen. Ook een heel sterke.
1: Oei.
0: Toch? Ja.
1: Oh, dat
0: ja,
1: is echt wel een goede. Inderdaad.
0: Inzending is gesloten, helaas. Dus het gaat gewoon niet meer. Zometeen is je hier. Nou ja, en het is weer echt ongelooflijk. Iedere dag beleeft hij weer een nieuw avontuur. Ja. Vandaag met de Concorde vanuit Miami gekomen.
1: Bizar, hè?
0: Het is echt heel, heel weird. Want de Concorde heeft wanneer voor het laatst gevlogen?
1: 2023 of zo?
0: Nee, 2003 volgens mij.
1: Zo,
0: ja,
1: zo echt,
0: ja, ja. Maar hij heeft de laatste achtergehouden. En hij is gewoon vanuit Miami bruin geblakerd hier naartoe gevlogen. Met een platenkoffer vol met goede hits. Zometeen is hier Corné Klein in plaats van Paul.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is bijna 2 uur, zometeen Paul met Corné. Maar nu eerst het nieuws met Juri Stubinetski. Juri, goedemiddag.
9: En Corné, goedemiddag. Rondom Utrecht Centraal zou treinverkeer weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na blikseminslag tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten volgens de NS nog wel rekening houden met vertraging. De Nederlandse gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld voor komende winter. Daarvoor waarschuwt de GasUnie. De gasbergingen zijn nu voor zo'n 19% gevuld. En in oktober moet het 80% zijn. Maar met het huidige tempo gaan we het niet halen, zegt de GasUnie.
10: Het is belangrijk dat er haast gemaakt wordt met het vullen van de gasopslagen. En ook met betrekking tot een beleid voor strategische noodvoorraden. Dat je voor de winter goed gesteld wil staan. Je wilt een koude winter kunnen overbruggen. En je wilt ook mogelijke onderbrekingen van gastoevoer naar Nederland of Europa. Door wat voor omstandigheden ook. Dat wil je vermijden.
9: Inkopers van gas wachten omdat gas erg duur is vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In Zeewolde moet een nieuwe megakazerne van het leger komen. Defensie heeft vandaag de eerste plannen bekendgemaakt. Het terrein wordt zo'n 650 hectare groot en moet ruimte bieden voor 7000 militairen, vertelt een verslaggever van Omroep Flevoland.
11: Daarnaast is ook weer wat duidelijk over hoe het terrein, de indeling dus eruit gaat zien. Er komen werkplaatsen, sportvoorzieningen, een oefenterrein en er is ook ruimte gereserveerd voor een schietbaan en een helikopterlandingsplaats. En dat laatste, die is echt nieuw. Dus zal ook wat impact hebben op de omgeving, dat er dus ook helikopters gaan landen.
9: De nieuwe kazerne in Zeewolde moet over een kleine 10 jaar klaar zijn. En weer een blunder van kledingwinkel Zara. Eerder hadden ze Curaçao verkeerd gespeld op een voetbalshirt. En nu gaat het om een pijnlijke fout met een klein klapspiegeltje met daarop het sterrenbeeld kreeft. In het Engels heet dat sterrenbeeld cancer, maar dat is verkeerd vertaald door Zara. In de webshop werd die beschreven als kankerkleine spiegel. De fout is inmiddels hersteld. Het weer, op meerdere plaatsen kan een stevige bui vallen, af en toe met onweer. Tussendoor geregeld zon, het wordt maximaal 18 graden. En morgen wisselvallig bij een graad of 17.
1: Juri, dankjewel. De verkeersinformatie nu met Helene. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Corné. Ja, het begint wat drukker te worden. Er staat onder andere file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. De Wijkertunnel was even dicht. Die ligt in de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen. Er staat daardoor nog een file van 3 kilometer... hoewel de tunnel wel weer vrij is. Maar de vertraging is nog een kwartier. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... 10 minuten vertraging bij Numansdorp door een vrachtwagen met pech. Daar is nog een rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch gebeurde een ongeluk bij knooppunt Hooipolder. De weg is daar dicht. Je kunt omrijden via de zuidkant van Breda over de A16 en de A58. En door de problemen bij de Wijkertunnel is het vastgelopen op de N208 Sassenheim-Velzen voor de aansluiting met de A22. Daar ook ruim 20 minuten vertraging.
1: Helene, dankjewel. Tot zo.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Ik heb heel veel buikpijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
20: In het voetbal zijn er momenten...
21: Bergkamp 2-1!
20: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
21: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
20: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
21: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
20: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
22: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
23: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
25: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
26: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
27: Omdat je mijn favoriete papa bent.
28: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
26: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

af. In mei stond deze Britse zangeres al een keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat was een uitverkochte show, helemaal nokkie nokkie, wokkie wokkie vol. En vanwege de grote vraag naar kaarten staat ze er nog een keer.

Radio 2 luisteraars. Allemaal Pretty Shining People van George Ezra. En daarvoor hoorde je de Pumpkins, de Smashing Pumpkins en Tonight Tonight. En de Pumpkins gaan toeren. Europa wordt vooralsnog geskipt. Shows van de Smashing Pumpkins vinden plaats in de Verenigde Staten. Dus een concertje daar, dat gaat een dure ticket worden. Dit is NPO Radio 2 met Paul, zonder Paul deze week. Met Corné en Living Legend.

0: and Touch Me There. Een hele goede middag. Helene, hoe is het op de weg?
1: Nou, het gaat best wel goed op de weg eigenlijk. Er staan voornamelijk hele korte files. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens wel iets meer dan 5 minuten vertraging bij de Duitse grens. Het heeft te maken met grenscontrole. Dat is ook de oorzaak van de file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, vanaf knooppunt Oudijk, daar zelfs 10 minuten op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer sta je ook bijna 10 minuten in de file door de werkzaamheden daar. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de afrit Numansdorp is een vrachtwagen met pech stilgevallen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ook 10 minuten.
0: Dankjewel Helene en ongetwijfeld tot zo. Dan het nieuws, de hoofdpunten met Joeri. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Corné. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die worden gestalkt of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al en minister Van Wil gaat na of dat ook in Nederland kan. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Bjørk Høybø, mag niet de gevangenis verlaten. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te bezoeken, maar dat is afgewezen. Høybø wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en andere misdrijven. Gemeentes moeten beter letten op de beheersing van het Nederlands door mensen in de bijstand. Anders worden die gemeentes gekort op hun budget, dreigt minister Aartsen. In de praktijk wordt het taalniveau nauwelijks gecontroleerd. En een piloot van luchtvaartmaatschappij Air Canada heeft 17 jaar lang zonder geldig vliegbrevet gevlogen. Het onderzoek naar deze man begon in januari na een controle. Zelfs de politie in Canada stond ervan te kijken, zegt een verslaggever.
3: Officers said it's like a movie. They couldn't believe it. Imagine discovering that a pilot of these big passenger jets had been flying since 2009 and wasn't licensed to do so. And they also allege he made a false police report to cover his tracks.
2: Tot vorig jaar vloog hij. De man heeft meer dan 900 keer in binnen- en buitenland gevlogen. Het ging altijd goed. Hij wordt verdacht van fraude en hij heeft een boete gekregen. Het weer. Op meerdere plaatsen kan een stevige bui vallen. Af en toe met onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt maximaal 18 graden. En morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 17.
0: Dankjewel.

0: Ja, dat klopt.
1: Marco, had jij die problemen ook toen je jong was?
0: Ja, daar kan ik wel over mee praten. Ja, dat klopt.
1: Heb je als je foto's ziet ook zoiets van de goede morgen dat ze me dat aangegeven hebben, zeg?
0: Nou, als je dan op een gaatje had in de knie, dan werd er een lapje op gedaan of zo. En dan kon er nog wel een rondje mee.
1: Ja, nou ja, tegenwoordig is het super populair natuurlijk als er een gat in zit. Gewoon laten zitten. Ja. Maar toen liep je eigenlijk meer voor paal met zo'n lapje erop dan met een gat erin, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Marco, goedemiddag. Je zit in de top op 14. Wat is jouw geboortedatum?
0: 24/12/1980.
1: Ben je dan een boogschutter?
0: Nee, ik ben een steenbok.
1: Net niet. Oh ja, want ik ben van 15 december, dus dan boogschutter.
0: 22 volgens mij gaat er net over naar de steenbok.
1: Dat weet jij dan weer. Goed, je was 14 op 24 december 1994. Heb je nog enig idee van hoe het toen zat met de muziek?
0: Ja, veel Eurodance wat ik heb geluisterd.
1: Ja.
0: In ieder geval.
1: Culture Beat, Capella, Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Ja, en Duitse Eurodance ook onder andere.
1: Ja, hoe is dat zo 90?
0: Ja, onder andere. En Masterboy, Mr. President.
1: Ja, je bent goed op de hoogte. Ik ben heel benieuwd of er Eurodance in jouw top 5 staat. De top 5 van die dag.
0: Als er maar geen kerst is, te veel. Ik hou wel van kerst, maar om dat nu in juni te hebben.
1: Ja, je weet het niet, hè. Zullen we gaan luisteren dan?
0: Ja, okay. Ja, graag.
1: Dit is de nummer
2: 5.
0: Oké,
1: okay,
0: Bon Jovi.
1: Ja, geen kerst, Marco.
0: Nee, wel een goed nummer trouwens.
1: Zeker een goed nummer, ja. Dan de nummer
2: 4.
0: Oh ja, daar kon je niet omheen in die tijd.
1: Nee. Dan gaat je naamgenoot.
0: Ja, daar ben ik vaak mee gepest.

0: nummer 1 in dat jaar.
1: Ja, dat was de grote doorbraak van Marco Borsato. Hij was al even een tijdje bezig met allerlei covers. En toen kwam dit, Dromen zijn bedrog, zijn eerste Nederlandstalige klapper. Op nummer 3 die dag. En de nummer 2...
2: 2.
0: Ja, hartstikke goed nummer dit. Prachtig nummer. Ik stem me eigenlijk ook altijd op voor de top 2000.
1: Ja, dat is een klapper voor de top 2000.

0: Dat is een zware bevalling.
1: Een zware bevalling. Nou, volgens mij heb jij je keuze al lang gemaakt.
0: Toch? Ja, ik denk het wel, ja.
1: Ja, welke gaat het worden, Marco?
0: De Cranberries met Zombie.
1: De Cranberries met Zombie, een hele goede keuze. En ik weet het zeker, daar maak je heel veel luisteraars van NPO Radio 2 heel erg blij mee.
0: Dat hoop ik ook.
1: Marco, dankjewel, hè.
0: Ja, graag.
1: Fijne dag.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
6: Oranje. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
9: Zometeen de 10-minute takeover. Wat wil je graag horen? Favoriete liedjes zijn van harte welkom. Meer dan welkom in de app NPO Luister. En dan nu het nieuws van 3 uur met Juri Stubenitski. Goedemiddag.
10: Goedemiddag Corné. Rijkswaterstaat legt het geplande onderhoud aan alle wegen in Noord-Nederland voorlopig stil, want het geld is op. Daardoor wordt zo'n 100 kilometer asfalt de komende jaren niet vervangen en blijft ook werk aan rioleringen en wegmarkeringen liggen. Mogelijk zijn daardoor andere maatregelen nodig op wegen in Drenthe, Groningen en Friesland, zoals een lagere maximumsnelheid of het afsluiten van rijstroken. Niet in 2030, maar al in 2028 kan Nederland een tekort aan elektriciteit hebben, waarschuwt netbeheerder Tennet. Steeds meer bedrijven schakelen over van gas op elektriciteit en mensen rijden ook vaker elektrisch. En dus is er steeds minder stroom beschikbaar, zegt verslaggever Rob Koster.
11: Als er niks gebeurt, dan kan dat tekort ervoor zorgen dat er zo nu en dan op sommige plaatsen in Nederland niet genoeg stroom is. En dat hier en daar het licht uitgaat, zal niet op hele grote schaal gebeuren in de komende jaren. Daarna kan het wel flink op gaan lopen. En er is nog een ander probleem van zo'n dreigend stroomtekort. Niet alleen dat die stroom echt uitvalt, maar ook dat de stroom daardoor heel erg duur kan worden.
10: Tennet wil dat Nederland snel gascentrales bouwt die bij dreigende tekorten elektriciteit kunnen opwekken. In Indonesië zijn 4 militairen veroordeeld tot straffen tot 3 jaar cel voor een zuuraanval op een activist. Die kreeg op straat in Jakarta zuur in zijn gezicht gegooid en raakte zwaar gewond. De activist bekritiseerde de toenemende invloed van het leger op de Indonesische overheid. En het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is na een storing door bliksem langzaam weer hervat. Reizigers stonden vanochtend vast op onder meer Utrecht Centraal, zoals deze vrouw.
12: Blikseminslag heb ik vanmorgen door de regen. Ik ben kletsnat van vanmorgen van die bui. Ja, en nu ook nog problemen met de trein. Ja, dat dacht ik dus.
13: Ik moet naar Rotterdam, dus ik kijk of naar Rotterdam kan of via Den Haag of iets anders. We zien het wel.
14: De trein die naar Rotterdam moet en we hebben daar aansluiting naar Antwerpen, die reed niet. Dus we moeten dringend naar Rotterdam, gaan met de taxi naar Rotterdam.
10: Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, wolken, zon en buien bij maximaal 18 graden. Vanavond ook nog een enkel buitje. Morgen wat meer zon, maar in de middag weer enkele buien en ongeveer 17 graden.
9: Jury, dankjewel. Ik spreek je zo meteen met de hoofdpunten. De files, waar staan ze, Helene?
15: Nou, op 3 plaatsen in ieder geval staan files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dat is onder andere het geval op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, daar sta je ook 10 minuten in de file tussen Den Dolder en Utrecht.
9: Dankjewel.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja?
19: Echt serieus?
18: Oh,
19: wat een geld!
20: 18.000, potverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen door...
12: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
12: Sneller!

0: Radio 2. Charlie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo dan. Gisteren een verzoek van een van onze luisteraars voor Big Country met Look Away. En ik denk dat jouw plaat ook zo'n reactie gaat opleveren. Want er kwamen heel veel appjes op binnen. Zo van, nou, die heb ik echt lang niet meer gehoord. Welke plaat, Charlie, wil jij graag horen?
1: London Calling van The Clash.
0: En waarom deze?
1: Ik ga binnenkort met mijn vriend naar Londen. En dit is echt een perfect nummer daarvoor.
0: Ja, en je hebt nog lang niet gehoord, geloof ik, hè?
1: Klopt, zeker.
0: Ja, nou, dat gaat nu veranderen.
1: Yes.
0: Veel plezier in Londen met je vriend. En geniet van The Clash.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Charlie.

hoort hem niet zo vaak, maar een hele goeie in de 10-minute takeover. The Bitch Is Back van Elton John. Aangevraagd door Jesse, daarvoor nog voor Marco. Hij zat net in de top op 14, helemaal gek van Eurodance. Niet in zijn top 5-5-je, dus hij dacht, ik stuur nog een appje voor deze Capella. Move On Baby. En voor Charlie, London Calling van The Clash. Zometeen nog de moeilijkste vraag in Paul en muziek van Brian Ferry. Maar eerst Rihanna met Calvin Harris.

0: tijd voor nieuwe muziek van Rihanna. Ze deed het samen met Calvin Harris en We Found Love. 3:58, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Joeri.
1: De overheid onderzoekt of mensen pepperspray kunnen krijgen als ze ernstig worden gestalkt of bedreigd. Minister Van Wil onderzoekt dat naar aanleiding van de moord op de 17-jarige Lisa vorig jaar. Oud-VVD en 50-plus-prominent Geert Dales heeft 80 uur taakstraf gekregen. Een paar jaar geleden schold Dales een taxichauffeur uit en zette hij berichtjes over die taxi online. Volgens de rechter is Dales schuldig aan belediging, smaad en doxing. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Een van de aanvallen was op 600 kilometer ten oosten van Moskou. En in Winschoten heeft een 50 meter hoge schoorsteen een nieuw plekje gekregen. Jarenlang was hij onderdeel van de voormalige Philipsfabriek, maar vanwege de bouwplannen in het gebied moest hij 170 meter worden verhuisd. Daarom ging de schoorsteen op een speciale transportwagen naar zijn nieuwe plek, vertelt de transporteur bij Omroep Groningen 1.
2: Er zijn funderingspalen met een plaat. En op die plaat wordt de funderingsconstructie met de schoorsteen gezet. En dan wordt die ingestort, zoals dat heet. Dus hij stort niet in, maar we storten hem in met beton.
3: En is dat nou een gevaarlijke onderneming, zoiets?
2: Nee, zeker geen gevaarlijke onderneming. Omdat wij altijd zekerheden inbouwen en in geval van twijfel stoppen we even.
1: Ze willen die schoorsteen graag houden in Winschoten, omdat het een tastbare herinnering is aan de industriële geschiedenis en het is een markeringspunt in het landschap. Het weer, zon, wolken, af en toe nog een flinke bui. Het is hooguit 18 graden. Morgen wat meer zon, in het binnenland enkele buien en 's avonds meer regen.
0: Dankjewel, Joeri. Verkeersinformatie, Helene, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het begint wat drukker te worden, maar de meeste files die leveren eigenlijk niet meer dan 5 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A4 Amsterdam-Den Haag daar wel al een kwartier oponthoud tussen Schiphol en Roelevarensveen. Door grenscontrole een behoorlijke file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk, sta je 10 minuten vast. En op de A16 Rotterdam-Breda is de extra reistijd tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk ook 20 minuten. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd.
0: Dankjewel.

Shawn Mendes, When You're Gone. Daarvoor nog Bryan Ferry en Slave to Love. Zometeen jouw kans op het winnen van Paul's Muziek Memory. Je weet het ondertussen. Hartstikke leuk spelletje op zakformaat met jouw favoriete artiesten. Meespelen, dat kan. Ik heb eerst een moeilijke vraag. In de uitzending zometeen de makkelijke vraag. Je antwoord is van harte welkom via de NPO Luister-app. Luister goed, want hier komt die eerste vraag. Zometeen muziek van Bob Marley en The Wailers. Noem naast Bob Marley nog één van de originele oprichters van The Wailers. Je antwoord is van harte welkom via NPO Luister.

0: Moeilijk.
1: Voormalig topsong van Nothing But Thieves. Liedje dat heet Evolution. Daarvoor hoorde je Nathalie Imbruglia met Torn. Dave, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, René.
1: Hallo dan, hallo dan. Je hebt een appje gestuurd in het kader van onze moeilijkste vraag. Zal ik hem nog even stellen?
2: Ja, doe maar. Dat is wel leuk, hè?
1: Lijkt me een goed idee, ja. Noem een van de originele oprichters van The Wailers.
2: Ah, dat was natuurlijk Peter Tosh.
1: Peter Tosh, dat is helemaal goed. Dan heb ik hier voor dat spel, Paul's Music Memory, de makkelijke vraag in de uitzending. Bob Marley die werd net als Peter Tosh geboren op welk eiland?
2: Jamaica.
1: Ja, ik heb niet eens tijd om het klokje te laten lopen. Je bent wel voor. Jamaica is helemaal goed.
2: Hey, supergoed, superleuk.
1: Makkelijker kan ik het niet maken.
2: Nee, helemaal fijn.
1: Ben je een beetje into de muziek van Bob Marley?
2: Jawel, zeker. Ja. We zijn ongeveer dezelfde leeftijd, Corné. Dus ongeveer jaren 80, hè?
1: Ja.
2: 80, 90.
1: We zijn allebei super jong, bedoel je?
2: Ja, zo is het.
1: Geintje natuurlijk. Ja. Wij gaan zorgen dat het spel zo snel mogelijk bij je is.
2: Oh, dankjewel.
1: Dave, dankjewel en geniet van deze, van Bob Marley.
2: Jij ook, hè?

show is gewoon te kort. Wel leuk om een keer iets van Peter Tosh te draaien, toch? Dit was Bob Marley met zijn Wailers en Steer It Up hier in Paul. Zometeen veel plezier na 4 uur met Ruud en Ruud de Wild in de middag. Ik spreek je morgen weer om 2 uur en laat je alleen met de allergrootste hit van Robbie Williams. Tot nu toe, prachtige ballad, dit is Angels.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
14: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het. Pa!
18: En het 1 minuut voor 4. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Dit is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
19: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet kijkt of pepperspray voor bepaalde groepen legaal kan worden. Bijvoorbeeld voor mensen die worden gestalkt of ernstig worden bedreigd. In Denemarken is pepperspray voor die groepen al legaal. En minister Van Wil kijkt hoe dat hier kan worden geregeld. Hij voelt er weinig voor om het voor iedereen te legaliseren.
20: Want als je pepperspray verkeerd gebruikt, denk aan tegen de wind in. Dat klinkt heel evident. Dus het vereist wel enige vorm van instructie en enige vorm van afkadering om te voorkomen dat we hetzelfde hebben als in Denemarken. Namelijk ontzettend veel zaken rondom het misbruik van pepperspray. Het gaat juist om het goede gebruik om die kwetsbare mensen zichzelf te kunnen laten beschermen als dat nodig is.
19: Ook kan pepperspray door verkeerde mensen worden gebruikt, zoals door criminelen of mensen die het tegen agenten gebruiken. De 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag zei de rechter nog dat het wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. De zoon, Marius Burg-Heubu, zit in voorarrest vanwege beschuldigingen over verkrachting en mishandeling. Museum Het Mauritshuis in Den Haag hoeft 25 schilderijen niet terug te geven aan de erfgenamen van oud-museumdirecteur die ze heeft geschonken. Nabestaanden van Abraham Bredius, die rond 1900 directeur was van het Mauritshuis, die hadden een zaak aangespannen omdat de schilderijen te weinig werden tentoongesteld. En de avondvierdaagse wordt steeds populairder. Dit jaar lopen meer dan 500.000 kinderen mee. Het zijn zo'n 200.000 kinderen meer dan 4 jaar geleden. Dat was toen de eerste editie na corona. Aan de Leidse avondvierdaagse doen kinderen bijvoorbeeld mee vanwege de gezelligheid, zeggen ze bij Omroep Centraal Plus.
0: Er zijn heel veel mensen die je kent en met vrienden.
21: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten. Het is ook goed voor je lichaam en ja, het is gewoon leuk.
22: En ga je er elke avond mee lopen, ook als het regent?
21: Ja, zeker. Ja. Natuurlijk.
19: Ja, want ze willen een medaille en er wordt ook vaak gesnoept. Het weer, vanavond en vannacht nog enkele buien, soms met onweer. Morgen wat meer zon, maar in het binnenland weer enkele buien. En het wordt morgen maximaal 18 graden.
18: Jori, dankjewel, tot zometeen weer. Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
18: Druk?
23: Ja, het begint wat drukker te worden. Ruim 200 kilometer file staat er nu. Maar de meeste leveren niet veel meer dan een minuut of 10 vertraging op. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hoefvliet en Den Hoorn, want daar sta je 20 minuten in de file. Komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Verderop bij knooppunt Benelux staat ook nog een auto met pech, waardoor daar nog 2 rijstroken dicht zijn. Dan kost je ook nog 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog een kwartier. Op de A27 Breda-Utrecht ook een ongeluk bij Lexmond. Daar moet je nog via de vluchtstrook. Je kunt beter omrijden over de A2 en de A15 via knooppunt Del. En op de A27 de andere kant op, van Utrecht naar Gorkum, ook een hele lange file tussen Hagenstein en Noorderloos. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd.
18: Helene, dankjewel. Tot zo weer.
24: Zometeen bij De Wild in de Middag.
25: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl

0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
3: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
5: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.

0: dames en heren. Jouw middagrapper hangt in de timing. We zijn begonnen.
1: De nummer 1 in de middag.
2: Dit is de Wild in de Middag.
1: NPO
2: Radio 2.

0: even het nieuws vandaag. In 1999 vergaat dan echt de wereld. Prince, die heeft het gezegd.
1: Was jij daar toen bang voor?
0: Ja, die was ik al bang voor, ja. Maar ja? Dat kwam niet door Prince, maar dat kwam meer door het... Je had in de Y2K knowledge. Ken je dat nog?
1: Dat ken ik niet.
0: Dat, mensen allemaal, dat de computers allemaal vast zouden lopen, weet je wel?
2: Die, ja, daar waren ze wel, de bug. Millennium bug.
0: En er zat zo'n beweging achter, dat heette Y2K knowledge. En,
2: ik denk dat we allemaal heel blij waren toen we eroverheen waren.
0: Ja, ik heb mensen in mijn directe omgeving die daar ook helemaal mee bezig waren toen.
1: Maar dan zit je echt vlak voor 12 en zat je van, als er nog maar leven is na 12.
0: Nee, niet voor 12. Het was natuurlijk 24 uur, want overal werd het een keer 12 uur.
2: Oh,
0: ja. Dus het kon overal misgaan.
2: Ik weet wel dat ik gewoon om 12 uur dacht, top.
0: Ja?
2: Drankje, ja.
0: Ja.
2: Ja, drankje. Zo naïef was ik, denk ik.
0: Gijs.
1: Ruud.
0: Ik liep vanochtend de deur uit. En toen dacht ik, jij bent een vrijgezelle man.
1: Ja.
0: Ik ben ook een vrijgezelle man.
1: Ja.
0: En mijn zoon gaat over niet al te lange tijd, gaat hij een tijdje stage lopen. Moet jij niet eens een keer bij mij in de grote stad komen wonen? Maar ik zat toen tegelijk te denken. Dan krijgt hij keuzestress. Want jij hebt natuurlijk alleen maar... Jouw gekste uitgave is een Jack and Jones blouseje.
1: Een Jack and Jones blouseje?
0: Ja, dat
1: moet ik wel even voorsparen.
2: Of zo'n dun gewatteerd jekje.
0: En ik woon bij de Leidse straat in de buurt. Ik ben natuurlijk gelijk overprikkeld.
1: Dat denk ik wel, want ik kom wel eens af en toe in Amsterdam. Maar dan ben ik ook heel blij dat ik weer naar Enter mag.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Je zou niet bij mij willen wonen een tijdje.
1: Nou, dat lijkt me misschien voor een nachtje wel leuk. Of misschien twee.
0: Of ik een huisruil doen, dat ik een tijdje naar Enter ga.
1: Ik weet niet wat jij daarvan zou vinden.
2: Ik denk dat jij dan wel een soort exotische verschijning in Enter wordt dan. Ik denk dat ze denken, wat hebben we hier?
0: Komt voor de bakker. Hij woont tegenover de bakker.
2: Ja, I know.
1: Dat is wel waar, ja.
0: Dan kom ik voor de bakker. Zeg maar, zou je er wat voor voelen, denk je? Een tijdje in Amsterdam wonen.
1: Nou, een tijdje vind ik wel een...
0: Ik zeg het namelijk omdat ik je een soort van wil ontgroenen.
1: En hoe werkt een ontgroening in Huizen de Wild dan?
0: Ja, gewoon dat je bij mij komt wonen een tijdje... en dat ik je gewoon in het godloze Amsterdam een beetje weg...
2: Je mag niet je voet op tafel leggen, dat mag niet.
1: Nee, maar ik hoor wel eens verhalen op het moment dat jij gaat stappen... met bijvoorbeeld Michiel en wat er dan allemaal gebeurt daar in de stad. Dat lijkt mij wel een keer leuk, hoor.
0: Dat is leuk.
2: Maar dat wil ik ook een keer mee.
0: Kom je ook naar
2: de... En kom niet wonen bij je, maar het lijkt me wel heel leuk om dan een keer mee te gaan.
0: Echt?
1: Ja, maar dan gaan we eerst een keer zonder de vrouwtjes.
2: Wat zeg ik? Ik ben one of the guys, hè?
1: Ja,
2: ik heb alleen maar mannen.
0: Gijs, het lijkt me zo. Ik zat er vandaag over na te denken.
2: Nou, je wifi is wel altijd
0: onvoldoende. Ja, Gijs is van de wifi.
1: En de televisie doet het.
0: Ja, ja. Nee, maar wat me het meest bezighoudt is... je bent vrijgezel, je bent rond de 30 en jij date dus niet.
1: Nee.
0: En dat snap ik niet. Daar snap ik echt helemaal niks van. Als ik 30 was, jongen, ik zou het wel weten.
2: Ja, maar misschien komt het nog wel. Misschien is hij even lekker aan het genieten van
0: van
2: no pressure.
0: Van wat?
2: Gewoon, van het
0: alleen
2: zijn.
0: Waar ben je van de genietigheid?
1: Ik ben momenteel erg aan het genieten van het feit dat... Ja. Dat de zon schijnt.
0: Ah,
1: en dat ik zelf kan bepalen of ik de barbecue aandoe of niet. En dat ik... vanavond nog niet weet wat ik ga eten. Dat soort dingen.
2: Oeh, living on the edge.
0: Ja,
2: leuk.
0: Oké, lekker.
1: En jij was gisteren volmaakt gelukkig, zei jij net nog.
0: Ja, ik heb gisteravond had ik sushi besteld alleen. En toen was ik echt volmaakt gelukkig. En toen dacht ik, wauw. Toen heb ik van 7:30 tot 9:45, tien voor tien, nagedacht welke film ik ging kijken. En toen ging ik slapen.
1: Maar je hebt dus geen film gekeken?
0: Nee, uiteindelijk niet. Dus, en toen dacht ik, misschien moet ik een huisgenoot nemen. Zo kwam ik bij dit.
1: Omdat ik weet welke film er draait.
2: Ja, dan heb je al een filmpje klaarstaan.
0: En al die boze vrouwen van 40 plus, weet je, die zijn toch gewoon, je moet alleen zijn. Ik dacht, nou, dan kunnen we met z'n tweeën alleen zijn.
2: Ja, wat een goed idee, Gijs.
0: Nou goed, Bettien, wat houdt jou bezig?
2: Nou, ik, omdat de huistuin- en keukendingetjes wel aan mij hangen, blijkbaar gisteren met die handdoek, las ik vandaag weer iets wat mij verbaasde. Dat er mensen zijn die na hun eten hun bestek aflikken voor ze het in de vaatwasser stoppen. Zodat de resten niet in de vaatwasser komen. Maar dat doen ze dus door het af te likken.
1: Ja, maar aflikken?
2: Ja.
1: Je laat toch ook geen hele klodders aan je bestek zitten?
2: Maar lik jij je bestek af voordat je het in de vaatwasser doet?
1: Nee,
2: stel,
1: niet,
2: er zit nog een restje aan.
1: Nee, niet voordat ik het in de vaatwasser doe. Maar wel als je klaar bent met eten, dan
2: lik je je bestek af.
1: Nee, maar dan... Als je dan toch klaar
2: bent... Kun je nog even zo door je mond heen, het mes?
1: Niet zo.
0: Ik spoel dus helemaal niks af. Ik pleur het gewoon
2: Ja, ik ook, ja.
1: Als er dan nog een beetje appelmoes aan je mes zit.
2: En wat doe je dan? Dan lik, ben jij ja, zo enigszins helemaal zo...
0: Als je bij mij komt wonen, wordt niet aan, pen, aan messen gelikt.
1: Nee?
0: Nee, ik wil geen messen
2: ik vond het heel... Ik dacht, dat doet helemaal niemand. Maar jij kijkt mij aan van, huh?
1: Ja, maar je komt er toch geen halve maaltijd op je vork liggen? Je zorgt er gewoon voor dat je bord en je bestek dan een beetje leeg heeft.
2: Maar stel, er zit nog een stukje gehaktbal aan je...
1: Ja, weggooien is zonde, maar als er gehaktbal is.
2: Mooi, hè, die verschillen.
0: Ja, ik vind het heel mooi.
2: Ja. Oké, okay, ik dacht dat
0: het
2: gaat...
0: Ik weet niet of het zo'n goed idee was dat samen gaan doen.
2: Nee, ik zou het niet. Nou, je bestek is wel schoon.
0: Ja, dat
2: is
0: wel.
2: Nou, schoon. Ja. Ja.
0: Dan kun je de vloer ook aflikken. Dat is gelijk huishouden gedaan.
2: Lik je ook je bord af?
1: Ik heb vlees geworden Dyson, noemen ze mij ook.
0: Ja.
1: Nee, ik heb mijn bord nog nooit afgelikt.
2: Je zo, dat doen mensen ook wel eens, toch? Nou, leuk. Gijs, wat is jouw nieuws?
1: Ik heb een beetje... buikpijn gekregen van dit onderwerp, merk ik nu.
0: Hoezo dan?
1: Nou ja, omdat ik nu een associatie heb dat ik over een paar weken tegenover jou zit en we allebei ons bestek gaan aflikken.
2: Daar hoef ik niet bij te zijn.
0: Waarom niet?
2: Ik hoef niet bij te zijn dat jullie je bestek gaan zitten aflikken voor mijn neus.
0: Gaan we het opnemen aan de filmpjes en verkopen het online. Ja, voor zo'n mensen die het willen hebben, hoor.
2: Tuurlijk,
1: dan kan ik toch blijven wonen.
0: Ja, precies. Goed, wat was je nieuws nou? Oké, prima. Zwinters mijn nieuws, sorry.

0: middagshow, NPO Radio 2. Dit was de Spice Girls uit 1996. Wannabe ook nog Summer en Home Wrecker. If you wanna be my lover. Gisteren ging het over handdoeken, vandaag over aflikken van bestek. In hoeverre maak je dat dan schoon voordat het de vaatwasser ingaat? Ik heb wel eens begrepen dat je een goede vaatwasser, die maakt alles schoon. Maakt niet uit hoe. En nee. Ik kijk wel eens van die reclames. Wij van WC 1,
1: weet dus je hoeft het niet af te likken?
0: Nee, dan zeggen ze dat iets aangekoekt en laten ze dan zien.
2: Wij doen hier niet aan voorspoelen, zeggen ze dan.
0: Precies, in zo'n reclame,
1: ja, dat is
0: zo'n ding door midden gezaagd.
1: Stukken gehaktbal en zo, kunnen ze dat dan ook verwerken?
0: Dat eet hij automatisch op. Dan zitten allemaal mensen in die dat... Ik had trouwens ooit een relatie met iemand die... Dat heb ik al eens verteld, denk ik. Sterker nog, ik heb het meer dan één keer verteld. Weet ik zeker. Die legde eerst een plank. Zo'n snijplank. Plat in de afwasmachine. Ja. En die zette daar dan kopjes op.
2: Huh?
0: En die dacht dan dat de kopjes dan ook schoon werden.
1: Oh, oké, okay. Waar water niet bij komt.
0: Ja, precies.
1: Okay.
0: Maar echt onmogelijk ook.
1: Het waren goede gesprekken ook die jullie hadden dan,
0: maar
1: denk ik.
0: Maar ook, nee, ik werd er zo boos over. Even zei ik van... ik richt hem in. Jullie ruimen hem uit. Maar ik richt hem in.
2: Maar je kan...
0: Iemand die ook een heel hoog mes bijvoorbeeld... dat het ding niet meer kon draaien.
1: Weet ja.
0: En dan gek vinden dat hij dat niks schoon werd.
2: Maar dat kun je dan niet uitleggen en dat het de volgende keer dan goed gaat?
0: Ja, dat heb ik... Nou ja, dat is echt serieus.
2: En toen zijn jullie maar uit elkaar gegaan.
0: Dus zijn we maar uit.
1: Snap ik. Vaatwasser is heftig.
0: Vaatwasser, dat is een relatiesloper.
1: Ja, I know.
0: Vaatwassers in uitruimen, dat
1: en,
0: soort dingen.
1: En handdoeken te vaak.
0: En mijn kinderen hebben trouwens... dat is een heel groot geheim bij ons. Mijn kinderen weten dus niet dat er een afwasmachine is.
1: Oh,
2: die doen nog alles met de hand?
0: Nee, die zet hem erop. En lopen ze weg heel hard.
1: Oh ja, dat is bij ons ook een geheim, ja.
2: Veel reacties in de NPO-luisterapp. Huub zegt, iedereen likt zijn bestek toch bij elke hap gewoon af. Dat is toch wat je doet op het moment dat je een hap neemt. Dan lik je het een soort van...
1: Ja, blijft zit wat in. Zit
0: blijft
1: wat in.
0: Blijft altijd iets achter, toch?
2: Oh. Suzanne zegt, mijn moeder likte ook altijd haar bestek af voor ze het in de vaatwasser deed. Totdat ze zich een keer realiseerde dat ze die lepel daarvoor had gebruikt om het kattenvoer uit het blikje te scheppen.
0: Nou, dat bedoel ik.
2: Ze heeft het daarna nooit meer gedaan. Wouter stuurt, ik heb vroeger toen ik klein was wel eens voor de gein mijn bakje waar ik de yoghurt in had gehad helemaal schoongelikt en teruggezet in de kast. En dan wachten tot iemand anders de volgende dag dat bakje pakte en daar gewoon opnieuw dan yoghurt in deed.
1: Godverdamme, eeuw.
2: Hij stuurt zelf, ik vind het een gouden poets. Mijn zus vond het smerig. Zij kreeg uiteindelijk mijn schoongelikte bakje.
0: Oh, godverdamme.
2: Chris zegt, je bestek niet mogen aflikken voordat het in de vatwasser gaat. Wat is het probleem? Ik lik mijn mes zelfs tijdens het eten regelmatig af. Dat is toch geen probleem?
0: Maar mes aflikken vind ik ook link. Dus ik heb
1: vind
0: een
1: ik ook link,
0: mis.
1: Maar ik vind mensen die tegenover je zitten te eten... en tussendoor zou dat mes zo aflikken... Ja, dat vind ik heel oude mannerig of zo. Ja, sorry. Vind ik iets wat opa's vroeger deden.
0: Ja, okay.
2: Ik zie Johan nog, die zegt... waarschijnlijk zijn de mensen die hun bestek aflikken... dezelfde mensen die een paar keer zich met dezelfde handdoek afdrogen.
0: Oh.
2: Morgen gaan ze vertellen dat ze ook een paar dagen met hun ondergoed doen. En als ze dan een keer verschonen, sturen ze Bettina een dikpik.
1: Nou, dit is een trouwe luisteraar, dat hoor ik al.
0: Mes, dat lik je niet.
3: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Uit zijn talentenshow komt deze man. Kurt Nielsen. Ik kijk heel even naar de vrouw van. Jim komt uit Idols.
1: Ja.
0: Ja. Kwam deze Kurt Nielsen dan ook uit Idols?
1: Ja, volgens mij de Noorse.
0: Oh, dat was het.
1: Maar zo. Ik weet niet of het net daarvoor was, dat zij eerder waren, of Zweeds of zo.
2: Het was 2004.
1: Ja, maar dan was het daarna.
2: Hij won World Idol.
0: Oh, de World
1: ja,
0: Idol.
2: En hij versloeg Kelly Clarkson.
0: Ja, niet
1: maar dat vind ik ongelooflijk, want zij is de beste zangeres.
2: Ja, maar Jamai heeft Jim verslagen. Dat is ook ongelooflijk.
1: Ja, maar Jamai kan ook goed zingen.
0: Ja, ik moet nog steeds aan wennen dat Jamai en Jim zo genoemd moeten worden. Want,
1: wat zou je dan willen?
2: Jamai?
0: Gewoon Jim.
1: Ja, dat past wel bij Jim.
0: Kijk eens naar die man. Man 2,20 meter, een meter breed, helemaal afgetraind. Ik vind die man niet Jim heet.
1: Ik vind het altijd zo. Ik denk dat Jim zo blij is met jou. Dat jij de hele tijd benoemt dat hij afgetraind
2: heeft
1: is.
2: Heeft hij laatst nog zonder shirt weer rondgelopen, of niet?
1: Nee.
0: Luister, iemand die niet afgetraind is, loopt niet zonder shirt door de buurt.
2: Nou, dat zou ik zeggen.
0: En dat heeft hij laatst al gedaan, Bettina. Dat
1: is mensen krijgen zo'n beeld van hem. Ja, Jim loopt zonder shirt.
0: Ik vraag even aan de meest onpartijdige man in deze kamer, deze ruimte. Dat is Juri Stubinitsky van de NOS. Als je aan Jim denkt, doe heel even je ogen dicht, Jim. Onze mannen, dat is de serie waar hij in zat.
1: Mm-hmm. Nee, onze jongens.
0: Onze jongens, pardon. Waar denk je dan aan? Wat zie je daar voor je?
3: Gebruind, baard, spieren, talent.
0: Toch gewoon een afgetrainde man. Ja,
3: maar het is ook weer gek als Jim naar een gym gaat. Jim gaat naar de gym.
1: Hij gaat wel naar de gym.
3: Dat klopt niet. Dus ik snap het wel weer om dat onderscheid te maken.
0: Maar vind je hem een gym of vind je hem een
3: gym? Ik vind hem wel een gym. Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, maar ik ken zijn ouders natuurlijk al heel lang. En
0: vind jij hem een Jim of vind jij hem een Jim?
1: Ja. Hij heet eigenlijk Jimmy, hè?
0: Jimmy?
1: Dat is zijn echte naam. Jimmy Johannes, ja.
3: Jimmy Johannes?
1: Ja, echt.
0: Wow.
1: Hij werd echt vroeger altijd Jimmy genoemd. Dat Noord-Hollandse, Jimmy.
0: Oh, hè?
1: Ja, ik doe het helemaal niet goed voor waarschijnlijk. Maar ja, dus daar komt het vandaan. Ja.
0: Wauw,
2: ik vind het geen Jimmy, hoor.
0: Jimmy Johannes.
2: Het is eerder Jimmy dan Jimmy.
1: Heb jij een tweede naam, Ruud? Heel even.
0: Ja, dat heb ik.
1: Ga je niet zeggen.
0: Maar dat kan hier niet overheen.
1: Oh.
0: Jimmy Johannes, nee, Rudolf Alexander heet ik.
1: Oh ja, dat is wel
0: dat is een lachertje.
1: Ik vind het wel cool.
0: Maar Jimmy Johannes, dat is echt gewoon next level. Oh, Jimmy Johannes.
1: Dat zeg ik ook altijd zo, op die manier.
0: Ja, toch?
1: Oh, Jimmy Johannes, kom eens even hier.
0: Lekker, Jimmy Johannes.
2: Radio 2 weerbericht. Vanavond vooral in het oosten en zuidoosten enkele buien. Morgen vroeg in het oosten wat regen. 'S Avonds wordt het overal nat. Wordt het 18 graden.
0: Dankjewel, Gijs Gerben. Ja, Helene de Geest, we gaan gelijk met goed nieuws beginnen.
4: Ja.
0: Ja, ik vind het zo leuk om te mogen vertellen, want Helene de Geest is er de hele week bij tijdens de Ruud de Soleil.
1: Dat is leuk.
0: Ik vind het zo'n eer dat jij de hele week bij bent, en in de ochtend en in de middag.
4: Ja, dat vond ik vorig jaar wel goed herhalen.
0: Ontzettend leuk. Echt waar.
4: Ja. Nou, fijn om te horen.
0: Is het druk?
4: Ja, dan het slechte nieuws inderdaad. Het is niet extreem druk, maar er staan wel een paar hele lange files. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is de file niet zo lang, maar die groeit wel bij best. Ze zijn er namelijk een hond aan het vangen. Die is op de weg terechtgekomen. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 3 kwartier extra reistijd. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar sta je 10 minuten in de file door een ongeluk. Je moet daar via de vluchtstrook. En de andere kant op de A27 van Utrecht naar Gorkum, 35 minuten extra reistijd tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos.
0: Helene, dankjewel. Tot zo weer. Internationaal van 4:30, hier is Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. Gepland onderhoud aan de wegen in Noord-Nederland wordt mogelijk geschrapt. Er is voor de komende 2 jaar niet genoeg geld, waardoor bijna 100 kilometer asfalt in Groningen, Friesland en Drenthe niet wordt vervangen. Verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten daar uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat. De man die gisteren in de buurt van Moskou werd gedood met een autobom was een belangrijke Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform ging de man over de levering van raketten en artilleriemunitie aan de frontlinies in Oekraïne. De eerste boetes zijn uitgedeeld aan fatbikers in het Vondelpark in Amsterdam. Een maand geleden ging het verbod in en werden vooral waarschuwingen uitgedeeld. En sinds een paar weken echt bekeuringen. In totaal kregen 39 fatbikers een boete. En een zware hagelbui heeft voor flinke schade gezorgd op een camping in Raamsdonk in Brabant. Volgens campinggasten veranderde de camping in korte tijd in een witte ijsvlakte en raakten meerdere kampeerders hun tent kwijt.
5: Het ging heel snel. Ik denk dat het echt 10 minuten in hagelstenen van 1 tot 2 centimeter. En we hebben continu aan het dak aan het leegdrukken.
3: Bikers een boete. En een zware hagelbui heeft voor flinke schade gezorgd op een camping in Raamsdonk in Brabant. Volgens campinggasten veranderde de camping in korte tijd in een witte ijsvlakte en raakten meerdere kampeerders hun tent kwijt.
5: Het ging heel snel. Ik denk dat het echt 10 minuten in hagelstenen van 1 tot 2 centimeter. En we hebben continu aan het dak aan het leegdrukken geweest.
6: Ons tent is helemaal stuk.

0: vertrokken.
1: Die mevrouw die tent een stuk en die zucht. Die kunnen we, weggooien. Ja. Het leek wel op. Ja. Het leek wel helemaal ingestudeerd. Tent een stuk. Die kunnen we weggooien. Ik zou zeggen, tent een stuk. Jimmy Johannes. Die kunnen we weggooien, eerlijk.
2: Dat is net alsof je bidt.
1: Oh ja, dat is ook weer zo. Dat is ook niet de bedoeling. Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Die gaat over een piloot van vliegtuigmaatschappij Air Canada. Die heeft namelijk 17 jaar zonder geldige vliegvergunning gevlogen. 17 jaar, hè? Dat is toch ongelooflijk?
1: Niet
2: gecheckt. Deze piloot vloog in die periode meer dan 900 vluchten... en vervoerde meer dan 10.000 passagiers.
3: Dat kan toch eigenlijk niet, maar het is toch gebeurd. Maar het is levensgevaarlijk. Het is eigenlijk een misdaad en de piloot is een misdadiger. Maar hoe weet je nou of je daarmee te maken hebt?
1: Daarom vragen de top 5 over 5. Hoe herken je nou een criminele piloot? Dus hoe herken je nou een criminele piloot? Meedenken via de gratis app van NPO Luister. Dus hoe herken je nou een criminele piloot?
2: Hij weet altijd een goede vluchtroute.
3: Mooi. Nou, een criminele piloot heeft natuurlijk altijd een arrestatie achter de rug.
1: Een arrestatie?
3: Arrestatie.
0: Hij roept, je moet niet met me fokker.
3: Hé! Hey!
1: Oh. Hoe herken je een criminele piloot? Nou, hij vliegt altijd onder de radar. Meedenken via de gratis app van NPO Luister. Hoe herken je dus een criminele piloot?
4: Er is maar één.
1: Even snel naar de keuken, ga alles aflikken en dan lekker afwassen.
4: Hey, it's Martin Garrix, NPO Radio 2.

0: Martin Garrix en Carolina Liar uit 2024, Smile. En dit was Liquido uit 1998 en Narcotic. Ik had een mooi einde. Maar dat zat niet aan.
1: Als je die plaat hoort in de club, Ruud.
0: Welke club?
1: Als jij gaat stappen in dat bruisende Amsterdam van jou.
0: Hm?
1: Wat gebeurt er dan? Ben jij dan blij om die plaat te horen? Of ken je hem wel een keer?
0: Nou, ik vind het wel een leuke plaat om weer eens terug te horen.
2: Deze van net, als je die hoort in de club?
1: Ja, ik voel me altijd zo verplicht om dan mee te springen.
0: Oh,
2: ik zou dit wel een beetje
1: in de club. Nee, ik spring dus niet.
2: Plaat vinden.
1: Nou, dat.
2: In de club.
1: Maar je hoort hem veel, tenminste ik, die enkele keer dat ik ergens ben.
2: Kom jij op boerenfeesten of zo? Want dit, ik vind het niet per se een club.
0: Wat is dit nou voor elitair gedoe?
2: Nee, maar vind jij dit? Ik zie een beetje zo'n Amsterdamse club voor me. Dan verwacht ik niet zo'n nummer uit de jaren 90.
0: Dan mag je ook springen hoor. Ben je wel zo'n Jantjes verjaardag?
2: Ja, dat vind ik anders.
0: Feest van Joop.
2: Ja, maar dat vind ik geen club.
0: Surprise bar.
1: Ik denk dat er meer feesten zijn geweest die ik heb meegemaakt met Narcotic dan zonder Narcotic. Denk ik echt.
0: Moet ik nog even doorgaan, jongens, met die kroeg in Amsterdam?
2: Ja, maar dat is geen club, Ruud.
0: Wat is een club dan?
2: Ja, dat is meer de Roxy en de It van vroeger.
0: Oh,
2: Roxy.
0: Ja, maar die bestaan toch niet meer?
2: Nee, maar je hebt nu toch nog wel... Heb je nog de Jimmy Woo en zo?
0: Nee, ja, die
1: Jimmy Johannes Woo.
0: Jimmy Johannes Woo. Nee, maar die clubs die... Nee, maar dat bestaat toch helemaal niet meer?
2: Er bestaat geen club meer in Amsterdam.
0: Nou, dat is heel grappig. Grappig. Dat is een mooi bruggetje, dit.
3: Puber! Problematiek!
4: Nou, ik luister gewoon niet klaar.
5: Nou, ik voelde me best wel een beetje redelijk voor kankerlul staan.
4: Ja, ik loop toch weg! Wie ben jij?
3: Puberproblematiek met Saskia Smit.
0: Saskia, goedemiddag.
6: Hey, hallo. Goedemiddag.
0: Ja, ik zei net al een mooi bruggetje. Jongeren gaan dus niet weer naar de disco.
6: Nee, je moet natuurlijk ook wel 18 zijn om ergens naartoe te gaan.
0: Ja,
6: kunnen
0: maar
6: gaan. En er zijn nog wel clubs in Amsterdam, hè?
0: Ja, die zijn er wel, maar dat zijn niet meer wat wij, zeg maar, kenden. De afgelopen 20 jaar, dat is een beetje...
6: In onze tijd. Ja,
0: ja, ja daar wil ik een beetje omheen... ik wil er mee, omdat dat wil ik er omheen dansen. Maar voordat we vervallen in... vroeger was alles beter. Maar hoe komt het dat jonge mensen minder uitgaan?
6: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Het heeft er zeker mee te maken dat je 18 moet zijn... en dat je ook wel een pasje voor moet hebben. Maar social media speelt ook wel een grote rol... dat mensen ook wel binnen blijven. Ze hebben heel erg het gevoel dat ze met de hele wereld verbonden zijn... terwijl ze dat gewoon eigenlijk thuis aan het doen zijn. En het is ook een stuk goedkoper, hè? Want dat hoor ik mijn pubers wel zeggen. Als ze uitgaan, het is niet normaal duur.
0: Ja, ze zijn helemaal één avond gewoon week werken.
6: Ja, als je dan hoort, dan ga je een rondje halen. Bier is 7 of 8 euro. Nou, een cocktail is helemaal duur. Dus ja, ze gaan... Ja, het is gewoon niet meer te doen.
2: Het is niet meer dat wij vroeger met 25 gulden de deur uit gingen... en dan kon je wel een avond vooruit.
6: Ja, kwam je nog met geld terug.
0: Ja, precies.
6: Bij wijze van spreken.
0: Ja. Maar prostitutie is inmiddels al heel lang verboden, dus dat doen we niet meer. Zeg, je kunt tegenwoordig niet meer om de avondvierdaagse heen. Dat zat ook al in het nieuws. Het evenement is populairder dan ooit. Hoe komt dat dan?
6: Ja, de avondvierdaagse. Het is lekker buiten zijn. Het is voor ouders een moment om even met je kinderen te zijn zonder dat er een scherm aan te pas komt. Het wordt ook vaak geïnitieerd of aangewakkerd door scholen of sportclubs. Die zorgen vaak dat de avondvierdaagse met elkaar wordt gelopen. Dus dan heb je een georganiseerde wandeltocht met je kinderen, lekker buiten. Ja, daarom is het populair. Mensen gaan het van alles doen. En iedereen loopt ook mee. Ja, opa's, oma's, ouders, grootouders, de hele familie.
0: Een beetje een folklorisch uitje. Dat.
6: Bijna wel, ja.
0: Ja. Ja. En dat is weer een heel... Allemaal bruggetjes, alles met elkaar verbonden vandaag.
2: Ja.
0: Daarnaast, kan ik ook melden, de megafestatie komt terug. Voor de mensen die het niet weten, ik check het even bij Gijs. Ken je dat?
1: Nee, ik heb gelezen de huishoudbeurs voor jongeren. Dat is alles wat ik weet.
0: Is dat Saskia, hoe we het kunnen omschrijven?
6: Ja, een huishoudbeurs weet ik niet. Ik zie het meer als een kruising tussen een festival en een beurs. Maar dan zonder alcohol en voor pubers zonder ouders. Dus het is een plek waar ze echt alleen kunnen zijn.
0: Was dat zonder alcohol, de megafestatie?
6: Ja, dat was toen ook zonder alcohol.
2: Maar Ruud, jij weet toch wat het is?
0: Ja, ik heb dat gepresenteerd toen.
1: Maar wat komen jongeren daar doen dan?
0: Dat vraagt gelijk hoe oud ik ben, maar dat maakt me ook verder geen donder uit. Maar Bettien, weet jij wat het is?
2: Ik ben er nooit geweest, maar ik weet wel dat het een enorm ding was. Maar dat is ook omdat je vroeger, nu heb je heel veel festivals... en dat had je vroeger echt nog niet
0: dat
2: veel.
0: Echt waanzinnig. Echt de hele jaarbeurshallen. En waren allemaal helemaal omgetoverd tot... Je kon er van alles doen.
1: Maar dan kon je dingen kopen? Of wat?
0: Ja, kermis, circus, kermis, alles. Uitgaan, en dansen,
6: concerten. Ook, concerten ook, ja. Artiesten die ja, kwamen optreden.
0: Ja, alleen maar, ja. Het was echt een hele dag feest.
2: Wauw.
6: Ja, dat was superleuk. Er was zelfs een stormbaan binnen. Kon een stormbaan doen.
0: Ja, de leger hielp mee. En het was echt superleuk. Maar waarom keer je terug? Want we hebben toch alles al?
6: Ja, nou ja, ik denk dat jongeren die vinden die offline ervaring en verbinding met elkaar, dat missen ze een beetje. En dat kunnen ze dan op zo'n moment weer gaan doen. Weet je, de jongeren, alles beleven ze een beetje online, maar daar worden ze niet per se gelukkig van. En veel jongeren onder de 30 die geven ook aan dat ze behoefte hebben aan meer sociale contacten, maar ze moeten dus ook wel een plek hebben waar ze dat dan kunnen doen.
0: Saskia, ik bespeur dat wij het laatste jaar steeds meer hebben over dat jongeren zelf eigenlijk ook van die schermen af willen.
6: Ja, dat willen ze zeker, ja.
0: Maar moeten wij dat niet samen dan gaan initiëren om dat dan nog meer aan te moedigen met elkaar?
6: Ja, zullen wij een offline event gaan organiseren?
0: Nou ja, ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. Want we hebben het best wel vaak over. En ik zie mijn kinderen er niet van opknappen, hoor. Als ik 12 uur in de auto zit op weg naar Frankrijk en zit alleen maar op die kuttelefoons.
6: Ja. Ja, dan rollen ze met vierkante ogen de
0: en ze worden er niet vrolijker van, ze worden een kort lontje.
6: Nee, en dat merken ze zelf ook wel, hoor. Ja, sommige ouders kunnen het zich bijna niet voorstellen, maar op een gegeven moment gaan pubers ook echt die telefoon. Ze worden ook echt helemaal gek van al die beelden die ze zien. Ze worden ook een beetje tikken.
2: Ja, al die meldingen die altijd maar aanstaan bij die jongeren. Ja.
6: Dus ze gaan ook veel weg. Ik zie het ook aan mijn eigen kinderen. Die gaan ook veel. Mijn dochter, die niet per se heel sportief is, maar die gaat elke avond buiten lopen, wandelen met haar vrienden. Gewoon telefoons uit en hier de polder in.
0: Offline dancing moeten we gaan doen.
6: Ja, dat zou wel heel leuk zijn.
2: Oh, net als een silent disco, maar dan de offline disco, zoiets.
6: Ja. Een silent disco, want dan kunnen wij er ook goed tegen.
0: Ja, precies. Saskia, mag ik jou bedanken. Saskia Smit, dames en heren.
6: Fijne dag.
0: Ja, onze puberdeskundige.

0: 1975, ABBA en Mamma Mia, ook nog Harry Styles en American Girls. Dames en heren, dit is de middagshow en zometeen het tweede gedeelte. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Een piloot van vliegmaatschappij Air Canada heeft 17 jaar lang zonder geldige vliegvergunning gevlogen. De gezagvoerder maakte meer dan 900 vluchten en vervoerde meer dan 10.000 passagiers.
2: Ja, mensen vinden dat ongekend, dat het niet kan en dat het not done is. Hij wordt nu een misdadiger genoemd en dat hij moet worden gevonden en opgepakt.
0: Ja, berecht.
2: Dat moet er gebeuren.
0: Ja. Terecht ook. En daarom vandaag in de top 505. Hoe herken je nou een criminele piloot? Dus hoe herken je nou een criminele piloot? Als je wilt meedenken, heel graag via de NPO Luisterapp.
2: Jeroen, heel creatief. Hoe herken je een criminele piloot? Nou, hij wil altijd weten welke kist er precies wordt bedoeld.
0: Mooi, ja. Kist. Ja, dat is natuurlijk een doordenker voor de vliegers. Superleuk. Karim. Hoe herken je een criminele piloot? Nou, zijn carrière zit in een vrije val.
2: Ook leuk.
0: Oi,
2: ook
1: leuk, ja. Leuk, nou, Timmy en Maartje sturen. Hij laat zijn passagiers boven open zee uitstappen.
0: Oh, ook een nadenkertje. Zometeen het tweede gedeelte en daarin liefde voor muziek. Dat sowieso.
2: Ja. Ga je er extra veel liefde voor muziek?
0: Nee, we gaan
2: er
0: liefde bedrijven op muziek.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
11: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
0: En zo is het 5 uur en een paar seconden. Hier is het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
13: Hallo Ruud, goedemiddag. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar 4 keer zo groot geworden, zeggen onderzoekers. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt eraan bij. Hoge waterstanden hoeven niet meteen te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen, en de wetenschappers hebben gekeken of die maatregelen nog genoeg zijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast wordt de schade opgenomen na rellen die volgden op een steekpartij door een Soedanese migrant. Relschoppers staken onder meer auto's in brand, zegt correspondent Arjen van der Horst.
14: Deze auto's werden in brand gestoken omdat ze van immigranten zijn. En het vuur sloeg vervolgens over naar de woningen. We probeerden te praten met lokale bewoners in deze straat over wat er allemaal gebeurde. Maar ze zijn gewoonweg te bang om op camera daarover iets te zeggen, omdat ze bang zijn voor de repercussies van relschoppers en paramilitaire groepen.
13: Op meerdere plekken in Belfast gingen huizen in vlammen op en bewoners moesten hals over kop vluchten. De Britse premier Starmer noemt het geweld schokkend en volstrekt onacceptabel. In de buurt van München zijn 3 scholieren zwaar gewond geraakt bij een botsing met een schoolbus. Die klapte op een andere, stilstaande bus. Tientallen andere kinderen raakten licht gewond. En paus Leo zegent vanavond de toren van Jezus Christus van de Sagrada Familia in Barcelona in. Het gebeurt precies 100 jaar na de dood van architect Gaudí. De paus werd vanmiddag in Barcelona al door honderden mensen ontvangen. Met het bereiken van het hoogste punt van de kathedraal komt het einde van de bouw na bijna 125 jaar eindelijk in zicht. Na de mis van de paus gaat de toren in Barcelona open voor bezoekers. Het weer, vanavond nog enkele buien, met name in het oosten. Morgen ook nog buien, 's avonds overal regen en het wordt dan een graad of 17.
15: Jordi, dankjewel, tot zo weer.
16: Zometeen bij De Wild in de Middag.
0: Dat zometeen dus, die lekkere platen. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
0: Druk?
17: Nou, niet drukker dan normaal eigenlijk. Er staat zo'n 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. Wat opvalt is onder andere een file op de A27. Ik moet even hoesten hoor, een momentje. Daar was ik weer.
0: Ja, maar ik had de galm erop gezet. Ik had gehoopt dat jij ging hoesten met de microfoon.
17: Oh nee, ik dacht
0: aan.
17: Ik druk toch maar even het knopje.
0: Heb jij een kuchknop?
17: Die heb ik nog nooit gebruikt. Dat is de eerste keer.
0: Ik ook niet, sowieso. Ik laat altijd de microfoon aan. Oké. Okay. Oh, ja. Nou, wat voor hoesten ben jij?
17: Ik hoest eigenlijk nooit, maar ik had opeens...
0: Een kriebelhoest.
17: Ja, oké. Okay. Een beetje droge lucht, denk ik, hier in de studio. Op de A27 staat een lange file van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Je moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is 20 minuten. De andere kant op ook de zogenoemde kijkersfile van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert. Daar sta je ook een half uur in de file tot Noorderloos. Verder is het druk op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Daar een kwartier op onthoudt. En een andere lange file staat op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Daar ook een kwartier extra reistijd.
0: Tot zo weer.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld... Morgen juichen.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
20: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: tweede gedeelte van dit radioprogramma. Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou. Nou is hier het tweede gedeelte en daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Die gaat over een piloot van vliegtuigmaatschappij Air Canada. En die heeft namelijk 17 jaar zonder geldige vliegvergunning gevlogen. 17 jaar, dat is toch niet normaal. Deze piloot maakte in die periode meer dan 900 vluchten en vervoerde meer dan 10.000 passagiers.
2: Wordt gezegd dat het levensgevaarlijk is en eigenlijk een misdaad. En dat de piloot dus eigenlijk een misdadiger is.
0: Oh, inderdaad. Maar hoe
2: weet je dat nou?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Hoe weet je dat nou? Hoe herken je nou een criminele piloot?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Victor en Lola, hoe herken je een criminele piloot? Nou, de knuppel is zijn beste vriend.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4, hoe herken je een criminele piloot? Runnie stuurt, hij vliegt voor EasyJet.
3: Nummer 3.
2: Arjen op 3, hoe herken je een criminele piloot? Nou, hij heeft een brevet van onvermogen.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, hoe herken je een criminele piloot? Saskia, dankjewel. Hij vliegt meestal meteen de bak in.
3: Nummer 1.
0: Hoe herken je een criminele piloot? Damir en Ernst-Jan, dankjewel. De gevangenis heeft voor hem een aparte vleugel.
2: Ja, dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: Ina Lompert.
1: Jezus.
0: Drinkt ze geen koffie, maar ze gooit het wel om.
2: Wie zet er koffie naast een toetsenbord? Dat was ook heel veel.
0: Joy Division uit 1980. En Love Will Tear Us Apart. Ook nog De Bouza en Magnetic. Dit is de middagshow. Nederlandse patiënten krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Dan kon je denken, dat is een grove schande. Daarom dacht ik even bellen.
3: De Wild in de Middag.
2: Ah, is er een dokter hier?
4: Dokter Felicia.
0: Dokter.
5: Hey, goedemiddag.
0: Wat is dat voor oneerlijk gedoe in Europa?
5: Nou ja, dat is inderdaad best een bekender fenomeen aan het worden. Want mensen die gaan natuurlijk steeds meer ook zelf op zoek, ook over de grenzen heen. En het blijkt dus inderdaad zo dat wij nog een strengere regelgeving hebben. Dus nog een extra check doen voordat het echt wordt vrijgegeven. Terwijl medicijn al is goedgekeurd voor de hele Europese markt. Er zit eigenlijk een extra sluis bij ons nog.
0: Maar is het goed?
5: Nou, kijk, is het goed? Het voornamelijk vertraagt het voor heel veel mensen een behandeling. Mm-hmm. Dus dan zou je heel eenvoudig kunnen zeggen, nee, het is niet goed. Natuurlijk heeft het ook een toegevoegde waarde, want er wordt echt gekeken van, hey, is het een veel beter medicijn dan het huidig gebruikte medicijn? En ja, weegt de gezondheidswinst echt op tegen de prijs? Dus het zijn twee goede vragen.
0: Maar is even kort op de bocht, is het bijvoorbeeld een 8 en een 9 qua betrouwbaarheid? Of kan het echt nog iets toevoegen als het door die extra Nederlandse keuring komt?
5: Nee, dat heeft niet. Het is niet veiliger, beter of wat dan ook. Want het is exact hetzelfde medicijn wat dan in Duitsland bijvoorbeeld al wel direct gewoon on the counter is en voor behandelingen kan worden gebruikt. En daarna, het werkt net anders. Wij doen een check nog vooraf, voordat het op de markt komt. En Duitsland zegt, we zetten het op de markt. En daarna doen we prijsonderhandelingen. Gewoon ook met de verzekering. En die mogen maximaal 6 maanden duren. En bij ons is het gewoon gemiddeld blijkbaar nu 1 jaar en 9 maanden. Dus dat is wel echt lang, hè, voor mensen die wachten op iets.
0: Ja, vooral, dat las ik net, het gaat vooral om kankermedicijnen. Ik kan me ook voorstellen dat je dan extra haast hebt.
5: Nou, dat. En dan is het echt wel zaken. Het is wel specifiek. Bij de ziekte van Kala zijn er 2 typen behandeling waarvoor mensen nu dus veel naar Duitsland willen gaan. Ja, juist. Je hebt helemaal gelijk. Dat is niet iets waarvan je zegt van nou, als ik over 1,5 jaar behandeld word, dan ben ik er nog exact hetzelfde aan toe. Nee, dus, nee.
2: Dus je kan daar wel voor kiezen om naar het buitenland te gaan? Zelf?
5: Ja, maar daar zitten natuurlijk dan kosten aan. Want dat wordt niet. Je bent alleen natuurlijk verzekerd voor alles via de basisverzekering Nederland. En als je in Duitsland iets doet wat ook niet in de verzekering Nederland valt, ja, dan moet je gewoon extra betalen. Okay. Dus dat is dan weer niet voor iedereen haalbaar.
0: Dus als
5: dat wil je al helemaal niet creëren.
0: Maar als het financieel haalbaar is, dan het staat je dus wel vrij, als je het zelf wil betalen, om het uit buitenland te halen. Dat kan dus wel. Het is wel voorradig dus, verkrijgbaar.
5: Ja, en daar zijn ook tussenpersonen die je daarbij helpen, zeg maar. En dat je ook zeker van tevoren weet waar zit je dan aan vast qua kosten. Niet dat je halverwege een behandeling moet stoppen, want dat kan ook heel nadelig uitpakken natuurlijk. Alleen die kant moeten we helemaal niet op willen. Je moet gewoon zorgen in Nederland dat we niet een extra sluis, zeg maar, hebben. En ook dat die prijsonderhandelingen sneller gaan. Maar want het is totaal niet anders. De uiteindelijke prijs blijkt ook niet anders te zijn in Duitsland dan in Nederland. Dat ook nog eens een keer.
0: Maar we zijn toch in Europa ook medisch gezien? Of toch stiekem niet?
5: Nou, qua verzekeringen zeker niet. Hè. Dat is in elk land natuurlijk met belastingen, waar we natuurlijk elk jaar ook weer voor stemmen van, hey, wat is een eigen risico, wat is reëel. Dat is echt per land natuurlijk anders ingericht. En ja, die kosten worden natuurlijk steeds hoger. Ja. Dus ergens heeft de Nederlandse regering ook wel gezegd van, ja, weet je, moeten we dan een heel goed medicijn tot een nog veel beter medicijn vervangen wat 2 keer zo duur is. Daar gaat het eigenlijk om.
0: Hoe ga je ermee om als chirurg? Hoe kijk jij naar nieuwe medicijnen?
5: Nou kijk, het is natuurlijk altijd heel goed om naar innovatieve medicatie en ook technieken. En weet je, ik heb veel meer met nieuwe hechtingen, dat soort dingen te maken dan echt het voorschrijven van deze medicijnen, gelukkig. Dat lijkt me een heel lastig vraagstuk. Maar ja, je wil wel altijd, als er iets beters is, daar gebruik van kunnen maken.
0: Ja,
5: als elke arts. Dus dat is echt een dilemma, ja.
0: Je zei nu net nieuwe hechtingen, maar er komt er bijvoorbeeld een nieuwe hechting. Dan is iemand de eerste dan, bij wie het probeert.
5: Nee, dat is natuurlijk, en dat geldt ook voor deze medicijnen, dat zit helemaal niet meer in de proefsfeer, hè? Want dit is natuurlijk al in den treuren.
0: Nee, even vraag voor een vriend.
5: Overal. Nee, alsjeblieft niet. Hè. Dan zou ik het zeker niet, dan zou ik me er niet goed bij voelen.
0: Goed. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen huismerk? Als apotheken huismerken aanbieden, of tenminste, dat ze het eerder aanbieden dan de merken die voorgeschreven worden.
5: Begrijp je totaal niet meer. Huismerk, Jumbo? Of
0: Nee. Als je bijvoorbeeld, je gaat voor, ik zeg maar, Finimal, en je krijgt een huismerk paracetamol.
5: Ja, kijk, vaak wordt er dan gezegd, we hebben voor een alternatief gekozen. Hè, dan wordt het zo mooi gebracht. En ja. Dan kijk je en dan denk je, wacht eventjes, ik zie nergens een Nederlandse of Engelse uitleg in mijn bijsluiter.
0: Oh, dat is het.
5: Het hoeft zeker niet een minder medicijn te zijn, maar er zitten soms toch andere bestanddelen in.
0: Mag je dat vragen? Van, ik wil gaan die andere?
5: Ja, daar mag je om vragen.
0: Oké. Okay. Dan nog even over buitenspelen. Volgens een Nederlandse onderzoeker zorgt vaker buitenspelen voor een kleinere kans op een bril dragen. Toen dacht ik, dat moet ik even weten.
5: Ja, nou, dat geldt dus. We hebben het echt over kinderen, hè? Dus niet als jij met je bril nu naar buiten loopt, dat je...
0: Gijs is bril dragen.
2: Niet een stoppetje spelen, jongens.
0: Gijs, ik heb de avond vrij gepland, hoor.
5: Klein detail, kom je met lenzen naar binnen terug? Nee, het gaat echt om die schermtijden natuurlijk. Dus we zien, tenminste de oogartsen zien zoveel jonge kinderen nu die bijziend zijn. Dus die echt alleen nog maar dichtbij scherp kunnen zien. En dan een paar bladeren van elkaar in de boom niet kunnen onderscheiden. Dus ja, dat is echt een ding. En ik hoor het ook gewoon op mijn werk. Die 11, 12-jarigen, ze spelen bijna niet meer buiten. Ze ontmoeten elkaar meer in gamen en dat soort dingen. Toch veel binnen. Het is echt wel... ik trap ze hier allemaal naar buiten de hele dag. Maar je hebt ook een andere reden.
0: Ja, precies. Dat wil ik niet bij zeggen. Maar
5: ze zijn niet bijziend. Dat is wel niet.
0: Precies, dat is een voordeel. Goed. Dokter, dankjewel voor het bijpraten weer. We spreken graag snel weer.
4: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: ook weg, hoor je dat?
1: Ja, dat einde
0: zat ze in de auto.
1: Had ze nog lachen ook. En heel verwarmd. Pink uit 2002 en Get the Party Started. Ook nog aan Bruno Mars. En I Just Might. Dit is de middagshow. We gaan zometeen bellen met dierendokter Martin. Want er is vetschemelarij onder dieren.
2: Oh?
1: Ja, dat is best wel heftig.
0: Ze worden gevetshamed, zeg jij?
1: Ja, dieren worden, die kunnen elkaar vetshamen. Oh. Dus gebeurt dus ook bij gewoon de dierendieren. Dus niet alleen bij mensdieren, maar ook bij dierendieren. Dus daar gaan we zo over bellen.
0: Eerst het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht vaker droog, een graad of 10. Morgen hier en daar zonnige periode. In het binnenland een enkele bui, ongeveer 17 graden. Maar 's avonds overal regen.
1: Wow. Verkeersinformatie van de ANWB. Die vandaag heeft laten weten dat ze de hele week meegaat qua Ruud Soleil, zowel de ochtend als de middagshow. Nou, dat vind ik echt. Ja, ik blijf zeker het leuk vinden.
2: Nou, fijn.
1: Ik blijf het de hele dag zeggen, ook vanavond nog in een belletje de hele tijd.
2: Ja, nee, dat is goed. Ik hoor het wel.
1: Goed. Is het lekker druk, hè, geworden?
2: Nee, het valt wel mee, hoor.
1: Het is niet zo druk, hè?
2: Het is niet drukker dan normaal. 390 kilometer staat er. En het lijkt erop dat de files alweer wat korter worden, dus het valt eigenlijk wel mee. Er zijn ook heel weinig bijzonderheden, weinig aanrijdingen gelukkig ook. Wel wat langere files, zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht. Er staan namelijk wel 20 minuten in de file tussen knooppunt Vught en Baardenburg. Ook op de A2 de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid een kwartier extra reistijd. En op de A12 Arnhem-Den Haag bij de Meren is de vertraging ook een kwartier.
1: Helene, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS-journaal van 17:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De man die gisteren bij Moskou om het leven kwam bij een aanslag met een autobom was een hoge Russische militair. Onderzoeksplatform The Insider zegt dat het gaat om een luitenant-generaal die betrokken was bij het leveren van raketten en munitie om Oekraïne mee aan te vallen. Hij zou zijn geliquideerd door de Oekraïense Veiligheidsdienst. In Os is vanochtend een auto een winkel binnengereden. Er waren op dat moment meerdere klanten. Niemand raakte gewond. Deze klant ging uit van het ergste.
4: Ik dacht dus, is er een aanslag of zo? Dat dacht ik, hè. Ik denk, of dat ik gewit tegenwoordig niet. Ik heb gewoon een engeltje op mijn schouder gehad. Was ik een paar minuten of een paar seconden later geweest, dan had ik mij te pakken.
3: Wel is er veel schade. Volgens Omroep Brabant dacht de bestuurder van de auto dat hij in de parkeerstand stond, maar dat bleek niet zo te zijn toen hij het gaspedaal indrukte. Een journalist van KRO en CRV-programma Pointer is mishandeld. Presentator Jos de Groot maakte undercover-opnames over drugshandel via Snapchat. Toen hij drugs en nepgeld van twee dealers wilde kopen, werd hij met een vuist in zijn gezicht geslagen. Hij denkt niet dat ze hem herkenden als journalist, maar dat ze hem wilden belazeren en het ging om een ripdeal. Hij heeft aangifte gedaan. En in het ziekenhuis van Gent hebben studenten een manier bedacht om de MRI-scan voor kinderen minder eng te maken. Ze hebben een mini-MRI gebouwd voor knuffels, zodat kinderen kunnen wennen aan de machine en alle geluiden, zegt de bedenker.
5: Nou, en dat is eigenlijk vooral om een knuffel in te leggen en de kinderen gaan dan hier door. En als je op de knop duwt, dan komt er een geluidheid van de MRI-scanner.
3: Ik zie jou je dance moves alweer doen.
1: Nou, het is een hakkenplaat. Dat weet ik uit de MRI-tijd nog.
0: Uit de MRI-tijd?
1: Ja, toen ik ziek was, moest ik natuurlijk altijd nog steeds in de MRI af. Maar dan nu eens per jaar. Maar dan ga je dus in dat ding.
0: In zo'n tunnel.
1: En dan hoor je dit dus. En de serie wordt helemaal gek.
3: En je wil wel bewegen en hakken.
1: Nee, dat mag niet. Nee, want anders
3: dan moet je weer
1: opnieuw.
2: Hoe lang duurt dat, zo'n scan?
1: Ik heb, de laatste keer heb ik geteld. Er was in 32 minuten was ik onderweg.
0: Uurtje.
1: En het waren blokken, geloof ik, 5 blokken. En die tel ik dan. Dan ging ik echt zitten tellen. En dat klopte aardig.
3: Mag je wakker? Moet je wakker blijven dan?
1: Ja, ja.
3: Je kan niet in slaap vallen.
1: Nee, je moet wakker. Nee, ja, weet ik echt niet of je mag slapen. Maar het is echt. Maar kun je nog even laten horen dat geluidje? Dat je...
5: Nou, en dat is eigenlijk vooral om een knuffel in te leggen. En de kinderen gaan dan hier door. En als je op de knop duwt, dan komt er een geluidheid van de MRI-scanner.
1: Ja, dat is grappig. Goed. Juri?
3: Ja.
1: Dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: En een hele leuke avond. Ik weet niet wat je gaat doen. Of ga je naar huis?
3: Ik ga naar huis.
1: Sterkte.
3: Ja, dank je.
1: Vanochtend werd ik wakker. En ik had zin in scheurende gitaar. Dat heb ik soms op woensdag.
0: Waarom?
1: Dus ik dacht, we spelen vandaag de Metal Battle. Als je enig idee hebt welke plaat ik gemetaliseerd heb, dan direct bellen 0800-1122. Dus 0800-1122.

0: Hallo met Ruud.
1: Hallo met William.
0: Sorry?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Met William.
0: William?
1: Ja, dat ben ik.
0: Hi. Heb je enig idee welke plaat ik gemetaliseerd heb?
1: Hallo. Van Adel.
0: Ik ga even checken hoor. Hallo.
1: Met William.
0: William?
1: Ja, dat ben ik.
0: Hi. Heb je enig idee welke plaat ik gemetaliseerd heb?
1: Hallo. Van Adel.
0: Ik ga even checken hoor.

0: Die zijn modieuze, de wild in de middag sokken, want what the...
1: Sok!
2: Er is maar één. Ruud de Wild.
3: Zometeen ga ik hier een hond vet shamen.
2: NPO Radio 2.
3: En gaslighten.
4: Hallo, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games. They all

0: uit 1987, Fleetwood Mac. En Little Lies. Vandaag is bekendgemaakt dat mijn lieve collega Emily de Wild, die gaat het theater in. Met, tenminste over Fleetwood Mac. Want het is 50 jaar geleden dat het album uitkwam.
1: Rumors.
0: Rumors.
1: Rumors.
0: Overigens, dit kwam niet van Rumors.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, dat kwam niet van Rumors. Want Rumors komt uit 87, 88, 89.
1: Little Lies komt van Tango in the Night.
2: Oh, wauw. Die titel ken ik helemaal niet.
0: Maar zometeen praten we met Emily, dus onderste steen boven.
3: Dierendokter!

0: Dierendokter Martin!
1: Martin!
2: Hey, Ruud.
1: Alsof ik mijn hond riep. Martin!
2: Nou, maar ik reageer op jou. Ja. Dat maakt niet uit.
1: Zegt, de helft van alle honden en katten in Nederland is te dik. En dat is een probleem. Hier staat een vet probleem, maar dat wilde ik niet. Die vond ik te makkelijk. Nee. Maar Martin, heel even bij het begin beginnen. Dat is toch de schuld van het baasje?
2: Ja, absoluut de schuld van het baasje. Maar weet je, ook in Nederland, alle mensen zijn te dik. Dus ja, die mensen weten niet beter. En die geven die honden, die katten, gewoon veel te veel te eten.
1: Ja, en hoe kunnen we dat nou tegengaan? Wie moeten we laten inslapen, het baasje of de dikke dieren?
2: Het meest efficiënt, moet ik dan toch zeggen, is het baasje.
1: Ja, ja, daar ben ik voor.
2: Dat werkt het best.
1: Ja.
2: Maar, ja.
3: Hebben dieren niet een rem?
1: Gaat het even serieus maken.
2: Ja.
3: Nee, ik heb een oprechte vraag. Kijk, mensen kunnen nadenken, nou, ik moet even wat minder eten, want te veel calorieën of zo. Maar hebben dieren echt geen enkele rem? Blijven die door eten?
2: Ja, dat is wel goed dat je dat vraagt.
1: Ja, goed.
2: Diervoeding is vaak heel erg smakelijk. Net als mensenvoeding, hè, waar veel suiker in zit en smaakstoffen, noem maar op. Dus net als bij mensen hebben dieren ook de neiging om te veel te eten. En er komt er nog eens bij dat we er inmiddels achter zijn dat bijvoorbeeld bij de Labrador een behoorlijk percentage ook een bepaalde genetische afwijking heeft, waardoor ze blijven eten. Dus er spelen een aantal dingen door elkaar, maar de basis is gewoon, baasjes zijn verantwoordelijk voor wat ze geven.
1: Ja.
2: En ook voor hoeveel energie die je verbruikt. Want dat is natuurlijk het evenwicht. Als jij altijd lekker met je hond gaat joggen, dan mag je iets meer eten. Hè?
1: Ja, maar moet je een hond wegen of kun je het gewoon zien of hij er goed uitziet?
2: Ja, nee, eigenlijk is kijken het best. Maar dan moet je wel weten waar je naar moet kijken.
1: Want goed kijken is niet wegen, hè? Goed kijken is wegen eigenlijk wel. Goed kijken is wel wegen.
2: Nou ja,
1: afwegen.
2: Ja, dat is een hele filosofische, denk ik.
1: Ja.
2: Maar weet je wat het is? Als je bij een hond bijvoorbeeld, als je voorzichtig met je hand langs een ribboog gaat, dan moet je heel duidelijk de ribben voelen. Dat is normaal. En als hij te dik is, dan zit er een speklaagje en dan voel je die ribben eigenlijk niet als
1: je erom gaat. Oh, je moet altijd voelen? Oh.
2: Ja, je moet ze kunnen voelen bij een hond. Okay. En als je van boven kijkt, dan moet een hond een taille hebben. Dus als je van zijn borstkas richting zijn bekken gaat, dan moet het invallen. Hij moet gewoon een taille hebben.
1: Ja.
2: En ja, daar zie je het eigenlijk aan.
1: Martin, heb je een klein momentje? Gijs, je steekt je hand op. Waarom is dat?
4: Omdat ik een vraag heb.
1: Oh.
4: Want ik hoor vaak mensen zeggen, ja, als de baasjes het gezellig hebben, dan mag de hond het ook gezellig hebben. Dus als wij borrelen, dan borrelt de hond ook een klein stukje mee met een klein stukje kaas of een komkommertje of een worstje. Ben jij daar dan van, Martin?
2: Nou ja, weet je, gezellig betekent dan in mijn ogen meteen ongezond. Want
1: ben je er zo eentje?
2: Ik moet even streng zijn, Ruud. Dat is mijn functie. Dikke dieren die hebben verhoogde kans op allerlei afwijkingen. Om te beginnen is gewoon de levenslol is een stuk minder, want ze zijn te dik, ze moeten de kilo's mee sjouwen. Maar ze hebben een verhoogde kans op suikerziekte, katten ook trouwens. Ze hebben verhoogde kans op artrose, op leverproblemen, op hartproblemen. Dus ja, het is zo zielig allemaal.
1: Ja.
2: En ik heb in de praktijk zie ik natuurlijk heel veel te dikke dieren. En dan ga ik met heel veel charme en gevoeligheid ga ik die te dikke mevrouw vertellen dat de hond eigenlijk ook te dik is.
1: Hoe doe je het? En adviseer je dan bijvoorbeeld intermittent fasting voor poeshond, zoiets?
2: Nou, vroeger was altijd de standaard van halveer de hondenvoeding en geef de rest spersiebonen zoveel als het honden wil.
1: Oh.
2: Want spersiebonen, dat is heel vezelrijk, dus het vult. Dus een hond heeft wat minder honger. En bovendien, er zit heel weinig energie in.
1: Okay.
2: Dus als je en er komt nou een hele leuke labradoodle naar mij toe. Ik loop in Haarlem, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Een bennedoodle, gewoon een bennedoodle, oké. Maar goed, dus dat kun je doen.
1: Dan praat je ook ondertussen tegen iemand anders.
2: Ja, dat kan ik heel goed.
1: Multitalking.
2: Dat is mijn vrouwelijke kant.
1: Ja, mooi.
2: Ja, ja.
1: Ja, mooi. Zeg maar, bestaat
2: maar
1: er ook
2: nog even, er zijn ook speciale voedingen, hè? Dus er zijn voedingen, ik zal de merken niet noemen.
1: Mag hoor, als je maar niet zegt dat het goed is.
2: Oké, die heel goed vullen, maar waar minder energie in zit. En er zijn ook voedingen die gewoon dat het eetcentrum in de hersenen wat remmen. Dus een hond krijgt wat minder neiging om te vreten, zeg maar.
1: Oké. Okay. Zeg, Martin, bestaat er iets als Ozempic voor een hond? Of maagband? Of bypass?
2: Ja, dat hadden we. We hadden operatief... Ja, dat eigenlijk niet. Oh. Maar een soort van Ozempic hebben we jaren geleden, was dat op de markt. Dat moest oraal, dus gewoon in zijn bekkie. En dat werkte ook. Dat werkte bij honden, niet bij katten. Dat is van de markt gehaald. Ik weet niet waarom dat is, maar...
1: Omdat mensen dat nu ingepikt hebben waarschijnlijk.
2: Misschien. Maar het werkte wel. Ja.
1: Goed. Dus eigenlijk wat je zegt, als je gaat borrelen, gewoon streng zijn, die hond opdonderen. Toch?
2: Ja.
3: Bonen voor de hond.
1: Ja, bonen, spersiebonen.
2: Bonen voor de hond en voor de buurvrouw. Dat
1: dus
2: is eigenlijk de
1: spersiebonen. Wat zeg je nou allemaal?
2: Nou ja, bonen voor de hond en voor de buurvrouw. Als die wat overgewicht heeft. Dat, doe je er, dat is goed voor die vrouw.
1: Gijs,
2: ja,
1: ik denk dat je niet bij mij moet gaan wonen, maar bij die dokter Martin.
4: Dat lijkt me wel leuk, ja.
1: Martin, dankjewel. Tot snel weer.

0: Griffin, Khalid en Kayo. Samen hebben zij Save My Love gemaakt. Dit is de middagshow via NPO Radio 2. En straks na 6 uur hoor je Emily de Wild op deze zender NPO Radio 2. En zij is niet alleen DJ, maar binnenkort ook theatermaker. Of ben je duider? Word je duider?
1: Bij meer verhalen verteller achter de anekdotes achter het album.
0: Heel even, want ik heb het net niet helemaal lekker verteld. Maar je gaat dus in 2027 het theater in. Omdat het Albert Rumors van...
1: Fleetwood Mac.
0: Ja, ik wil zeggen Level 42.
1: Van Level 42.
0: Nee, Rumors van... ja, precies. Van, jij bent natuurlijk ook een enorm fan, hè?
1: Van... Fleetwood
0: Mac.
1: En van allebei. Ja, ja, zeker. Ja. Ik heb ze ook een paar keer live gezien. Ook nog een keer in de volledige bezetting.
0: Oh,
1: dus met Lindsey Buckingham en toen Christine McVie ook nog leefde.
0: Oh, wow,
1: en dat was wel een beetje huilen voor mij.
0: En krijg je dan een eigen kleedkamer?
1: Ja.
0: Met blauwe M&M's.
1: Mag hopen. Oh, wow. Ja, ik heb wel eisen natuurlijk.
0: En ga je dan niet meer je eigen avondprogramma maken?
1: Nee, sinds het weekend.
0: Oh, je gaat in het weekend.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, het is woensdag 80 seconden voor de ethies.
1: Ja, deze. Het verhaal achter Billy Idol en Dancing With Myself. Want gaat het nou over zelfbevrediging of niet? Dat zijn pas vragen.
0: Oh, dus dancing bedoelde iets heel anders.
1: Het zou kunnen.
0: Oh.
1: Licht ontvlambaar.
0: Ja. Ben je een fan van ook zijn andere werk?
1: Ja, ja. Ik vind Eyes Without a Face schitterend.
0: Oh ja, mooi. En Sweet
2: 16. Ja, Rock the Cradle of Love.
1: Roxanne zei laatst tegen mij... Hij is eigenlijk niet zo'n goede zanger. Zei ik, nou, ik vind hem daar wel goed zingen. Huh? Maar toen ging ik hem luisteren en dacht ik... Oh, nee, ik kan hem daar niet
0: zingen. Nee, ik vind hem altijd wel leuk.
1: Oh, ja. Ja. Rebel Yell is ook een banger. Ja, ja, ja, love Billy. Jij vindt Billy Idol leuk?
0: Ik vind prachtig.
2: Ook al sexy was hij, toch?
1: Stel-icoon vind ik hem wel.
0: Zullen we niet die kant op gaan, jongens? Sorry, altijd met sexy, een goedkope vermaak. Mag. Absoluut. Een object van gemaakt. Ja. Wat ga je verder doen?
1: Wij bellen met voetballer Bart Vriends. Onder andere van Adelaide in Australië en vroeger van Sparta. En die heeft een boek geschreven. Hij is analist voor de NOS trouwens, voor de WK. En hij heeft een kinderboek geschreven. Een boek voor young adults over voetballer zijn.
0: Ben je aan voetbal kijken? Maar dit toernooi vanaf donderdag? Morgen?
1: Ja. Ik ben niet zo'n enorm voetbalfan.
0: Tegen wie speelt Nederland het eerst?
1: Japan.
0: Oh, dat weet je. Dus
1: maar dat weet ik omdat ik het er gisteren over heb gehad. Maar ik ga wel kijken. Ik vind het leuk.
0: En ga je ook die late, die van 1 uur 's avonds?
1: Nee.
0: S'nachts?
1: Nee, dat ga ik niet doen. Nee hoor.
0: Niet. Nee. Okay. Jongens, zijn we allemaal scherp?
2: Ja. Give me all your love in ZZ Top.
1: Ja!
0: Wat?
2: Wow. Thank God. Een keer weer.
1: Is Gijs hier nog bij? Hij zegt ook helemaal niks meer.
2: Hij zit een beetje glazen.
0: Gijs hier, ik weet niet wat hij gebruikt, maar ik wil het ook. weet je wat ik dacht? Kun je het nog een keer laten horen? Die,
3: Wat dacht
0: ik? Ik dacht heel even OMD.
1: Vanwege die drumroffel in het begin. Ja, ik snap het al.
3: ILO, Don't Bring Me Down.
1: ILO, is ook wel.
0: Locomotion, dacht
1: don't
0: ik.
1: Don't Bring Me Down.
0: Oh, dat kan ook nog. Don't Bring Me Down. Ja,
1: ja.
0: Goed.
1: Maar goed.
0: Tot morgen.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja,
5: lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, mam?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
8: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: Alles Hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Crayon Rolluiken. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.

0: Dus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zes uur, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2 nog steeds. En het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
2: Goedenavond, Emily. De provincies Drenthe, Groningen en Friesland zijn verbijsterd dat onderhoud aan de wegen in Noord-Nederland voorlopig wordt stilgelegd vanwege geldgebrek. Bijna 100 kilometer asfalt wordt niet vervangen en onderhoud aan zo'n 100 viaducten wordt uitgesteld. Deze provinciebestuurder in Drenthe werd overvallen door het nieuws.
3: We vielen echt van een stoel als college. We zijn verontwaardigd over de berichtgeving vanuit Rijkswaterstaat wat dit nu betekent voor het onderhoud aan onze wegen. We vinden het onacceptabel. Dit is niet hoe je met het noorden moet omgaan.
2: De provincies spreken van een politieke keuze om regio's ongelijk te behandelen. En dan dreigt over 2 jaar ook nog een tekort aan elektriciteit in heel Nederland. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tennet. Het is 2 jaar eerder dan gedacht. De vraag naar stroom groeit veel sneller dan verwacht, vertelt verslaggever Rob Koster.
4: Bedrijven en particulieren gebruiken steeds meer elektriciteit in plaats van gas en benzine. En dat is steeds vaker goedkoop opgewekte stroom uit zon en wind. Kolen- en gascentrales verdwijnen. En hierdoor is er over een paar jaar gewoon niet meer genoeg elektriciteit verwacht in het.
2: Zonder extra maatregelen kunnen tekorten ontstaan en kunnen de stroomprijzen flink oplopen, zegt Tennet. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd pepperspray mogen hebben. En het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. In Denemarken kan dat al, maar vrouwenbeweging Dolomina's is niet enthousiast.
5: We moeten de dader aanpakken en niet pepperspray in iemands handen duwen en zeggen, nu kan jij jezelf beschermen, nu heb jij verantwoordelijkheid. Want wat gebeurt er dan de volgende keer dat er een femicide-ongeval is en de politie heeft pepperspray gegeven? Is het dan, ja, maar we hebben er pepperspray gegeven? Nee, het had nooit moeten gebeuren dat iemand haar gewelddadig bejegent. Ik denk niet dat je geweld moet bestrijden met geweld.
2: En de eerste supporters van het Nederlands elftal zijn op Schiphol vertrokken naar de VS voor het WK voetbal. Deze vrouw was vanochtend nog aan het inpakken.
6: Schoenen, sjaals, petten, tassen, van alles. Onderbroeken, oranje onderbroeken.
2: Zondag is de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan. Het weer, halverwege de avond nog kans op enkele zware buien. Morgen eerst wat zon, in het binnenland een enkele bui. Het wordt 17 graden en 's avonds gaat het overal regenen.
1: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB is Helene de Geest. Dag Helene.
7: Hallo, Emily. Ja, de files die worden alweer wat korter. Er zijn nauwelijks bijzonderheden geweest deze spits, dus ze zullen waarschijnlijk ook snel oplossen. Wat nu wel opvalt is de file op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Duiven. Daar is nu net een aanrijding geweest. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda is het nog druk tussen Noorderloos en Werkendam. Sta een kwartier in de file. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden. Hou daar ook rekening met een kwartier extra reistijd. En bij Den Bosch is het druk op de N279 Den Bosch-Roermond tussen de aansluiting met de A50 en Keldonk. Daar ook een kwartier vertraging.
1: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. Beginnen met ZZ Top. Give me all your lovin'. Komt eraan.
8: Ster. 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Dit is jouw tijd.
11: Oh, alsjeblieft.
10: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
15: Dus?
16: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
15: Ah, met superkorting.
16: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
22: Kan het ook sneller?
21: Ondernemers pakken meteen door...
22: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
21: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
22: Sneller!
23: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
24: Het oor wil ook wat.

0: vind altijd een lekkere binnenkomer met ZZ Top en Gimme All Your Lovin'.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey, 60% van de week zit er alweer op, jongens. En over de helft zijn, dat geeft toch, vind ik, altijd een gelukzalig gevoel. Behalve, er zijn uitzonderingen. Als je over de helft van je zak cheese en onion chips bent. Dat vind ik altijd heel erg jammer. Goed, zometeen bellen we met profvoetballer Bart Vriends. Want die is naast podcastmaker, profvoetballer, is die tegenwoordig ook schrijver. En hij zal bij de NOS ook aanschuiven als analist tijdens het WK voetbal. Dat dus morgen van start gaat. Dus goede aanleiding om die man eens even te bellen. En zometeen duiken we ook in een hele fijne en lekkere Motown-hit. En het verhaal daarachter na George Michael en Freedom.

Taylor Swift en Open Light hier op NPO Radio 2 in het Orwell ook wat. Hey, we gaan even terug in de tijd voor een lekkere Motown-plaat. Namelijk For Once in My Life werd geschreven voor zangeres Connie Haynes. Oorspronkelijk als ballad bedoeld. Luister maar.

Ja, echt heel anders dan hoe wij hem kennen. Maar goed, hij werd daarna heel vaak gecoverd door artiesten als Diana Ross, door Frank Sinatra en allemaal big bands. Maar pas toen het een paar jaar later in de handen kwam van Stevie Wonder, werd het echt de klapper die wij dan weer allemaal kennen. Want Stevie Wonder die dacht, ja, daar kan wel iets meer pit in, iets meer energie. Maar de baas van Motown, Berry Gordy, die vond de snelle versie echt helemaal niks. En nou ja, toen heeft Stevie Wonder zich daar niet van laten weerhouden om hem gewoon wel uit te brengen. Gelukkig maar, want het werd direct een hit in 1968. En luister ook even goed naar het superleuke baslijntje van James Jamerson. Hier is hij.

Everybody's Changing. En daarvoor Stevie Wonder voor Once in My Life. Ties die appt, hi Radio 2. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar ik doe het toch als je het goed vindt, Emily. Want ik zou heel graag Fornan Blanc willen horen met What's Up. Dan doe ik dat toch voor jou, Ties.

0: Four Non Blondes en What's Up. En dan heb je nu de Two Non Blondes, namelijk ik en Yuri Stubenitski. Jij bent ook niet bepaald blond.
1: Nee, vroeger wel, maar nu niet meer.
0: Oh, oké. Okay. Nou, vooruit.
1: Goedenavond.
0: Je hebt de headlines.
1: Tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden, zijn voorwaardelijke celstraffen geëist. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden auto's hebben bekogeld met sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord. Niemand raakte gewond. Het KNMI werkt aan een systeem met lokale weerwaarschuwingen. Later deze maand komen er een kwartier van tevoren meldingen in gebieden waar zware buien aankomen. Oranje-keeper Bart Verbrugge ontbreekt bij de training van het Nederlands elftal in Kansas City. Hij raakte eergisteren geblesseerd in de wedstrijd tegen Oezbekistan. En het is Nationale Buitenspeeldag. In Emmen lieten kinderen zich niet tegenhouden door de regen en het onweer, hoorde streekomroep Zo34.
2: Wat het goed voor je is. Maar het is vooral ook omdat het leuk is.
3: Wat vind je van het weer?
2: Echt alles behalve goed. Ja. Het weer gaat ons niet tegenhouden.
4: Ik ben niet van suiker gemaakt, dus ik ben ook niet bang voor de regen.
5: Vind je het niet spannend met dat onweer?
2: Nee, want ik ben vaak buiten geweest toen het ging onweren.
1: Op een sportveld konden kinderen allerlei activiteiten doen, zoals bubbelvoetbal, smoothies, fietsen en springen op een luchtkussen. Het weer, vanavond nog enkele buien. Morgen eerst geregeld zon, in het binnenland een beetje regen. Het wordt dan 17 graden. En 's avonds gaat het vanuit het westen overal regenen.
0: Dankjewel, Yuri. Even kijken of die files een beetje willen oplossen bij de ANWB. Is nog Helena. Hi, Helene.
6: Hallo, ja, ze zijn bijna opgelost. Er staat er nog maar eentje. En dat is op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 5 minuten.
0: Dankjewel. We bellen zometeen voetballer Bart Vriens. Die zit in Australië. En die heeft ook nog eens een leuk fictieboek geschreven over de jeugdopleiding van een voetballer.

0: Jet Rebel en Change is Coming Round the Bend. Ja, het leven van een profvoetballer kent natuurlijk best wel wat uren in de dag waarop de verveling toe zou kunnen slaan. Maar niet voor de aanvoerder van het Australische Adelaide United en voormalig Spartaan Bart Vriends. Want naast voetballen en het onderhouden van de wekelijkse succesvolle podcast was het tijd om in de pen te kruipen. Hi Bart.
1: Hoi, goeie avond.
0: Hallo Bart. Ja, in het boek Jonas krijgen we dus een fictief kijkje hoe het eraan toe gaat achter de schermen bij de jeugdopleiding van voetbalclub Rood-Wit. Kan van alles zijn. Is geschreven door journalist en jeugdboekenschrijver Jacobine de Brouw. Samen met jou.
1: Ja, bijzonder hè?
0: Ja, wat super tof voor jou. Ik bedoel, jij bent voetballer, je speelt piano, je speelt gitaar, je maakt een ziek podcast. Je wordt gevraagd voor talkshows, nu ook weer met het WK. Betekent dit dat jij bijvoorbeeld ook stuntelt in de keuken of dat jij twee linkerhanden hebt? Want dit is oneerlijk natuurlijk.
1: Ik doe van alles maar een klein beetje. Maar ik rommel enorm aan in de keuken. Dat is absoluut waar. Dus die krijg je van me.
0: Ah, gelukkig. Jij wordt dus gevraagd of je co-auteur wil zijn voor een boek voor jongvolwassenen. Hè? Nog zonder ervaring te hebben als schrijver. Zeg je dan direct ja of heb je erover na moeten denken?
1: Nou, nee, helemaal niet. Ik balanceer altijd een beetje tussen... De spanning van dingen niet kunnen. En ik twijfel ook wel eens aan alles wat ik doe. Maar aan de andere kant vind ik iedere uitdaging mega interessant. En dat boort iets aan in me. En ik ken de Jacobine een beetje uit het verleden. En ik weet dat zij goed is. En ik vind een jeugdboek ook wel een lekkere... Instapmodel als schrijver, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik dacht, hier heb ik gelijk zin in. Het lijkt me gewoon leuk om dit project te gaan doen. En het lijkt me ook nog een hele leuke bijvangst als er een paar jongeren eens denken, goh, laat ik eens voor het eerst in mijn leven een boek oppakken. En als dat dan Jonas is, dan ben ik een gelukkig man.
0: Ja, want het gaat over een jongen die de jeugdopleiding volgt bij een club waar hij het hoopt te redden, hè, tot de profs. Dat hoopt elke aspirant voetballer natuurlijk. Maar welke gebeurtenissen en ervaringen uit jouw eigen periode in je jeugdopleiding heb jij verwerkt in jouw Jonas?
1: Nou, daar zit best veel in hoor. Ik heb zelf, eigenlijk mijn hele jeugd speelde zich daar af. In mijn geval bij FC Utrecht. En in Jacobine haar geval, zij is moeder van een jongen die jarenlang bij Ajax heeft gespeeld. Dus wij putten een beetje uit allebei onze ervaringen. Er komt een hoop fantasie bij kijken. En ik heb een beetje gesproken met collega's, bevriende voetballers die allemaal in zo'n jeugdopleiding hebben gezeten. Maar er zitten bijvoorbeeld de halfjaarlijkse functioneringsgesprekken. Met een stoplichtkleur of je groen bent, dan ga je door. Als je oranje bent, ben je in twijfel. En als je rood bent, dan mag je het pand verlaten. Dat zit erin. De reizen naar het buitenland, de pesterijen, de straattaal die wordt gesproken, de hiërarchie binnen zo'n elftal. Als je de beste op het veld bent, dan,

0: dan doe je ertoe. En verder moet iedereen even zijn mond houden en schikken de grote baas op het veld. Dat zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk in ben opgegroeid. En het is natuurlijk een beetje gedramatiseerd overal in het boek. Maar het is wel een heel boeiende cultuur om over te schrijven. En ik vond het ook leuk om daar eens weer eens aan terug te denken. Voor mij is dat ook al 15 jaar geleden of zo.
1: Ja, want ik bedoel, het hebben van talent, dat is natuurlijk niet genoeg. Je moet het dan ook nog waarmaken. En er zijn natuurlijk ook zat voetballers die het uiteindelijk niet halen.
0: Ja, het stemt me altijd wel nederig hoor. Als ik terugkijk naar de lijsten met wie ik, de jongens met wie ik in de onder 15 speelde, of onder 16 speelde, of onder 18 speelde. Dat doe ik niet al te vaak, maar heel af en toe komt er zo'n plakboek voorbij. Dan zie je hoe bijzonder weinig van die jongens, als je die hele elftalfoto neemt, of de hele selectiefoto, hoe bijzonder weinig van die jongens uiteindelijk ergens een contract hebben gekregen. Dus het zijn, het is een zee aangebroken dromen, zo'n jeugdopleiding. Ja. En er is een handjevol dat gelukkig genoeg is om er iets uit te persen. En in mijn geval is dat gelukt. En daarom kijk ik er ook met veel plezier op terug. Maar tegenover mijn geluk staan 101 gebroken dromen eigenlijk.
1: Ja, dat is precies hoe het is natuurlijk. Maar goed, het is heel interessant. Want dit is voor jongvolwassenen. Voor welke leeftijden zou jij het zien?
0: Nou, 12 tot 16 of zo. Maar het is ook inmiddels best wel veel volwassenen gelezen. Het is gewoon een leuk kijkje in de jeugdcultuur, denk ik.
1: Ja.
0: In een wereld die vaak afgeschermd blijft. De voetbalopleidingen in Nederland. Maar het is ook wel een kijkje in jeugdcultuur, jeugdtaal. En hoe dat met elkaar omgaat. Dat hebben we proberen zo leuk mogelijk te beschrijven. Zo goed mogelijk te beschrijven. Maar in principe is het voor jongeren van 12 tot 16. Zowel jongens als meisjes, denk ik.
1: Jongens als meisjes. Oké. En jij bent nu even terug vanuit Australië in Nederland. Want jij schrijft aan bij de NOS, hè, voor het WK.
0: Ja, I know. Ik ga niet stilzitten. Ik ben even op vakantie terug in eigen land. Wat me bijzonder goed bevalt, moet ik zeggen. Ik loop al 2 dagen. Vandaag was ik in Rotterdam. En ik slaap in Amersfoort. Dus dat bevalt goed. Maar ik ga ook af en toe eventjes de wijsneus uithangen op de NOS. Frankrijk, Senegal, ga ik eens even wat interessants over zeggen. En Australië tegen Amerika, geloof ik. We zijn er niet van me af.
1: Nee, maar ja, goed, Jurrien Timbers moest natuurlijk maandag naar huis. Hou jij er rekening mee dat Koeman je misschien nog wel gaat bellen?
0: Nou, ik heb ergens gelezen dat Nederlands elftal inmiddels voetballers bevat uit allerlei continenten. Dus er zijn jongens die in het Midden-Oosten spelen, in Azië spelen. Memphis Depay speelt in Brazilië. Er zijn veel Europeanen, maar het continent Australië is er nog niet bij.
1: Nou, kijk.
0: Dus mocht hij een record willen verbreken, dan moet ik toch echt naar Down Under kijken. En dan zijn er nog maar 2. Onze keeper Joshua Smits, die erg goed is trouwens, die zou ik zeker aanbevelen. En als hij het echt niet meer weet, zou hij mij nog kunnen vragen.
1: En jij? Nou, ik help het je hopen. Dank je wel. En Jonas is nu verkrijgbaar. Dus maar wij mogen er 1 weggeven. Hè? Wat zullen we vragen aan de luisteraar om er 1 te winnen?
0: Ik vind het leuk als zij iets voorspellen wat sowieso op dit WK gaat gebeuren. En zo gek mogelijk zou ik willen aanbevelen. Dus een soort cliché ding, een WK bingo moment.
1: Oké, een WK bingo moment. Een gekke voorspelling van wat er zou kunnen gebeuren op dit WK. En dan gaan wij er eentje kiezen. Dankjewel en heel veel succes ook bij de NOS.
0: Yes, dankjewel.
1: Doei Bart. Doeg.

0: Natuurlijk een hit van Raccoon, winnaar van het boek. Jonas van Bart Vriends is David die zegt hi. Ik hoorde net een gesprek over Jonas. Mijn zoons zijn dol op voetbal, maar niet op lezen. En als leraar Nederlands doet dat pijn. Ik voorspel dat zij het boek sowieso gaan lezen tijdens het WK... als ik het voor ze win. Nou, nah, hou vooruit. Jij krijgt hem.
1: De after.
0: Of je zoons, hè, eigenlijk. We willen wel bewijs, fotobewijs. Het zou heel goed kunnen dat je net je bord ravioli achter je kiezen hebt. Of misschien ben je alvast aan het oefenen op de WK-snacks... die Ramon Brugman voor je had bedacht gisteren. Hoe dan ook, een dessert kan altijd. Dion Landy appte mij net. Die zei, hey Emily, kun je misschien weer eens iets van de Doors draaien? En dan eentje die je niet zo vaak hoort. Ik heb het gevoel dat ze niet zo vaak worden gedraaid. Dat vind ik heel leuk, Dion. Ik heb bijvoorbeeld deze Hello, I Love You. Ken je die? Kun je even bijkomen van al dat gekauw.

0: The Doors en Hello, I Love You, een afterdinner hit vandaag. Zometeen gaan we weer The Sound of Music spelen, want het is woensdag. Het is gewoon, vinden wij een heel erg leuk spel. Het werkt als volgt. Ik laat jou een stuk horen uit een plaat met een raar, merkwaardig of een frappant geluid. En dan aan jou de taak om te raden uit welke plaat dat komt. Ik vind titel, artiest allebei goed. Je moet me appen met de NPO Luister-app. Luister goed.
1: Niveau 1.
0: Ja, wat is dit? Wat is dit? App me maar met de NPO Luister-app. En zometeen ook in 80 seconden voor de 80's hebben we Billy Idol en het fantastische Dancing With Myself. Dus vind je die vet of niet, Teun?
2: Fucking vet.
0: Fucking vet, toch? Love Billy Idol. Hoor je allemaal zometeen.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De hete zomer, crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
3: Dit is NPO Radio 2.
18: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan 1300 bootmigranten die op weg waren naar Spanje zijn de afgelopen 5 maanden omgekomen of vermist geraakt. Onder hen zijn ook 129 kinderen, zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppers vielen migranten aan. Aanleiding voor de onrust is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
18: Er vallen de komende maanden geen gedwongen ontslagen bij ASML. Het grootste deel van het personeel dat lid is van de vakbond gaat akkoord met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen de vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat een tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan tot nu toe werd gedacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
2: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk, maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
18: Het weer verspreidt over het land buien met soms onweer. Morgen geregeld zon, maar 's middags opnieuw buien. En maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Jennifer Okkeloen.
18: Ster.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
22: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
22: Dat gaan we vieren!
21: Aldi.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
27: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: Hallo.
30: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
29: Ja hoor.
30: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
29: Tuurlijk.
30: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
29: Ja.
31: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Het oor wil ook wat.

0: 2. Het oor wil ook wat.
1: Hi, nog steeds bij het oor. Welkom als je net je radio aan hebt gezet. Maakt niet uit uit welk jaar je komt, of je nou jong of oud bent. Allemaal welkom. Zelfs als je uit de toekomst komt en even bent wezen gluren hier, is er plek voor jou. Het is een beetje creepy, maar wees welkom. Misschien kom je wel uit 1981. Dat kan natuurlijk ook. En voel je je gegarandeerd op je plek zometeen. Want we gaan terug naar de jaren 80 voor 80 seconden voor de 80's... met de man die van de heroïne afkikte door op crack over te stappen. Ja, ja, hij leeft nog steeds. Dat is misschien het grootste mirakel. Zometeen hoor je Billy Idol en het heerlijke Dancing with Myself.

0: Sommieux, Dark Before the Dawn. Vandaag gaan we even terug naar plus-minus 1981.
1: 80 seconden voor de 80's.
0: Want in 1981 had Billy Idol een hit met deze klassieker.

voor de Billy Idol fans onder ons ga ik echt helemaal niks nieuws vertellen. Maar mocht je niet helemaal bekend zijn met Smans oeuvre, dit is een cover of een remake, hoe je het ook noemen wil. De originele versie is in ieder geval van Gen X. En dat is de punkband uit de late jaren 70 met als frontman dezelfde Billy Idol.

Nou, wie zijn oren spitst, hoort bij deze versie dat rauwere, meer uptempo punkgeluid in plaats van de iets meer gepolijste pop glam rockachtige. Dat versie die Billy Idol dus uitbracht in 1981. Toch wordt Dancing With Myself de klassieker die het vandaag de dag nog steeds is, ook door de versie uit 1981. Al is het maar omdat de bijbehorende videoclip de boeken ingaat als een evergreen. Billy met zijn blonde stekels, zijn leren outfit, zijn rebelse uitstraling. Het groeit gewoon uit tot een van de iconen van de vroegere MTV-generatie. En die clip van Dancing With Myself is heel veel te zien. En dan weet de hele wereld wie die is. Hij wordt een stijlicoon. En het idee voor Dancing With Myself is ontstaan toen Billy in 1979 met de bassist van Gen X, Tony James, in een club in Tokio binnenliep. Want ze zagen daar allemaal jongeren dansen met hun eigen reflectie op zo'n spiegelwand, in plaats van dat ze met elkaar aan dansen waren. Dus voor wie dacht dat het ging over zelfbevrediging, is bij deze geïnformeerd. Niet dat er iets mis is met zelfbevrediging, maar doe wat je wil. Maar goed, dit is in ieder geval...

0: people who have traveled from villages near and far, lend me your ears.
1: Het oor wil ook wat.
2: Spiritualiteit is iets groots, is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit

0: Zometeen spelen we ons spel The Sound of Music. Zijn ook weer schitterende prijzen te verdienen. Als jij mij kan vertellen uit welk nummer dit geluid komt.
1: Niveau 1.
0: Veel mensen die appten met de NPO Luizen app Spirit in the Sky en Portishead allebei. Is alle, ook allebei niet goed. Nee, niet goed. Dus je moet nog heel goed, goed nadenken. Dan kun je kwalificeren. Moeilijk, hè? Misschien schiet het ineens te binnen. En dan kan je me appen en misschien speel je zo meteen mee.

0: Sheeran en Bad Habits. En er wordt Tori Amos een cornflake girl.
1: Het oor hoort alleen maar de sound of music.
2: Wat hoor ik daar? Uit welk lied komt dit geluidje?
0: Oren gespit, lederhozen aan, ja, want het is tijd voor de sound of music. Hallo Natasha, wie gaat?
3: Goed zo.
0: Hi Natasha. Het werkt als volgt. Jij doet mee met de Sound of Music. Je hebt misschien wel zometeen niveau eind al binnen. Want je hoort eigenlijk in heel veel nummers hoor je een bijzonder geluid. Die verzamelen wij dan. En dan vinden wij het leuk om dat te laten horen. Om te kijken of mensen het herkennen. En jij denkt er één te kunnen herkennen. Ik heb al gezegd, het is niet Portishead. Het is ook niet Spirit in the Sky. Het gaat namelijk om deze.
2: Niveau eind.
0: Nou, het klinkt een beetje als een soort als een vliegtuig dat overkomt, vind ik altijd. En wat zei jij toen?
3: Ik zei ook.
0: En jij denkt er één te kunnen herkennen. Ik heb al gezegd, het is niet Portishead. Het is ook niet Spirit in the Sky. Het gaat namelijk om deze.
2: Niveau eind.
0: Nou, het klinkt een beetje als een soort als een vliegtuig dat overkomt, vind ik altijd. En wat zei jij toen?
3: Ik zei, oh, I need van R.
0: Oh,

0: dat jij op dit moment op de eerste trede staat van de Vondtrap. Dus jij hebt Emily's zaadzakje gewonnen. Jij blij, bij blij. Voor de blije bij. En de vlinder. Kan je dat strooien en dan komen er bloemen uit. Maar let op, het wordt moeilijker op de weg naar boven. Bij een fout antwoord val je van de trap af. En dan mag iemand anders zo snel mogelijk 0800-1122 bellen... om het goede antwoord te geven en jouw plek op de trap in te nemen.
1: Mm-hmm.
0: Is het duidelijk?
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan we door. I have confidence they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me. Zo, het zaadzakje is binnen. Natasja, gaan we eens even een treetje hoger. Kijken of je dit weet.
2: Niveau 2.
0: Nou ja.
1: Jemig.
0: Ja, een beetje een soort elektronische geluiden, zou ik zeggen.
1: Ja. Ik heb werkelijk geen idee.
0: Nog één keer luisteren, oké?
1: Ja, doe maar.
2: Niveau 2.

0: Nou, ik heb nog steeds geen idee.
1: Oké, okay, nee. Wat jammer, nee.
0: Het klinkt een beetje als Daft Punk, maar ja, misschien geef ik dan wat weg.
1: Hoe bedoel je? Het klinkt als Daft Punk. We gaan even luisteren of dat goed is, Natasja.
0: Oh.
1: Punk.
0: Oh.
1: Dus ik bedoel maar, nou, je moet gewoon wat roepen en waarschijnlijk is het Prince. Maar vaak. Ja. Dus het is goed. Het is harder, better, faster, stronger van Daft Punk.
0: Oké, nou, top.
1: Dat betekent dat jij ook oordoppen hebt gewonnen. Dus je hebt het zaadzakje en je hebt oordoppen. En dan heb je nog 1 trede omhoog. Mm-hmm. En die ga ik ook met jou spelen. Ben je er klaar voor?
0: Jazeker.
2: Niveau 3.

0: Ja.
1: Waar haal je ze vandaan?
2: Ja, nou, het is een bekende plaat, moet ik zeggen. Maar het is ook, ik moest ook even denken.
1: Ja. Nee, ik... dit is...
2: Je kan gokken.
1: Iets van... nee, ik weet het echt niet. Nee, ik kan wel, ik denk Peter Gabriel of zoiets, maar nee. Nee,
2: vind ik niet gek, Peter Gabriel. Maar nee, is niet goed. Maar dat betekent dat je van de trap af bent gevallen. Sorry, Natasja. Maar je hebt wel oordoppen en het zaadzakje.
1: En het zaadzakje. Nou, yes. Top. Helemaal fijn.
2: Je hebt het goed gedaan.
1: Dankjewel.
2: Doeg, doeg.
1: Ja, dag.
2: Ik ga nu de lijnen openen. Welke plaats zoek ik eigenlijk? Hallo?
3: Hallo.
2: Hi, Linda. Met Linda?
3: Met Linda.
2: Linda, wat denk je?
3: Nou, ja, ik weet het eigenlijk ook niet, maar ik denk gewoon Prins.
2: Jij denkt Prins. Ja. We gaan nog even één keer luisteren.
4: Niveau 3.
2: Nee, het is niet Prins, maar ik vond een goede gok. Dankjewel, Linda.
3: Ja, dacht ik ook. Ja.
2: Doei. 0800-1122, hallo.
5: Hoi, met Robin. Hoi.
2: Met Robin?
5: Ja.
2: Robin, wat denk je?
5: Ja, ik heb net niet gehoord, maar ik dacht Paul Simon, was die het?
2: Paul Simon, nee. Paul Simon is ook niet goed, nee.
5: Helaas.
2: Doei, doei Robin, 0800-1122. Hallo. Ja. Hallo?
6: Hallo, met Robert.
2: Robert?
6: Ja.
2: Robert, wat denk je?
6: Nou, ik dacht dat Steely Dan was.
2: Steely Dan, oké. Weet je met welke plaat?
6: Ja, mijn vrouw zei het net. Even, Ricky, don't lose that number, zei ze.
2: Oh, we gaan even luisteren. Ja!
6: Ja, nou, ken ik hem wel.
2: Ja, hij heeft dat gekke intro en daarna gaat hij door in Ricky Don't Lose It met die piano-toetsen. Wat goed gedaan, Robert. Dat betekent dat jij of je vrouw een oordopper heeft gewonnen.
6: We gaan hem delen.
2: Ja,
6: Eén keer zij, andere keer ik.
2: Het is gewoon een dopper, hè, die we dan een oordopper hebben. Oké, je snapt hem. Je hebt de eer van de avond.
6: Top.
2: Dus blijf even hangen, dan komen die prijzen je tegemoet. En dan zeg ik nog...

0: hier een All Right. Ja, we hebben allebei, Teun en ik hebben allebei die documentaire gezien over Yacht Rock. Ik weet even niet meer waar die stond. Hij op HBO?
1: HBO. Ja.
0: En dan komt dus ook Christopher Cross aan het woord. En jij zei net terecht, kijk, Christopher Cross die had niet een hele hoge zelfdunk.
2: Nee, hij vond zichzelf niet zo knap. En dat is een heel grappig moment in die documentaire. Dat, weet je, die Yacht Rock gasten, dat zijn allemaal supergoeie, getalenteerde muzikanten.
0: Nerds,
2: maar niet allemaal even knap. Nee. En op een gegeven moment worden ze dan overgenomen door die MTV-generatie, die allemaal met die clipjes.
0: En toen moest hij in beeld.
2: Gasten.
0: Ja.
2: En toen waren al die carrières
0: aan voorbij. Ja, ik ben gewoon heel lelijk, zei hij. Maar dat is echt heel aardig, want die gozer is fucking goed.
2: Hij is zo goed, man.
0: Hij is zo fantastisch. Nee, ach, Christopher Cross, hè. Met zijn vlassige baardje. Ja. We draaien hem wel, hoor. Deze ook trouwens. Jackie Evans, Leave You. Klinkt oud, is nieuw. Ze komt uit New York en ik vind haar hartstikke goed. Dus ik deel hem heel graag met je.

0: Jackie Evans Leave You hier op NPO Radio 2. Was de laatste voor het oor voor vandaag. Want zometeen niemand minder dan Morat.
1: Ja, schat. Hoe krijg je het voor elkaar om zo geheimzinnig te doen? En dat ik het dan allemaal via de media moet vernemen uiteindelijk. Dus ik moet het zeg maar online lezen om uiteindelijk te begrijpen dat jij het theater ingaat.
0: Ja.
1: Hallo! Nee, maar ik heb je toch, ik heb je gisteren gezien.
0: Dat is waar, ja.
1: Ik heb je vorige week, dit is ook niet de afgelopen week ontstaan. Hè. Dat is natuurlijk iets wat al langer in de stijgers.
0: Ja.
1: Dus hoe kan het dat je dan nooit een woord of...
0: Ik dacht, oh ja. Nee. Ja, nee, weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik dacht, oh ja, natuurlijk. We gaan het theater. Ja, nou, het is ook pas, kijk, het is pas februari, maart volgend jaar. Maart, april, februari volgend jaar gaan we het theater in met Fleetwood Mac tour.
1: Dit is toch groot? Dit is toch iets, tenminste, als ik toen ik zeg maar een huis had gekocht.
0: Ja.
1: Had ik het meteen gezegd. Van, ik ga verhuizen.
0: Het is me ontschoten, denk ik.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar om dat gevoel te onderdrukken en dan zeg maar niks te zeggen?
0: Ja, ik weet niet, maar ik heb heel veel zin. Kom je langs?
1: Ja.
0: Je komt wel, toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik kom sowieso langs.
0: Ik vind het ook wel spannend, zo'n theater in.
1: Ik koop een kaartje, want ik support zeg maar de movement. Ja, van wat dan?
0: Is dat maar niet.
1: Ik dacht dat Roxanne Hazes ook had gelegen.
0: Ze zou het wel eens gehoord hebben gisteren. Nu moet ze wel een kaartje. We hebben het niet gevraagd dan haar, hè?
1: Nee. Klopt. Ik zag dat ze zei van, ja, maar ik kom langs.
0: Ik niet meer. Nee, maar wel. Daar ga ik niet meer.
1: Nee, gewoon doen. Heel veel collega's komen langs. Maar heel veel luisteraars moeten natuurlijk ook uiteindelijk die kant op. Ik vind het wel echt een heel tof idee om dat album te vieren van 50 jaar.
0: Vet, hè? 50 jaar Rumors, hè? 50 jaar.
1: Schat, dus ik was van plan om vandaag een plaatje te draaien van... ik ging ervan uit dat jij het dus dan maar ging doen.
0: Nee. Ja, nee, maar het is pas in februari bestaat die... Dan is het 1977 is het album uitgekomen. En dus dat is 50 jaar geleden vanaf februari, zeg.
1: Oké, dan gaat Blackbird alle liedjes zingen. En jij plakt alles aan elkaar vast. Met een
0: ik
1: leuke
0: vertel mooie, mooie verhalen erover. Heb ik al eens eerder gedaan over Jeff Buckley. En nu dus over Fleetwood Mac. Heel erg tof. Ik heb heel veel zin.
1: Gefeliciteerd. Ik vind het echt superleuk.
0: Ja. Superleuk. Wat ook leuk is morgen tussen zometeen tot 10. En daarna Tim. En heel veel plezier met die fijne mannen. En ik ben er morgen. Doei.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Dit is NPO. NPO Radio 2.
15: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. De doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
16: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
17: Goed, man.
18: Ja, wat dan?
17: Kom uit Rotterdam, ja.
18: Alles leeg.
15: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
19: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
15: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
24: In het voetbal zijn er momenten.
25: Bergkamp 2-1!
24: Die impact maken.
26: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
27: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
24: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
28: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
29: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
23: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Met Morad.
8: Wednesday, the middle of the world. Not the beginning, not the end. Tonight, something innocent drifts into the evening sky. Small, harmless, beautiful. And yet, the world holds its breath. Because sometimes, the most fragile things carry the heaviest weight. Your Wednesday evening starts now.

0: Rob de Teske Brothers. En daarvoor 99 Luftballoon. Zeg ik dat goed? Ja, 1990 bedoel ik. 1990 Luftballoon van Nena. Lekker beginnen, hè? Ja, Arjen die heeft wel al meteen guten start. 99, inderdaad, 99. Goedenavond, op deze woensdag 10 juni. Ik heb weer een gloednieuwe editie van Met Morat voor je gevuld met de lekkerste muziek. Dit uur komt de topsong eraan. Staan er echte wereldsterren voor je klaar? En is het tijd voor een beetje nostalgie? Want, ladies and gentlemen, het is Weemoed Woensdag. En ik heb 3 platen uit 1 jaar in een tijdcapsule gegooid. En jij bepaalt welke plaat uit die tijdcapsule mag stappen vandaag. Om helemaal gedraaid te gaan worden hier op NPO Radio 2. Vanavond gaan we terug naar een jaar waarin er bijzonder veel heftige dingen gebeuren. Zoals de cafébrand in Volendam. De terroristische aanvallen op de Twin Towers. En de zelfmoord van Herman Brood.
1: Weemoed Woensdag. Weemoed Woensdag. In Weemoed Woensdag reizen we terug naar
0: 2001.
1: Dit zijn de opties.
0: Ja, gelukkig bracht 2001 ook mooie dingen zoals de muziek. In 2001 stond Teenage Dirtbag 14 weken lang in de top 40. Inmiddels is het een echte Zero's klassieker geworden. Mag je kiezen, maar je kan ook gaan voor optie 2. Oh ja, die hadden we ook nog. Chaotic, die werd in één klap beroemd door het programma Starmaker. En inmiddels vieren ze hun 25-jarig jubileum. En dat doet Chaotic met 2 reunieconcerten. Die zijn morgenavond en vrijdag in Tivoli Vredenburg. De show van morgenavond is nog niet uitverkocht, dus je zou daar ook nog eventueel naartoe kunnen. We hebben nog een 3e optie voor je.
1: De

Nou ja, zeg het maar. Welke moet het uiteindelijk gaan worden? Wat brengt jou het meeste naar 2001 en waarom? Laat het me weten met een getypt berichtje via de NPO Luister-app. Maar als je toch die app aan het gebruiken bent, kun je het ook inspreken voor me. Hoor ik meteen de stem achter degene die het plaatje kiest. Nog één keer even. Weedus, Teenage Dirtbag, Chaotic, Them, I Think I Love You. Of

0: deze hele week. Als ik het heb over een contrabas, dan denk je waarschijnlijk meteen aan jazzmuziek. Dat instrument wordt veel gebruikt in dat genre. Maar als je het in een pop- of rockliedje stopt, dan kan het een hele bijzondere toevoeging zijn. Dus wanneer David Bowie in de jaren 70 in de studio zit met Lou Reed, zegt hij: ja, ik ken nog wel iemand die jouw nieuwe plaat naar next level kan tillen. En niet veel later verschijnt contrabasspeler Herbie Flowers. Hij heeft geen idee waar het nieuwe liedje van Lou Reed over gaat. Dus Herbie die experimenteert gewoon met zijn contrabas.
1: And being an old jazz, I thought, can I try something? Yeah, Kushka.
2: It seemed to work doing.
0: Zo mooi, hè? Je weet al meteen waar het over gaat. Lou Reed is meteen verliefd op dit geluid. Dus hij bouwt de melodie van Walk on the Wild Side om deze contrabas heen. En dan krijg je dus een hele unieke plaat als deze als eindresultaat.

0: Surreal en Stammeling in op NPO Radio 2. Het is vandaag Weemoed Woensdag.
1: Weemoed Woensdag. Weemoed Woensdag.
0: En de vraag is welke plaat uit 2001? Want na dat jaar gaan we terug, moet ik voor je draaien. Ik had drie opties voor je. Weeders met Teenage Dirtbag. Kiarik was optie nummer 2. Damn, I Think I Love You. Ze treden op namelijk in Tivoli, Vredenburg. En optie nummer 3. Gorilla's met Clint Eastwood. En jij mag het zeggen. Wat komt er binnen in de NPO-luisteraar? Even kijken. Natasha, Clint Eastwood, James, Clint East. Het lijkt wel alsof ik alleen maar Clint Eastwood zie staan. Marlon.
2: Hey, Morad. Hallo, goedenavond. Doe die Clint Eastwood maar, van de Gorilla's. Het is een stoer nummer en tegelijkertijd een hartstikke relaxed nummer. Ja, tof nummer. Dus dat is mijn keuze. Fijne avond, fijne uitzending.
1: Weemoed Woensdag.

meest saaie momenten een hit kunnen opleveren. Je moet het alleen maar goed op papier zetten. En dat is precies wat frontman Pieter Freudenthaler doet. Op een zondagmiddag zit hij op zijn vriendin te wachten. Het regent buiten en hij kan niks anders doen in de tussentijd. Nou ja, Peter verveelt zich mateloos, dus hij denkt, ik schrijf gewoon wat op. Ik voel tenminste wat ik nu voel en wat ik allemaal om me heen zie. Maar dan krijg je dus de ruwe tekst, sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon, I'm wasting my time waiting for you. Ja. Hoe simpel wil je het hebben? Is net als met kunst, hè? Soms hoor je het en denk je van ja, dat had ik ook wel kunnen verzinnen. Ja, doe dat dan. Vervolgens droom je een beetje weg over een blauwe lucht en een gele citroenboom. En voilà, je hebt gewoon een dikke vette hit op papier staan. En dan kun je hem volgens mij wel 3000 keer gehoord hebben binnen een maand. En hij verveelt niet. Alright, NPO Radio 2 brengt je zometeen Alex Warren na Tina Turner.

Alex Warren, Fever Dream. Je zit nu thuis of in de auto of op de camping. Waar je ook zit op dit moment. Denk je bij jezelf, oh, wel lekker hoor, die plaatjes die Morat uitkiest. Maar ik kan dat beter. Mag! Zometeen krijg je wel een beperking van me. Ik trek zometeen een balletje uit die ballenbak van Morat. En dat balletje bepaalt een categorie. En binnen die categorie mag jij dan je favoriete plaat aanvragen. Ja, welke dat is? We hebben nog 11 balletjes over, dus nog 11 categorieën in die ballenbak. Onderweg Etta James, I Just Wanna Make Love To You. Wel lekker toch? Nu Duran Duran op NPO.

0: to you.
1: I just wanna make love to you. Era James op NPO Radio 2. En dan is het tijd voor...
2: De ballen van Morat.
1: Ja, met nog maar 11 balletjes te gaan. Dus nog maar 11 categorieën die we kunnen trekken.
3: Ja, we zijn richting het einde.
1: Kijk, rode bal in ieder geval kan ik je vertellen. En het is balletje 29.
3: Nou, er is nog maar één rode categorie over.
1: Oh, ja.
3: En dat is categorie getallen. Dus een liedje met een getal erin.
1: Oh ja, dan hebben we Bente natuurlijk al gehad met 3, 2, 1.
3: Ja, die had er goed bij gepast.
1: Had gekund, inderdaad. Maar elk ander liedje wat gaat over getallen... mag je dus nog indienen via de NPO luisteren. Wat is je favoriete plaat die terug te herleiden is naar getallen? Je mag me appen. Wat ik je al zei, via de NPO luister app. Berichtjes typen leuk, berichtjes inspreken. Net even wat leuker. Dit is Rag & Bone Man.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: NPO Radio 2.
10: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist, de 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn verwerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren, of die nog even kunnen wachten.
11: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
10: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu worden waarschuwingen nog gegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als NL Alerts. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 's middags opnieuw buien en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
22: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Balletje 29. En Balletje 29 staat voor de allerbeste plaat. Die gaat over getallen. Kijken wat er binnenkomt in de NPO-luister-app. Simone, die heeft het over Coolio.

0: 24624. En dan is het 25624 live. Maar we begrepen hem. Leuke optie, staat genoteerd.
1: Hey Morad, het eerste waar wij natuurlijk...

0: Vind ik ook op zich een leuke voor zometeen. En ik kreeg deze nog binnen.
1: 1, 2, 3. Ma politique à moi.
0: Ja, klinkt ook nog een soort van zomerse lien, inderdaad. En de Trois van Catherine Ferry is het eerste wat bij haar opkwam. Heb je zelf nog een fijne plaat die gaat over getallen? Je mag me nog even snel appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app.
2: Met Morad.

0: Milo EO Technology op je radio. Oké, er komen echt wel heel veel plaatjes binnen die iets te maken hebben met een getal. Ik lees hier Cloud Number 9 van Bryan Adams. 1-2 Polizei, Modo, ook een hele leuke inderdaad. Evert, dankjewel. Another 45 miles, Golden Earring, ja. I know, het is lastig kiezen. Maar welke moet het uiteindelijk gaan worden, Casper?
1: Dan Sharp met het nummer U. En U, dat is dan weer van U'tje. En dat betekent 10. Dus dan ook weer 10. Dat is leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oh ja, U'tje. Dat was me helemaal ontgaan. Dat is gewoon een dubbele waarde, deze plaat. Lekker man.

0: krijgen de hele zomer lang. En daarvoor hadden we in verband met dat balletje dus 10 sharp gedraaid met you. Want ja, 10, dat is het getal. Maar you, you'tje, inderdaad was goed bedacht. You'tje van volgens mij nog vanuit de gulden tijd. Dat je elkaar zeg maar een you'tje gaf. En toen kreeg ik nog dit appje van Alex.
1: Hey, die Moerad, goedenavond. Heb je beseft dat je 10 van 10 sharp en 10, wat dus ook een tientje betekent, op de 10e draait?
0: Nah.
1: Ja, je doet het erom.
0: Nah.
1: Dat weet ik zeker. Maar goed, dan weet je bij deze. Fijne uitzending, man. Nah. Goed is Alex.
0: Ook nog. Ik bedoel, dubbel op dubbel op. Wat een ongelooflijk goede keus. Nog iets wat grappig is. Ik had het niet eens. Ik bedoel, het was al bedacht voordat ik wist welke bal ik trok. Maar ik heb een andere fijne plaat die ook weer aan een getal te linken is voor je klaarstaan. Het mooie aan muziek is dat een liedje voor iedereen iets anders kan betekenen. Hè? Vooral als de songtekst best wel een beetje algemeen is, dan kun je er een eigen invulling aan geven. Maar daardoor wordt een liedje soms ook wel verkeerd begrepen. Neem bijvoorbeeld One van U2. Nah. Het blijft feest. Dat klinkt als een hele liefdevolle plaat, maar eigenlijk gaat het nummer juist over het benadrukken van verschillen. De tekst is ook: We are one, but we are not the same. En volgens Bono is ook niet iedere situatie geschikt om dit liedje bij te draaien.
2: The only thing I really can't figure out is when people play it at their wedding. No offense to people who do play it at the wedding, but there's so much bitterness and acrimony in that song. It takes a courageous couple to walk down or out the aisle with that song on, but people do.
0: Ja, dus mocht je binnenkort gaan trouwen, dan zou ik misschien toch even twee keer nadenken voordat je deze op je bruiloft draait. Of check even een keertje gewoon de tekst op Google. En maak daarna pas de keus. You Too met One.

0: want it.
1: Ik heb ze weer. Twee liedjes voor je meegenomen die een bepaalde klik met elkaar hebben. Elke dag is er een ander linkje tussen de platen. En vanavond is het een battle tussen een cover en het origineel. Van deze plaat is de cover eigenlijk veruit het bekendst. Dus ga je voor optie A, dan krijg je deze plaat van Amy Winehouse.

deze plaat natuurlijk, maar niet het origineel, hè? En de band die dit liedje heeft bedacht mag ook wel eens in de spotlight worden gezet. Dachten we. Dus als je optie B kiest, dan krijg je de versie van de Zoet

dus de vraag aan jou. Wil je de cover of het origineel van Valerie? Dus wil je de versie van Amy Winehouse en Mark Ronson? Dan heb je mijn optie A. Ga je liever voor het origineel van de Zoetans? Dan heb je mijn optie B. Kom maar door in de NPO Luister-app. Nou, weet je het nog? Vorige week draaide ik toch de Bruno Mars van het Zuiden. Dan moet jij toch wel weten inmiddels over wie ik het heb. Even kijken of het balletje gaat. Zeker een paar seconden. De Bruno Mars van het Zuiden. Heb je hem? Ladies and gentlemen, dit is Lex Uiting.

Blondie, Heart of Glass. Pardon. Wauw, kikkertje in mijn keel. Het moment is bijna daar. De uitslag van Morad's Most Wanted. En je hebt niet zo heel veel tijd meer om te stemmen. Dus doe desnoods Idemine Mutten als je niet kunt kiezen. En dat kun je vandaag doen tussen een cover en het origineel. Als we het hebben over de plaat Valerie. Jij mag het zeggen. Wil je de Valerie-versie van Amy Winehouse? Samen met Mark Ronson. Dan heb je mijn optie A. Ga je liever voor het origineel van de Zoetans? Dan heb je mijn optie B. En degene met de meeste stemmen, die draaien we dan in de laatste minuten van de show. Want dat is dan Morad's Most Wanted. Onderweg The Weeknd met In Your Eyes. Naar deze fijne plaat van Marillion en Kaylee.

Queen, Killer Queen op NPO Radio 2. Even kijken op het klokje, nog minder dan 6 minuten te gaan. Moet wel de juiste jingle natuurlijk voor je klaar bestaan. Oh man, nog minder dan 6 minuten te gaan.

0: Daarvoor hadden we dus Mark Ronson als cover met Amy Winehouse. Misschien wel de bekendste versie van Valerie. Daar tegenover het origineel van de Zoete Hans met Valerie. Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: Arjan stuurde bijvoorbeeld: ik wil graag optie A. Die vind ik persoonlijk net een betere versie. Jammer dat Amy zo jong overleden is. Antoine zegt: moeilijke keus vandaag. Toch maar optie B. Die gitaren klinken wel erg lekker. En Hendrika, Paula en Geer die zeggen allemaal: doe maar optie B. Want die heb ik nog nooit eerder gehoord. Dus ze willen graag kennis maken met het liedje. En dat komt goed uit. Want de meeste mensen hebben daarop gestemd. Met 75% van de stemmen.
0: Ah, oké. Okay. Het origineel dus. De Zoete Hans.

0: als More als Most Wanted, de Zoetans en Valerie. Hij staat er weer hoor, tegenover me, de wandelende encyclopedie van de popcultuur. Een man die meer muziekfeitjes in zijn hoofd heeft dan de gemiddelde platenzaak in de schappen.
1: Nou,
0: ja, dames en heren, opstaan, opstaan!
2: All right.
3: Tim's finale oordeel.
0: Ja. Eerlijk, ik had dan zelf gekozen voor Amy Winehouse. Maar jij?
1: Ja, ik ook. Ja, zeker wel.
0: De Zoetans. Of zou je dan gaan voor...
1: Altijd de Zoetans. Ik heb de Cooks echt te vaak gehoord. Ze zijn wel heel goed, hoor. Maar ik ga toch voor de originaliteit, zeg maar. En dan komen de Zoetans net iets beter uit.
0: Oké, een andere...

0: wel hele grote platen tegenover zetten. Dus Kaiser Chiefs die won nu, hè? Kaiser Chiefs of...
1: Ik ga nog steeds voor
0: Kaiser Chiefs. Oh, toch? Oké, lekker man. Tips avondslot zometeen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Rachmaninoffs wereldberoemde tweede pianoconcert wordt vertolkt door de Franse sterpianist Natalia Milstein. Ook klinkt Berlioz' betoverende symfonie fantastiek. Op 30 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: NPO Radio 2.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
13: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
12: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
14: Ja. Oh, normaal is dat er nog. Dit was het NOS-journaal.
1: Hoeft niet hoor, is niet nodig. De fakkels zijn ontstoken en de vlaggen hangen uit. Tim's avondslot is geopend en je bent van harte welkom op het grote bal. De poortwachters van vanavond die laten wrok en oude ruzies bij de poort achter voordat ze samen met jou naar binnen treden. Wie het is, hoor je zo meteen.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Jij bent mijn kampioen.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op

0: John Legend. En The Roots. Hey, wakker worden. Dat is vroeger bij Barend en Verdrop, die tv-talkshow op Echt Heel 4. Maar heel laat op de avond zag je in één keer iemand in beeld verschijnen. Een vrouw, en die schreeuwde dan heel hard in beeld. Hey, wakker blijven! Dat zal ik nooit vergeten, en dat moet ik altijd aan denken als ik dit nummer hoor van John Legend.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey! Voorlopig trouwens, laatste avondslot met ondergetekende. Waarom dat zo is, dat vertel ik je straks. Eerst wil ik het met je hebben over een totaal irreële angst van mij. En dat is vliegangst. En je kunt me dat duizend keer vertellen van ja, nee Tim, op de weg gebeuren veel meer ongelukken dan in een vliegtuig. En dat weet ik rationeel gezien ook wel. En ik heb ook gevlogen, maar ik heb het zweet in mijn handen staan als ik er alleen al aan denk. En ik vind het jammer, want zo mis je gewoon echt mooie stukken van de wereld. En iedere keer als ik denk van ik ga het toch proberen, ik ga het toch me over die angst heen zetten, dan verschijnt er weer een bericht. Iedere keer met ellende. Nu weer. Een piloot van een vliegtuigmaatschappij in Canada heeft 17 jaar zonder geldige vliegvergunning gevlogen. Hij maakte in die tijd meer dan 900 vluchten met bij elkaar opgeteld tienduizenden passagiers aan boord. En geen geldig vliegbewijs. Echt, ik moet er niet aan denken. Griffier van het avondslot. Je bent avontuurlijk ingesteld. Wat voel jij bij zo'n bericht?
2: Nou ja, oké. Vooropgesteld, het is natuurlijk niet oké. Die had gewoon zijn papiertjes op orde moeten hebben.
0: Toch, ja.
2: Maar 900 vluchten met tienduizenden passagiers is gewoon allemaal goed gegaan.
0: Ja, dat is waar. Dus jij was gewoon ingesteld.
2: Ik zou gewoon voor vlucht nummer 901 gaan zitten, hoor.
0: Serieus? Met deze gedachte?
2: Ik wil wel korting.
0: Je wil korting? Ja. Maar met deze gedachte zou je ook nog gewoon instappen?
2: Nou ja, hij heeft bewezen dat hij het kan, eigenlijk.
0: Ongelooflijk.
2: Praktijk.
0: Oh, wat ben jij goed.
2: Wijst het uit.
0: Oh, man. Oké, maar dit is dus echt een keer gebeurd. Ik wilde weer gaan vliegen. Ik had alles op. Ik wilde gewoon een cursus gaan volgen. En nou, ik zat er helemaal in. En toen kwam ik een oud collega van mij tegen. En die oud collega van mij was altijd een beetje stressvol. Weet je, alles was gewoon te veel, te moeilijk, te ingewikkeld. Die kent die mensen wel. Nou, die persoon is ook gestopt met het werk waar diegene mee bezig was op dat moment. En die kom ik in één keer weer tegen na zoveel jaar. Ik zeg, oh, wat leuk om jou weer te zien. Wat doe jij tegenwoordig? De pilotenopleiding, zei die. Pilotenopleiding? Jij?

0: promise you a miracle.
1: NPO Radio 2, Tim's avondslot en voorlopig even de laatste met mij. Dat heeft te maken met het feit dat ik Annemiek overneem in de middag. Tussen 12 en 2, die heerlijke lunchshow. En hoe gaaf ik het ook vind om radio te maken, het is voor gezondheid, welzijn af en toe best wel belangrijk om even een beetje pas op de plaats te maken. En dat betekent dus dat ik de komende 3 weken sowieso, misschien nog wel iets langer, maar ik hoop eigenlijk maar 3 weken, niet zal zijn in het avondslot. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best wel een beetje gek om dit prachtige moment tussen 10 en 12 hier op NPO Radio 2 even aan de kant te zetten. Maar Kasteel Heel van dienst is Gijs Hakkert de komende 3 weken. En kijk, daar kan men alleen maar heel erg blij mee zijn. Dus vanaf volgende week, morgen trouwens Jasper de Vries. En vanaf maandag dan 3 weken lang is hier Gijs Hakkert die acte de présence zou geven. Of is het nemen eigenlijk, acte de présence? Nou ja, hij zal hier zijn in elk geval. Hij zal hier zijn in het avondslot. En wij wensen hem heel veel succes. De sleuteloverdracht zal buiten publiek om plaatsvinden. Straks nog D-Light, Groove is in the Heart. En dit is Direct, Soldier On.

0: Tonight, Groove is in the Heart. De Telegraaf heeft zijn werk alweer gedaan. Ik zie allemaal berichten opdoemen met de volgende tekst. 3 weken Gijs Hakkert op het avondslot. Dit vanwege gezondheidsproblemen van Tim. Nee, ho. Dat is het niet. Het liefst had ik deze show gewoon echt iedere dag nog gedaan. Maar mensen vinden het gewoon belangrijk dat ik gewoon 1 show doe in de week. En dat ik ook even wat rust pak. Want ik heb best wel veel ingevallen de afgelopen tijd. En kan ik daarna dan weer fris tegenaan. Dat heeft niets met gezondheidsredenen te maken. Dat wil ik toch even heel erg duidelijk benadrukken. Maar thank you for your concern. Ik wil het even met je hebben over Roxanne Hazes. Ze staat nu op dit moment in het Concertgebouw in Amsterdam. Nou ja, ze zou nu bijna wel klaar zijn, vermoed ik eerlijk gezegd. En ze heeft daar opgetreden met een gospelkoor. En het is echt heel bijzonder dat ze daar staat. Want in 1982 zong vader Hazes, André Hazes dus, daar. En dat is een legendarische show geweest. En vanmiddag, bij Annemiek dus, sprak ik Roxanne Hazes over die show. En zij had daar het volgende over te vertellen.
1: Die show staat volledig op YouTube. En ik moet zeggen, ik vind dat dus echt mijn lievelingsshow. Ja? Daar is die nog zo fit. En ik moet ook zeggen, eigenlijk de shows die daarna kwamen waren minder leuk. Ik zie het ook in zijn gezicht. Dat er gewoon, ja, daar heeft hij echt nog fun. En ik hoop vanavond ook zo dat gevoel te ervaren van fun hebben. Weet je wel? Dat we echt gewoon echt een te gek feest gaan neerzetten.
0: Ja, Roxanne Hazes die zegt dat na 1982 papa er niet meer zoveel plezier in had. Oef, spittig hè? Maar goed, ik hoop dat ze heel veel plezier heeft gehad. Dat ze mooi gezongen heeft. Tranen in de giftshop van Roxanne Hazes in elk geval.

0: jaren 80. Op een doordeweekse donderdag. En toen heb ik voor hem gedraaid Music Sounds Better With You van Stardust. Gevier van het avondslot. Jij hebt daarna altijd even een gesprek met die mensen. Want ja, je krijgt een persoonlijk lied. Dus dat doet nog wel wat met iemand. Wat was zijn reactie naar jou nog toe?
1: Het was dus echt zo leuk. Want ik schrijf dan ook even de gegevens op waar die sleutelhanger naartoe kan. Want je wint Tim's avondslot sleutelhanger als je meedoet. En toen zei Robert tegen mij, ik ga nog een sleutelhanger bestellen. En dat ga ik doen met de Spotify-code van dat liedje. Van mijn karaktertrek. Je hebt een soort QR-code op Spotify. Als je die scant met je telefoon, krijg je meteen dat liedje. En die kan je dus laten afdrukken. En die ging hij dus op een sleutelhanger laten zetten en naast de Tim's avondslot sleutelhanger aan zijn sleutelbos hangen.
0: Het kan je leven daadwerkelijk veranderen.
2: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: Hey Jessica, hallo. Oh, Jessica. Jessica ben ik helemaal kwijt. Dat heeft met het volgende te maken. Kun je Jessica terugbellen en op lijn 2 zetten eventueel? Lijn 1 is namelijk helemaal overleden. Ik vraag even aan de gevier van het avondslot.
1: Dat gaan we doen. Heel goed. Even opnieuw.
0: Ja, prima. En dan gaan we even opnieuw bellen. En dan komt ze op een andere lijn binnen. Op lijn B, om precies te zijn. Lijn A is namelijk ontploft. Kan gebeuren. En we gaan dus een gesprek voeren met Jessica. En in dat gesprek komt, als het goed is, haar karakter naar voren. Jessica, ben je daar?
3: Ja.
0: Ja, gelukkig. Wat goed, luid en duidelijk. Wat fijn. Jessica, we gaan meteen van start. Jij bent 13 jaar geleden naar Oost-Groningen verhuisd.
3: Dat klopt.
0: Vertel, waarom?
3: Ja, nou, we wilden graag een mooi huis. En dat wilden we ook kopen. En dan dat altijd één van ons thuis kon zijn. Dus op één salaris.
0: Oh.
3: Nou, toen gingen we steeds verder omhoog kijken in Nederland. En dat bleek in Oost-Groningen mogelijk te zijn.
0: Ja. En waar kom je oorspronkelijk dan vandaan? Waar woonde je eerst?
3: Ik kom uit Noordwijkerhout en mijn vriend uit Spakenburg. En we hebben in Utrecht gewoond samen en ook nog in Spakenburg. Dus nou ja, sowieso al een stukje hoger.
0: Ja, maar dit is wel echt een levensveranderende situatie, neem ik aan, Oost-Groningen. Toch? Laten we eerlijk zijn. Ja. Nou, mensen blijven hetzelfde.
3: Je bent niet de enige import hier, dus nee. Is dat ook weer wat bekend.
0: Jessica,
3: het is hartstikke leuk.
0: Ik ben heel benieuwd naar je huishouden. Ik ben heel gek, maar omschrijf je huishouden eens.
3: Ken je Jan Steen? En Pippi Langkous?
0: Ja, oké.
3: Nou, dan kom je een beetje in de richting.
0: Ja, en waarom is dat zo?
3: Het is een kunstenaarshuishouden schijndragend dorst wel eens gezegd te hebben. Zo van, nou, dat betekent eigenlijk dat het een teringzooi is. Maar er is hier altijd wat te knutselen en te doen. Altijd veel kinderen over de vloer die komen spelen. Dus ja.
0: En voelt je daar in thuis in die rotzooi, om het dan zo maar even te zeggen, in die chaos, beter gezegd. Wat doe je dan zoal? Wat knutsel je zoal?
3: Zelf maak ik kleding. Dat is een tijdje niet al gelukt. En de kinderen die tekenen, knippen kartonnen, snijden kartonnen, van alles.
0: Wauw, dus echt een explosie van artistieke bezigheden in jouw huis.
3: Eigenlijk wel, ja.
0: Voel je jezelf wel eens anders dan anderen?
3: Mijn hele leven al.
0: Oh joh, echt waar?
3: Ja.
0: En vind je dat erg?
3: Nee. Nee.
0: Oké.
3: Helemaal goed.
0: Daar heb je goed mee kunnen dealen uiteindelijk.
3: Jawel, zeker.
0: Ja, heel goed. Ik denk dat ik hem al heb eerlijk gezegd. Je bent verhuisd naar Oost-Groningen om daar te gaan wonen, zodat er altijd iemand thuis is. Jouw huis is een soort van ontploffing aan artistieke clusterbommen. En je voelt jezelf behoorlijk anders dan anderen. Ik denk dat ik de ideale karaktertrek voor jou heb gevonden.

0: Volgend jaar komen ze weer naar Nederland. Rush. Door de Subdivisions. Speciaal voor Jessica. Ik kan me zo voorstellen dat je even moet bijkomen. Ik begrijp dat. Ik ga even uitleggen waarom ik deze voor Jessica heb gekozen. Jessica doet veel. Is misschien een beetje veel, maar dat is juist alleen maar lekker. Want overal liggen ideeën bij Jessica in huis. En daar gaat het nummer eigenlijk ook een beetje over. Het gaat over afwijken van de norm. Niet meegaan met de meute. Maar gewoon je eigen pad kiezen. En dat eigenlijk in een soort van rijtjeshuis waar je niet helemaal thuis voelt. Je probeert je uit te breken. Je probeert iedereen mee te nemen in je creatieve proces. Daar gaat eigenlijk Subdivisions over. En ik dacht, Jessica, helemaal aan jou. De vraag is natuurlijk, heb je het er een beetje uit kunnen halen? Met andere woorden, is dit jouw karaktertrek?
1: Ja, ik vind hem wel goed gekeurd.
0: Ja?
1: Ik kende het nummer helemaal niet.
0: Nee.
1: Ik was Rush ook eigenlijk een beetje vergeten.
0: Ja, en daar is de karaktertrek voor, hè? Dat je dan eerst denkt van, jeetje, wat komt er allemaal op mij af? Kan ik mij zo voorstellen? Terwijl het is wel leuk trouwens hier op de NPO Luister-app. Mensen zeggen van, wauw, dat het weer eens eindelijk te horen is op de radio. Dus nou ja, je hebt heel veel mensen een plezier gedaan via mij. Dus dat is goed.
1: Nou, super.
0: Ik zou het nummer nog een keer luisteren als ik jou was. Gewoon op je gemak.
1: Ja, ik deel hem dan ook inderdaad op Spotify met de kinderen. En vooral de oudste, die is gek op oude muziek. Dus,
0: helemaal goed. Ja, conform or be cast out, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Het is de keuze die je maakt en jij hebt ervoor gekozen om gewoon helemaal je eigen pad te kiezen. En dat voelde ik gewoon helemaal bij dit liedje.
1: Ja, geweldig.
0: Bij deze, Jessica, dit is jouw liedje. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau van ons.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Veel plezier erbij. En een heel fijn leven nog als we elkaar niet meer spreken.
1: Is goed, man.
0: Hoi, hoi.
1: Jij ook,
0: ja.
2: Tim's karaktertrack.
0: Je weet het nooit natuurlijk, hè. Vind je het een keer leuk om mee te doen? Een persoonlijk liedje van mij te krijgen en een sleutelhanger? Nou, laat dat dan nu even horen met de NPO Luister-app. Het enige wat je hoeft in te tikken is Tim's karaktertrack. Dit zijn de Fine Young Cannibals.

0: Aretha Franklin en Seesaw. In het avondslot hebben we allerlei personages rondlopen. Zoals hebben wij het Verzoekie-monster. Mag je je favoriete plaat aanvoeren. Dat allemaal later in de show. Maar we hebben ook een man in een lange leren jas altijd hier staan. Op woensdag. Dan is het tijd voor New Wave Woensdag. We hebben weer een hele fijne New Wave track voor je uitgezocht. Welke het is, hoor je straks.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit bij de mesaanval maandagavond. Raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Met zometeen het Tim's avondslot, muziek van Supertramp.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: Chris Stapleton, Dua Lipa en Match Made in Heaven. I think I'm in love with you. Het is woensdag, het is 11 uur geweest, het is donker. En dus in het avondslot.
1: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave woensdag.
0: De vleermuizen hangen ondersteboven aan de gewelven in Tim's kerker van Tim's avondslot. Maar al die vleermuizen hebben een feestmuts op. Dat is een beetje een mal gezicht. Maar het is dan ook feest. Want de vleermuizen in Tim's avondslot gaan heel lekker op donkere, duistere New Wave klanken. Dystopische teksten gezongen over ijle synthesizer klanken. Typisch jaren 80, want ja, de jaren 80 was niet alleen maar schoudervullingen, disco-muziek. Nee, er was ook een hoop prachtige ellende om over te schrijven. Vandaag zullen de vleermuizen dansen op Department S. Een band uit de 80's, uit de UK, met roots in de punkmuziek, maar ook zeer geliefd binnen de New Wave scene. Een lied over een telefoongesprek, gebaseerd op een verkeerd gekozen nummer. Dat is alles. Serieus waar. De tekst van het nummer stelt niks voor. Een herhaling van verwijzingen naar nacht, sfeer en muziek. Onderbroken door die mysterieuze telefoonstem. Department S. Is Vic there?

Wat een sfeer. Is Vic Dare, Department S. Over een verkeerd gekozen nummer. Is ook een reliquie uit het verleden, hè? Nummer verkeerd kiezen. Je krijgt telefoonnummers gewoon via de WhatsApp doorgestuurd, bijvoorbeeld. Het komt zelden voor dat je echt een verkeerd nummer intikt. Of draait. Dat is normaal verleden tijd. Ach, lekker om even in de jaren 80 te verkeren met Department S. Straks heb ik voor je Toto Rosanna in de albumversie. Hallo, waar zie je me van? Meer Scopeleden, The Speed of Sound op 2. Hallo.

0: Toto en Rosanna in de volledige versie natuurlijk.
1: Het is al laat.
0: Ja.
1: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, muziek waarvan je denkt, hey, waarom hoor ik dat eigenlijk nooit meer op de radio? Dat nemen we tot ons zo laat op de avond in de late night track. En ik wil het met je hebben over liedjes uit reclames. Ja, muziek leent zich heel goed voor reclames natuurlijk, hè. Bekende liedjes, popliedjes. Kleine test, kun je deze nummers koppelen aan reclames? Ik heb 4 voorbeelden voor je. Te beginnen met... Ja, je ziet hem al, hè, waarschijnlijk. Ja hoor, blikje cola erbij. De glazenwasser. Etta James. I just wanna make love to you. Oké, die heb je misschien wel op je Netflix, maar en deze dan? De Dandy Warhols, gisteren nog in Paradiso trouwens. Was voor een telefoonmerk, weet je nog? Ja, mag het merk niet noemen, maar je weet wat ik bedoel. En deze bijvoorbeeld. Maya Silver Lining, First Aid Kit. Dat is autoreclame. Ja, en deze.

0: Ik heb een nummer uitgezocht voor je. Dat zat in een reclame voor een bitter drankje. Mag daarvan ook de naam niet noemen, behalve dat het ja, bitter lemon was. Dat mag ik volgens mij wel zeggen, toch?
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is Groovemada, my friend.

0: Jurgen de Munnik en het regent zonnestralen. Hier in Tim's avondslot lopen allemaal mensen, creaties rond, figuren, monsters. Zo hebben wij hier, mag ik even introduceren, het verzoekiemonster.
1: Bel of heb je me nou?
0: Nee, is hij toch.
1: Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je voelt.

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Zo net voor middernacht wordt het verzoekiemonster altijd wat onrustig. Hij kan de slaap niet vatten. Hij blijft maar denken aan hoe heerlijk het zou zijn om nog één laatste verzoekje te verslinden. Deze woensdag 10 juni die nog maar heel even duurt. Wil je hem een liedje voeren? Dat zou echt heel fijn zijn. Dan kunnen wij ook fijn doorslapen. Want als hij niet gevoerd wordt, dan wordt hij heel erg onrustig. En de hele nacht houdt hij je wakker. Het is verschrikkelijk. Laat weten wat je wil horen. Doe dat met de NPO Luisterapp. Dan zijn we daar heel blij mee. En jij ook, want dan ga jij je favoriete muziek op de radio horen. Hoe ver is dat? Voer het!

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Tijd om het verzoekje monster te gaan voeren. En dat doen we met Ronald. Ronald, goedenavond. Oh, Ronald zit op lijn A natuurlijk nog steeds. Moet hem op lijn B zitten. Lijn A is vandaag ontploft, dus we moeten hem even op lijn... Hallo Ronald, daar ben je.
1: Dag.
0: Hallo, hallo. Ronald, waar ben je geweest vanavond?
1: Ik ben vanavond heel gezellig en luid bij Iron Maiden geweest.
0: Woehoe! Up the Irons! Yeah. Oh man, in de Ziggo Dome speelden ze toch?
1: Jazeker.
0: Ja, hoe was het?
1: Ja, het was gewoon weer geweldig. De show is altijd goed en het publiek is helemaal uitzinnig. Dus ja. Dat is gewoon altijd een feest.
0: Dat klinkt alsof je hem vaker hebt gezien, Iron Maiden.
1: Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar ik volg ze al vanaf mijn 8e.
0: Jeetje, en hoe lang is dat dan geleden?
1: Helaas al 42 jaar.
0: Al 42 jaar geleden. Nou, maar dan heb je dus echt vanaf het begin af aan heb je ze dus gevolgd.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Wat goed zeg. En wat maakt het zo bijzonder? Waarom is Iron Maiden na al die keren dat je naartoe gaat nog steeds zo ontzettend gaaf?
1: Ja, Iron Maiden die is er echt voor de fans. En zij hebben zoiets van, wij moeten presteren.
0: Ja.
1: Want er wordt voor betaald en die mensen verwachten een show. En ze zetten altijd topniveau neer.
0: Oké, dus wanneer je ook gaat, het is gewoon altijd goed. Daar kun je van zeker op zijn. Nou is het ook zo dat jij de kroeg bent ingedoken van Iron Maiden. Hoe zit dat?
1: Ze hebben met deze tour en de vorige tour ook, hebben ze hun eigen Ed's Dive Bar. En dat nemen ze gewoon eigenlijk mee. Ze huren 3 kroegen af hier in Amsterdam, op de Dam. En dan heb je Iron Maiden bier, wijn, eten en t-shirts en noem maar op.
0: Wat goed zeg, dan nemen ze gewoon helemaal over. Wat slim van ze.
1: Ja.
0: Ja. Ga je nu naar huis of ga je nog even naar die kroeg?
1: Wij gaan weer terug naar de kroeg.
0: Wat goed zeg. Ik ga de poort even openen van de Verzoekie Monster, groot Iron Maiden fan. Dus gooi maar naar binnen.
1: Nou, hier komt die Iron Maiden met Run to the Hills.
0: Even kijken of hij het lekker vindt. Och man, en eten wat hij doet. En eten samen met Eddie, de pop van Iron Maiden. Peuzelen ze hem op. Run to the Hills. Dankjewel, Ronald.

0: Pim op het Broek. NPO Radio 2.
1: Helemaal geen aardige man. Absoluut niet. Hatelijke opmerkingen. En hij wil leuks doen, lollig zijn, stoer.

0: zoet en ik, zoet.
1: Beyoncé en Texas Hold'em. Ik ga eventjes 3 weken van het slot af. 3 weken lang hoor je Gijs Hakkert. En morgen hoor je hier Jasper overigens in Tim's avondslot. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om er even uit te gaan met nog 1 laatste verzoekie. En die krijgen we van Ronald. Ronald, goeie avond. Hallo?
2: Hallo, Tim.
1: Hallo. Oh, Servi, sorry, hoe kom ik nou bij Ronald? Sorry hoor, sorry, heel stom van mij. Servi, goeie avond.
2: Goeie avond, Tim.
1: Je staat op dit moment in Oostenrijk met de caravan. Waar ergens precies?
2: Een klein dorpje, dat heet Fiesing, in de buurt van Graz. Maar Gel? We komen net van Wenen af, hebben 4 dagen Wenen gedaan.
1: Oh man, Wenen, ik ben zo verliefd geworden op Wenen. Och, wat ja. Is dat een prachtstad. Heb jij ook de kunstwerken van Gustav Klimt mogen zien?
2: Ja, in Belvedere zijn we geweest, ja. Och, wat
1: Ik ga snel weer terug, Servi, want het is een heel goed idee. Wat zou jij als laatste plaat van deze, wat is het vandaag, woensdag 10 juni, graag willen horen?
2: Voor mij de allergrootste rockmuzikant die er bestaat.
1: Bam.
2: Bruce Springsteen. Met Badlands.
1: Oh, je kondigt hem ook zo lekker aan, maar doe het zelf maar even. Heb jij het laatste woord vanavond? Kom maar.
2: Oké, dank je vriendelijk. Dames en heren, voor de laatste keer vanavond. Bruce Springsteen met Badlands. Geniet ervan.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: 7, 7, 7.
5: Wat een geld!
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: Dit is NPO Radio 2.
19: Middernacht, donderdag 11 juni. Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de, zoals dat wordt genoemd, aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details werden niet gegeven. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere wethouders dat niet. De overgebleven 3 stapten vanavond ook op, omdat ze vinden dat ze zijn beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Ze denken dat het erg lastig wordt om niet-EU-landen te vinden die willen meewerken. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de, zoals dat wordt genoemd, aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek en volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant in Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Relschoppers vielen toen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Ook werden er huizen in brand gestoken. Portugal heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 7.